0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Morgenmiddag met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Penang.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
0: De Nacht van Drenthe.

0: mij.
1: RTP Noord.
2: Radio Drenthe.
1: En Omroep Friesland.
3: We staan dit jaar 80 jaar.
4: En dat vieren we samen.
3: Morgenmiddag met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: twice.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer. Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
9: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
10: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
11: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
12: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
11: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Kerst. No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
4: Nieuw bij Marktkauf Mappen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Mappen, kijk op marktkaufmappen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
7: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
6: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
8: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
6: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
10: Sta op stoel nodig. Mobifit.
11: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
10: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh. Wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Judith Regendorp.
18: Dag Drenthe, een heel goedemorgen. Vrijdag is het, vrijdag 8 mei. David, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Ja, spannende dag voor scholieren, want de examens beginnen vandaag. Oeh, de bibbers. Doet even terugdenken aan de tijd dat we het zelf deden, hè?
19: Ja.
18: Ja, man.
19: Ja, we moeten toch altijd weer even terug in de tijd.
18: Ja.
19: Zo'n grote sporthal en zo'n kabeltje helemaal alleen.
18: Ja, ik vond het ook zo grappig. De een had gewoon een half lunchpakket mee of een heel lunchpakket, maar die had van alles. Er kwam echt drinken uit de tas en brood en fruit en snoepjes en worst en weet ik veel. Ja. En de ander had echt alleen een flesje water op tafel staan bijvoorbeeld. Zo is iedereen in zijn eigen bubbel op zo'n moment. Nou, de HAVO begint vandaag met filosofie in Nederlands. VMBO TL begint met wiskunde. En voor het Atheneum staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Nou, zet hem op. Laat je de kop niet gek maken. Alleen kalmte kan je redden, zeggen we dan. En het wordt vanzelf 27 mei. Echt waar, de laatste examendag. We hebben het zo over die examens. Bijvoorbeeld met woordvoerders van het Estal College in Emmen en het Roelof van Echte College in Hogeveen. Want ja, die scholen moeten natuurlijk wel een hoop doen in de voorbereiding op die examens. En nog meer onderwijs vanochtend, want de nieuwe droneopleiding is zo populair dat er een wachtlijst is. Verder natuurlijk ook aandacht voor de schietpartij gisteravond op een vakantiepark in Tienaarlo. Daarbij viel 1 gewonde. Een bedrijf in Drenthe werkt aan een noodnetwerk voor het geval telefoonmasten uitvallen. Hoor je ook meer over bij ons. En wielrenner Elmar Reinders uit Zeien maakt vandaag zijn debuut in de Giro d'Italia.

Het weer dan zonnig en droog vandaag. Er staat een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting bij maximaal 18 graden.

0: Lekker begin hoor van deze vrijdagochtend. Albert Hammond en The Free Electric Band. Het is 7:10. Nee, de nieuwe droneopleiding van het Noorderpoortcollege is populair. Inmiddels is er een wachtlijst voor die opleiding die scholieren in Eelde en Ubbena leert vliegen met drones. Ga erover praten met docent Sjaak Visser van die nieuwe opleiding. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe verbaasd bent u over de flinke animo?
1: Ja, eigenlijk niet. Nee, we hadden het al wel een beetje verwacht. Dat was ook de reden dat het een goed moment leek om te beginnen met de opleiding. En ja, ze zijn er hartstikke blij mee natuurlijk.
0: Ja, u heeft 20 plekken geloof ik, hè? Als u had verwacht dat er veel animo voor was, waarom begin je dan niet met meer plekken?
1: Ja, dat is omdat het natuurlijk nog een groeimarkt is. Dus op het moment is het nog vrij klein. Ja, en als je dan als het ware de sluizen openzet, dan loop je ook meteen het risico dat er gewoon geen stageplekken zijn en dergelijke. Dus, en om het eerst klein te houden, dan kun je het ook eerst goed neerzetten. En ja, zo zorg je ervoor dat je de eerste student ook een mooie vliegende start mee kan geven.
0: Wat leren studenten? Een vliegende start, ja.
1: Ja, grapje. Nee, ja, ze leren eigenlijk hoe zij een drone professional kunnen zijn in de breedste zin van het woord. Een drone is natuurlijk, je hebt 101 soorten drones. En onze studenten die leren eigenlijk met alle soorten drones omgaan. Hoofdzakelijk vliegend, maar ook varend en rijdend. Want technisch is die vertaalslag vrij klein. En wanneer ze dan in een bedrijf komen, dan kunnen zij met wat het bedrijf mee bezig is, kunnen zij in één keer gewoon oppakken en meerennen met wat het bedrijf doet.
0: Aan wat voor bedrijven moeten we dan denken? Waar komen dan dronepiloten terecht?
1: Nou, dat is wel. Ja, dat zijn 101 soorten drones. En zo zijn er ook 101 soorten bedrijven. Dus dat zit in inspecties. Je kan akkers inspecteren en dan met een drone precies gif spuiten. Je kan wat al gebeurt, medicijnen en medische spullen vervoeren tussen Meppen en Zwolle bijvoorbeeld. Daar komt een heel netwerk van dronesnelwegen. Ja. Rijkswaterstaat, dijken inspecteren. Dat is natuurlijk veel sneller met een drone dan dat je daar iemand met een autootje laat rijden de hele tijd.
0: Ik hoor u niet het leger Defensie zeggen. Daar denk ik toch ook direct aan.
1: Ja, Defensie doet ook natuurlijk van alles met drones. Maar daar worden onze studenten in eerste instantie niet voor opgeleid. Dus ze worden dronepiloten, drone professionals zullen we maar zeggen. En als een student met zijn diploma vervolgens besluit om droneprofessional bij Defensie te worden, dan is dat natuurlijk zijn goed recht. Ja. Maar we zijn geen VEVA of zo, hè? We zijn geen militaire opleiding.
0: Nee. U begint met 20 plekken dus, want u zegt ja, we moeten het ook behapbaar houden. Er moeten ook stageplekken zijn. Maar als die animo nu zo groot blijkt, wil dat zeggen dat u wel al aan het nadenken bent over het uitbreiden van deze opleiding?
1: Ja, die optie die ligt er zeker inderdaad. Als de markt blijft groeien zoals die op dit moment groeit, dan is er natuurlijk ook steeds meer werk. En als er meer werk is, zijn er ook steeds meer stageplekken. Dus dan kan dat inderdaad. Ja. Ja,
0: wanneer beginnen deze studenten?
1: Deze studenten beginnen 1 september, dus na de zomer.
0: En hoe lang duurt de opleiding?
1: 3 jaar, 3-jarige niveau 4 opleiding. En dan zijn ze droneprofessionals.
0: Ja. Dan hebben ze hem hopelijk in de pocket. Sjaak Visser van het Noorderpoort, dank u wel.
2: Altijd in de buurt.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Morgenmiddag met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dusty Springfield and I only wanna be with you.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 8 mei, ja, een dag waarop Hardenberg bijna van de kaart is geveegd. Dorpbrand 8 mei 1708 bijna helemaal af. Als Aaltje Kramer een kaars omstoot, doet ze in haar huis. Nou, dat huis vat vlam, zo'n houten huis, hè. En door de droogte en de sterke wind slaat het vuur over naar bijna alle andere 100 houten huizen in Hardenberg. 3 huizen, de kerk en een school, die blijven gespaard. Een dikke eeuw later, 1835, verschijnt de eerste sprookjesbundel van Hans Christian Andersen. Je kent hem onder meer.

0: 8 mei, dus blijf daar 9 weken staan. Dit Ticket to Ride van de Beatles. En dit...
1: Netjes strippenkaart, kom je overal.
0: Ja, de strippenkaart krijgen we op 8 mei 1980. Tot 2011 kun je ermee betalen in de bus, weet je nog? Even een paar stripjes en je komt mee. Nou, tegenwoordig kan het gewoon met je betaalpas, ook net zo handig. En tot slot voetbal, want 8 mei is een mooie dag voor Rotterdam. In 2002 wint Feyenoord de UEFA Cup. En ook trouwens in Twente is het feest op 8 mei. 8 mei 2011 staat FC Twente met 2-0 achter in de bekerfinale tegen Ajax. Komt terug tot 2-2 en met nog een paar minuten te gaan gebeurt dit.
2: De vrije trap van Theo Jansen. Janko! Ja! Mark Janko! Hij zet FC Twente op 3-2. Het is de gouden wissel van Michel Preud'homme. De Oostenrijkse spits Mark Janko kopt die bal onberispelijk achter Kenneth Vermeer. En FC Twente pakt de beker.
0: Wij moeten allebei lachen om dit commentaar.
3: Ja, dat is toch heerlijk. Ja,
0: precies. En wat heerlijk dat Twente die beker voor de tweede keer achter elkaar meeneemt naar Enschede.
4: Congratulations and celebrations.
0: Jarig dan. Zangeres en actrice Simone Kleinsma is jarig vandaag. 68 is ze geworden. Presentator Ruben Nicolai is 51 nu. En ook zanger, toetsenist en schrijver Herman Grimme is jarig. 70 jaar geleden, geboren in Nieuw-Amsterdam, hier bij ons dus. Je kent hem onder meer van de Jazzpolitie en ook van de band Splitsing. En dit is van die laatste groep. Wind en zeilen voor de jarige Herman Grimme. 70 lentes jong dus vandaag. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van.

0: jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Het is bijna 19:30. Het laatste nieuws krijg je van David van der Spoel. David, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Op Villa Park Akenveen in Tinalo was gisteravond een schietpartij. Daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Op het park wordt gerecreëerd, maar het dient ook als opvangplek voor Oekraïners en als huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Meten is weten en 26 omwonenden willen dat de gemeente Noorderveld optreedt tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij 18 landbouwpercelen in Nieuw-Rode. De organisatie dreigt met juridische stappen als Noorderveld niet gaat handhaven op akkers in de nabijheid van onder meer een school, kinderdagverblijven en de voetbalclub. Noorderveld zegt begrip te hebben voor de vragen en zorgen van omwonenden, maar zegt ook niets te zien wat niet mag. Vliegtuigbouwer Fokker heeft de Hogeveense politiek andermaal laten weten niet in gesprek te willen over het Chrome 6-incident van 2024. Eerder besloot het bedrijf al niet naar een dialoogavond op 12 mei te komen. Maar ook een gesprek op het eigen bedrijventerrein op 18 juni ziet Fokker niet zitten. We zijn weliswaar de aanleiding van het onderwerp van gesprek, maar we zijn van mening dat we geen partij zijn in de huidige discussie, laat het bedrijf in een brief aan de gemeenteraad weten. De bouw van een wooncomplex voor arbeidsmigranten in Hogeveen gaat door. Er lag een bezwaar bij de rechtbank, maar dat is inmiddels ingetrokken. Daardoor is de vergunning nu definitief. Het complex moet komen op de plek van de oude graanfabriek langs de Dr. Anton Philipsstraat. Daar kunnen straks 420 arbeidsmigranten verblijven. En vandaag beginnen de eindexamens. De komende 2,5 week doen middelbare scholieren in Drenthe examens in verschillende vakken. Zo doen HAVO-scholieren vandaag examen filosofie en Nederlands. VMBO'ers hebben hun examen wiskunde. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Op donderdag 11 juni horen scholieren of ze zijn geslaagd of niet. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
6: David, dankjewel. Gaan we naar het weer. Roland van der Zwagen, heel goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Ik wil ook maar eens beginnen met een meteo-examen. Nou.
6: Oké. Succes dan.
8: Nee.
6: Ja, maar ik zit wel te denken, hè. Even terug in de tijd. Ja. Dat jongeren daar wel eens hebben zitten zweten in sporthallen. Ja. Omdat het zo ongeveer bijna 30 graden was rond deze periode. Nou, daar zullen ze vandaag geen last van hebben. Zweten zal het wel worden, misschien, maar niet door het weer.
8: Ah, nee. Het is wel zo dat we vorig weekend begonnen eigenlijk met hoge temperaturen. Toen zijn we de kilte ingedoken. We hebben ook temperatuur gehad 's nachts vlak boven het gras weer onder nul. Nu is dat ook zo. We hebben afgelopen nacht in Wijster bijvoorbeeld min 1,9 gehad. 10 centimeter boven het gras. Dus het sloeg alweer wit uit, het rijp. Maar gisteren is eigenlijk de ommekeer weer begonnen. Dus eigenlijk zijn we door het dal gegaan. We hadden gisteren een opgaande lijn, 16 graden. En vandaag gaan we richting de 18 graden. Dus dat beloofde een mooie dag te worden. Dus voor de examens, ze zullen dan na de examen misschien ook blij zijn dat de zon schijnt en dat het 18 graden is.
6: Ja,
8: dat zal dan mooi zijn. En neerslag valt er niet vandaag. Tuurlijk, een paar stapelwolken zullen zich vanmiddag wel gaan vormen bij een matige oostelijke wind. Maar ja, die oostelijke wind die maakt dus dat die droge lucht aangevoerd wordt. Gaat ook morgen gebeuren en gaat gaat deels ook zondag gebeuren. Dus wat we vorig weekend hadden, krijgen we nu opnieuw met mooie temperaturen. Morgen zelfs gaan we richting de 19 graden als maximum. Dus dat wordt de warmste dag van de week weer.
6: Maar hadden we afgelopen zondag ook niet de regen? Krijgen we dat deze zondag dan ook?
8: Ja, dat is goed. Jouw brein is nog heel goed, als ik dat zo mag concluderen. Ja, dat klopt ook. We hebben toen die regen gehad. Hele bruikbare regen kon ik toen nog vanuit mijn zolderkamer, waar ik nu het weerpraatje doe, nog in de onlanden kijken. Nu lukt me dat niet meer, want er zitten overal bladeren ervoor. Al die bomen zitten weer eigenlijk in het groen, fris groen. Omdat dat kleine beetje neerslag, en ik noem het maar even klein, omdat het relatief weinig was, 7 tot 20 millimeter op bepaalde natte plekken. Dat is allemaal opgenomen. En in het vooruitzicht zit nog wel wat neerslag. Wanneer het gaat vallen, dat zeg ik om 8:30. Maar in ieder geval niet op zondag. Want op zondag hebben we nog een matige noordelijke wind. Wordt het in de loop van de dag wat frisser. Maar beginnen we straf met periode met zon. En 's middags meer bewolking met een graad of 15. Dus al met al, vandaag, morgen en zondag, buikweer.
6: De rest horen we straks om 8:30. Tot dan.
8: Tot dan.
6: Ja, straks ook nog meer kritiek op het omgevingsplan van de provincie. En wielrenner Elma Reinders maakt vandaag zijn debuut in de Giro. Gaan we het ook over hebben.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Baconnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Wij zijn Medipoints.
11: Medipoints is er voor de rollator van Safa.
12: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
11: En voor de sta-opstoel van Toon.
13: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
11: Medipoints is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoints. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Na kritiek van ondernemend Emmen, zoals je gisteren hoorde op het nieuwe omgevingsplan van de provincie, hebben nu ook natuur- en milieuorganisaties hun bedenkingen. Dat water, bodem en ook landschap sturend zijn bij hoe Drenthe er over 25 jaar moet uitzien, dat is mooi. Maar er worden geen harde keuzes gemaakt, zeggen ze. Dat wil de provincie later doen. Natuur- en milieuorganisaties vinden dat niet goed. Die willen dat de provincie dat eerder doet. En ook willen ze regie over het bouwen van huizen. Want anders komen er veel te veel als alle gemeenten hun ambities uitvoeren. Reinder Hoekstra, namens de natuurclubs.
1: De noordelijke ambitie was 60.000 woningen voor Drenthe. En dat is nog 3-4 keer zoveel erbij als wat er echt nu nodig is. Of wat je binnen de zicht van de komende 10, 15 jaar zou moeten bouwen. Mm. En daar komt wel spanning op. Want als de gemeente met plannen aankomen bij de provincie, dan heeft de provincie eigenlijk geen weerwoord. Dus wij vinden dat die getallen die de provincie voor de komende 10 jaar zet, dat ongeveer op de maat moet zijn. Voor
2: die moeten dat vast timmeren in die omgevingsvisie.
1: Nou, ze zeggen, dan gaan we natuurlijk in overleg. Hè? Dus dat is ook een goed principe. Dat doen ze samen met gemeenten. Maar ja, goed, als de optelsom van gemeenten soms toch boven die aantallen van de provincie uitkomen, dan moet je keuzes maken. En dan is de provincie aan zet om daar duidelijkheid over te geven.
2: Jullie zeggen ook, in die omgevingsvisie worden wel allerlei verre ambities geschreven over water, over landschap. Maar er wordt weinig concreet gemaakt. Dat moet concreter.
1: Ja, je ziet, Drenthe heeft een lange termijnvisie nodig. En we staan hier in Langelo. Nou, Drenthe heeft laten weten ook aan de provincie dat ze die kwaliteit van Drenthe heel erg willen koesteren. En we hebben een enorme opgave voor de komende tijd. En dat vraagt dat je richting geeft en die richting ook duidelijk bent. En men heeft in deze omgevingsvisie ook heel veel doorgeschoven naar subprogramma's. Wonen, water, enzovoort. Dus,
2: en die programma's moeten allemaal nog gemaakt worden?
1: En dan wordt dat dan een deelkeuze. En men hanteert een soort kompas, zodat ze onderweg ook allerlei kanten nog uit kunnen.
2: Jullie zeggen, doe dat nou niet, zet het nou in die omgevingsvisie.
1: Nou, dat is toch een kwestie van doorzetten. Van een kompas geeft ook echt richting. Hè. Ik wil naar Noord, ik wil dat Drenthe niet gaat lijken op de Randstad. Ik wil dat Drenthe gezond blijft. Ik wil dat Drenthe ook natuurlijk voor in de economie hebt. En daarvoor kies ik deze richting. En wat je ziet in deze omgevingsvisie is dat het deels die richting ontbreekt, omdat het doorgeschoven wordt in deelprogramma's. Deels begrijpelijk, maar ook wel een zwakte wordt. En daarnaast dat kompas, dat kan nog alle kanten uit. Dus dat kan ook nog zijn dat de ene kant is, we stoppen er hier toch veel woningbouw voor de korte termijn bij. Twee op lange termijn misschien die niet nodig heeft, of andere woningbouw. Of bij waterbodem, belangrijk klimaat komt eraan. Je hebt natte beekdalen nodig om het water te kunnen opvallen straks. En dat is wel een keuze die nu wordt aangekondigd, maar hij wordt nog niet gemaakt. Terwijl de urgentie van het opvangen van het water heel groot wordt. En de waterschappen daar ook zeggen, pak door. Want je moet dan niet bouwen in beekdalen. En als je dat doet, heel erg aangepast. En daar zie je in de omgevingsvisie dat gezegd wordt van, nou, dat zien wij, alleen we kiezen nu nog niet. En dan glijdt het een beetje uit de vingers en dan komt dat kompas erbij. En dan denken we, ja, dat kompas kan alle kanten uitslingeren.
2: Het gevaar is, als je later keuzes gaat maken, als je er een programma voor geschreven hebt, dat misschien, ja, het belangen van dan op dat moment de boventoon voeren.
1: Ja, correct. En ook even een loop naar het bedrijfsleven. Tuurlijk is economie ook belangrijk, maar het bedrijfsleven vraagt ook een lange termijn koers. Dus waar kan ik investeren, waar krijg ik de ruimte? Maar ook omgekeerd, waar mag ik verwachten dat je niet de ruimte krijgt? Dat geldt voor de landbouw, maar ook bijvoorbeeld voor datacenters. Als er een datacenter wil komen in Drenthe, dan moet Drenthe duidelijk zeggen, dat willen we hier, of helemaal niet. En dat wordt veelal in de omgevingsvisie nog opengelaten. En dan weer doorverwezen naar subprogramma's. En wij zeggen, op die hoofdthema's de provincie verantwoordelijk voor is, moet zij ook echt richting geven. Dus dat kompas moet een duidelijke keuze bevatten. En wat ons betreft is groen, gezond en ook een welvarend Drenthe met ook de goede economie die hier past, een prima koers. Maar dat staat er net niet.
0: Ja, directeur Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe namens de gezamenlijke natuurorganisaties. Het provinciebestuur wil nog niet reageren op de kritiek, omdat er nog zienswijzen ingediend kunnen worden en de staten er nog over gaan praten. Een bijdrage was dit van Serge Vinkenvleugel. En straks wielrenner Elma Reinders.

0: Baby, don't change your mind. Gladys Knight en The Pips waren dat. Ja, Elmer Reinders, dus wielrenner uit Zeien, maakt vandaag zijn debuut in de Ronde van Italië. De Giro d'Italia, die trouwens in Bulgarije begint. Als kapitein van de sprinttrein van zijn ploeg Unibet Roush Rockets gaat hij vol voor een etappezege met sprinter Dylan Groenewegen.
1: Ja, ik denk dat hij goed genoeg is om sprints te winnen daar. Als je kijkt naar 2 weken geleden in België, als hij daar 3 koersen wint in een week, dan denk ik dat je ook favoriet bent in de Giro.
2: Als jij naar jezelf kijkt, hoe heb jij jezelf voorbereid? Want een rol in een sprintterrein is anders dan je in het verleden wel eens een tour hebt gereden of zo. Is dat heel anders geweest?
1: Ja, we hebben zeker minder gekoerst dan het afgelopen jaar. En alleen de koersen gedaan waar de kansen waren om te sprinten. En nu hebben we ons in Spanje voorbereid voor de Giro. Kijken naar wat de finales zijn en ja, dat erover hebben.
2: Want weet jij nu hoe de finales eruit zien?
1: Ja, ik weet wel dat de finale van rit 1, hoe dat precies in elkaar zit.
2: De weg rechtstreeks naar de roze trui.
1: Ja, dat is het grote doel. Maar ik denk dat we daar niet te veel druk op moeten leggen. En als het gebeurt, is het prachtig. Maar we moeten gewoon een rit winnen.
2: Marcel Kittel, die is toegevoegd natuurlijk aan jullie ploeg. Goed voor 14 toeretappes volgens mij. Wat voegt die man toe?
1: Ja, die heeft het natuurlijk allemaal zelf van dichtbij meegemaakt. En die voelt hetzelfde als wat wij voelen. Dus dat is zeker belangrijk om hem erbij te hebben. Ja, het is wel interessant om te horen hoe hij tegen dingen aankijkt en wat hij over finales denkt. En ja, daar heb je het dan over van tevoren.
2: Betekent het voor jou ook dat jij als captain van de sprinttrein altijd bij Dylan moet blijven? Of mag jij ook een keer in een etappe die niet zo geschikt voor Dylan is, zelf iets?
1: Nee, ik blijf wel bij Dylan. En we gaan gewoon waar er geen kansen zijn, gaan we zo zuinig mogelijk naar de finish om de ritten eruit te pikken waar er wel een kans is. Ik denk dat er 6, 7 ritten zijn die wat zeker een sprint gaat zijn. En dan, ja, met een beetje geluk misschien nog 1 of 2.
2: Hoe anders is de Giro dan de Tour, denk jij?
1: Ja, de Tour is denk ik de grootste koers ter wereld. Maar ik denk dat de Giro dichtbij komt. Het is ook 21 dagen en gaat niet veel anders zijn, denk ik.
2: Vind je het nog spannend op een of andere manier?
1: Nee, ik heb er wel zin in eigenlijk. Ik denk dat we goede kansen hebben en kijken of we ze kunnen pakken.
2: Nou heb jij op YouTube een soort van afspraak gemaakt, hè?
1: Ik ben hem al vergeten.
2: Moet ik je helpen herinneren? Ja. Wat heb je gezegd?
1: Nee, ik zei als we de eerste rit winnen, dan maken we een raket aan de zijkant van ons haar.
2: En?
1: Ja, misschien komt hij er wel, misschien niet.
0: Ja, Elmer Reinders in gesprek met Karin Mulder. En ja, hoe zit het nou met een raket in je haar maken als Groenewegen vandaag die openingsetappe wint? Nou, die raket komt voor in het logo van de ploeg. Dus vandaar dat ze dan een raket in hun haar laten maken. De 108e editie van de Giro begint dus vandaag in Bulgarije en finisht op zondag 31 mei. In Rome.
3: Dit is Radio Drenthe.
4: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.
5: Wat zou het mooi zijn als ik iets

0: iets achterlaten kon.
1: Van de laatste liedjes die Erika schreef met haar broer René Karst. Ze zong het ook op zijn afscheidsbijeenkomst. Wat zou het mooi zijn, Erika Karst. Het is 8 minuten voor 8, een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen met die belaging zeg maar, van het kantoor van D66 in Den Haag, David. Een vuurwerkbom is daar via de brievenbus naar binnen gegooid. Is daar al iemand die daarvoor is aangehouden? Is het al opgeëist? Wat weten we ervan?
2: Ja, er is iemand aangehouden. Maar wat het motief is geweest van die persoon, dat is nog niet duidelijk.
3: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was, hoorde ik.
1: Ja, binnen waren in ieder geval zo'n 30 mensen van de Jonge Democraten. Hè, de jongerenafdeling van D66. En die zeggen ook, het was een bizar harde knal. Explosie bij D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie.
2: Ja.
1: Iran en Amerika dan beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker heeft aangevallen, waarop Iran droneaanvallen uitvoerde op Amerikaanse marineschepen, zegt correspondent David Poort.
4: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Het laait weer op, maar volgens president Trump, de Amerikaanse president, is het staakt het vuren nog steeds van kracht. Dus we gaan afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Als gevolg van het hele gedoe daar hebben we natuurlijk te maken met hoge brandstofprijzen. Zijn we daardoor, David, ook minder gaan rijden?
2: Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik wel. Ik probeer iets vaker de auto te laten staan en nog iets vaker de fiets te pakken.
1: Ja, jij kan ook op die fiets naar het werk, hè? Dat is fijn. Ik ook wel, maar het is een beetje een eentje van hem en naast.
2: Dan moet je wel heel vroeg weg, inderdaad. Ja. Maar goed, uit onderzoek naar ruim 276.000 registraties blijkt dat automobilisten juist meer zijn gaan rijden. Ja, dat is opvallend, maar toch niet onverwacht, zegt deze mobiliteitsexpert tegen BNR.
5: De ANWB had ook al filecijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
1: Ja, en zijn dus meer gaan rijden. Dat is inderdaad wel opvallend. Hoe dan ook. Ik denk dat de meeste scholieren vandaag op de fiets, met de bus of misschien wel lopend naar hun eindexamen gaan. En toi, toi, toi, jongens, hè, als jullie straks aan de bak gaan voor je examen. Laat je de kop niet gek maken in ieder geval. Probeer gewoon wat kalmte te bewaren. En de meeste scholieren doen dat, denk ik, gewoon op school zelf, of in de kantine, of in een sporthal. Wij zaten vroeger in een grote sporthal. Jullie dan? Jullie
2: ook? Ik ook, ja.
1: Ja. Maar leerlingen op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda doen het wel op een bijzondere plek, hè?
2: Ja, inderdaad. Tussen de planten. Want volgens onderzoekers draagt dat bij aan concentratie en verlaagt het ook stress. Dat horen we bij Hart van Nederland.
6: Het is een mix aan verschillende planten die voor verschillende effecten hebben, waaronder bijvoorbeeld het zuiveren van lucht. Ik vind ook echt dat als je hier binnenkomt, voel ik in ieder geval een bepaalde rust over mezelf heen komen.
1: Ja. En examens zijn stressvol. Als je dan een beetje rust kunt creëren, heel fijn toch?
2: Ja, er zijn onderzoekers die zich afvragen of die rustgevende werking wel echt doordringt, omdat je dan zo onder zoveel hoogspanning staat tijdens zo'n examenperiode. Maar toch, het kan ook geen kwaad natuurlijk.
1: Al is het placebo-effect. Maakt het uit als het maar een effect heeft. Ja. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Dit zijn de Foundations.

0: nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Damesmode Dekker.
2: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram. Of kijk op damesmodedekker.nl.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van
6: Bad & Body.
5: Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
7: Mid-season.

0: Friesland. 20 minuten van Enschede.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
3: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
2: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
2: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Radio Drenthe.
10: Goedemorgen Drenthe.
1: Met Judith Regendorp.
11: Drenthe, een heel goedemorgen. Vrijdag 8 mei is het, de dag waarop de eindexamens beginnen. De HAVO begint straks met filosofie en Nederlands, TL met wiskunde. En voor het ateneum staan kunst en bedrijfseconomie vandaag op het programma. Spannende dag dus voor scholieren, maar zeker ook voor de docenten hoor. We praten zo over met woordvoerders van het Estal College in Emmen en het Roelof van Echten College in Hogeveen. Verder natuurlijk aandacht voor de schietpartij gisteravond op een vakantiepark in Tinarlo. Daarbij is 1 gewonde gevallen. Een bedrijf in Drenthe werkt aan een noodnetwerk voor het geval telefoonmasten uitvallen. Je hoort zo wat jij daaraan kan hebben. En onze Robert, die is op Chuck en zou vanochtend zomaar eens een parachute kunnen omdoen. Spannend, jawel. Aan het weer zal het niet liggen. Zonnig en droog vandaag. Zat een zwakke tot matige oostenwind bij maximaal 18 graden.

0: Electric Light Orchestra was dat en All Over the World.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Hij had ook All Over the World kunnen zijn, maar kiest Hogeveen. En dat is niet voor niks, want daar zijn ze in de ban van parachutespringen. En ik ben heel benieuwd, Robert, of jij de chute al om hebt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, nou ja, ik was hier dus in mijn volle uitrusting vanmorgen hentoon om uit een vliegtuig te gaan springen. Maar ja, het vliegtuig is fort. Die stiet in Teugen, heeft Peter Tak mij net verteld. Peter, die je bij mij stiet, van Skydive Hogeveen. Ja, verunderhold. Maar het is toch wel de bedoeling dat hij dit weekend er weer is, Peter. Goedemorgen.
4: Ja, morgenochtend vroeg staat hij hier weer, hoor.
3: Dan kan ik veilig springen, zeg maar.
4: Ja.
3: Dus eigenlijk dag de vroeg.
4: Ja.
3: Hey, maar alle gekheid op een stokje. Want we zijn hier natuurlijk niet helemaal voor niks. Jullie hebben dit weekend toch wel een groot feest.
4: De officiële opening van de aanbouw van de hangar, inderdaad. Hij is net een paar weken klaar. Morgen is de officiële opening. Komt wethouder Klok, die komt de opening verrichten. En een hele hoop andere mensen uit Springend Nederland die een kijkje komen nemen.
3: Zeg je mooi, Springend Nederland. Want er is een heel stuk bij de, bij de loods aankom hier op vliegveld Hogeveen. Ik sta eigenlijk in het nieuwe stuk. Jij nog aan de kleur van het beton te zien in het alle stuk. Het is nog haast meer dan een keer zo groot worden, zal ik zeggen.
4: Ja, bijna twee keer zo groot, inderdaad.
3: Ja, was dat nodig?
4: Ja, we hebben eind 2017 een nieuw vliegtuig gekocht. Die paste hier niet meer in de hangar.
3: Okay.
4: Die heeft tot voor kort in de hangar hiernaast gestaan, maar die is in de verkoop. Dus de huur is opgezegd. En toen moesten we ander onderkomen hebben. Op het vliegveld was het er niet. Dus toen hebben we van de nood een deugd gemaakt. En zijn zelf aan gaan bouwen. Want we konden de ruimte ook wel gebruiken, omdat het de afgelopen jaren steeds drukker werd.
3: Heeft dat nog wat te maken, deze aanbouw met de uitbreiding eigenlijk van het vliegveld Aldam? Want er zijn ook allemaal nieuwe stukken bij aankomen.
4: Niet zoveel ermee te maken, alhoewel het deels dezelfde oorzaak heeft. Dat is de verkoop van die andere hangar.
3: Ja, precies.
4: Ja.
3: Ja, de grootste plan hier op het vliegveld, zal ik al zeggen.
4: Ja.
3: Worden jullie een tweede Eelde of is dat nog een beetje te...
4: Ik hoop het niet, want dan kunnen we minder springen waarschijnlijk.
3: Oh ja, dat is voor jullie natuurlijk helemaal niet gunstig. Hey, nee, want wat gebeurt hier verder allemaal? Want ik denk dat heel veel mensen die in Drenthe wonen geen idee hebben dat die misschien wel eens van Skydive Hogeveen gehoord hebt. Maar wat er nou precies achter de deuren gebeurt, is volkomen een raadsel. Want ik zie een soort judo-matten op de grond liggen. Dat heeft niks met een vliegtuig te maken, denk ik.
4: Nee, die matten zijn om op te vouwen. Dus normaal, de grootste reden is dat het vliegtuig hier binnen staat.
3: Yeah.
4: Maar de afgelopen tijd zag je vaak, als het wat drukker was, dat mensen buiten moesten vouwen. In het gras.
3: Voor jou is vouwen, precies. Want voor jou is vouwen natuurlijk een hele geëikte term. Maar waar rolde dat in?
4: Ja, als je met een parachute gesprongen hebt, dan is die open. En je moet hem weer vouwen tot een klein pakketje, zodat die in je rugzak past. Ja. En dat doen we hier. En het beton is wat hard en niet zo goed voor het materiaal. Dus je ziet hier allemaal nieuwe vouwmatten liggen, inderdaad. Die zijn trouwens bekostigd door de leden ook. Dus dat is eigenlijk wel het mooiste, vind ik, van de hangar. Dat er is zoveel werk door de leden verzet. De hangar is door de aannemer gebouwd. Maar het hele terras eromheen, werk binnen, de vouwmatten... is eigenlijk in een aantal dagen allemaal door leden... die op hun vrije dagen hier kwamen klussen gedaan.
3: Ja, even een kleine skydive-organisatie kan het ook eigenlijk niet zonder leden, hè, denk ik. Anders is het niet te betalen.
4: Nee, dat klopt inderdaad. We zijn voornamelijk afhankelijk van vrijwilligers.
3: Ja. Hey, maar hoe ga je dus vieren dit weekend? Want je hebt nou een prachtig nieuw stuk bij de loods aan, bij de hal aan. Het vliegtuig komt terug, dat is allemaal hartstikke positief. Maar hoe ga je dit nieuwe stuk nou bezegelen?
4: Door wat mooie sprongen te maken.
3: Uiteraard.
4: Ik heb nog geen antwoord van de wethouder als die luistert. Wethouder Klok, of die zelf ook nog uit het vliegtuig gaat springen.
3: Vervent en de verdrende lustra, dat weet ik uw ervaring. Dus ik denk dat die met luster.
4: En voor de rest natuurlijk een lekker biertje drinken op de opening.
3: Ja, dat is het.
4: Ja.
3: Ja, nou, dan is er hoop op mooi weer.
4: Ja.
3: Ja. En instanties is dit zeg maar altijd in de toekomst aan het denken. Hij ook alweer een volgende project bij de kant. Hij zegt, nou ja, we hebben nou dit stuk gerealiseerd. Maar eigenlijk moeten we in de toekomst ook daar nog eens een keer aandacht aan besteden.
4: We hebben heel veel waar we aandacht aan willen besteden. Maar geen concrete bouwplannen nu.
3: Eerst even rustig lekker genieten van het nieuwe stuk bij de loods.
4: Ja, de portemonnee is ook een beetje leeg.
3: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dan moet er weer een boel sprongen gemaakt worden.
4: Ja.
3: En mensen met, want ik zag trouwens al rood afzetlint hier achter de loods langs. Je verwacht nogal wat volk.
4: Nee, dat is om het gras weer te laten groeien nadat er een tijd rijplaten op hebben gelegen.
3: Dan was dat mijn eigen gedachte. Maar volk dat zegt van, wil je wel eens een keer komen kijken, kan dat dit weekend?
4: Ja, we zijn elk weekend open, zaterdag en zondag. En soms ook een aantal dagen door de week, op feestdagen bijvoorbeeld. Maar iedereen is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. En bij voorkeur natuurlijk een sprongetje te komen maken.
3: Nou, echte walghalzen dus hier in Hogeveen. Komt dat zien dit weekend, een groot feest. En met jullie straks weer ergens anders in de provincie. Waar dat is, dat is nog een verrassing om 10:30.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: Peaches. And Nights on Broadway. Ah, het is zover, hè? De examens beginnen vandaag. De eindexamens voor de middelbare scholieren. Spannende periode natuurlijk. Ja, sowieso voor de leerlingen zelf. Maar toch ook wel voor docenten, hoor. En andere medewerkers van de scholen. Want ja, ze hebben geprobeerd ze allemaal klaar te stomen. En dan hoop je dat ze het allemaal goed doen. En bovendien moet er op scholen ook heel wat gebeuren voor die eindexamens. Gaan erover praten met Aart Eckel. Hij is examencoördinator van het Roelof van Echter College in Hogeveen. En ik ga erover praten met Anne de Jong van het Esdal College. Schoolleider VWO Bovenbouw. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen.
0: Ja, klinkt mooi zo in koor. Aart, om met u te beginnen. Voelt u die spanning ook?
2: Nou ja, een beetje wel natuurlijk. Het is het moment waar de leerlingen naartoe geleefd hebben. En we willen dat wel graag ook dat die examens dan goed verlopen. Dus ja, er zit wel een beetje spanning in, ja.
0: Ja, welke examens zijn er vandaag bij u?
2: Nou, ik ben examensecretaris van het CMBO. En wij hebben vandaag voor de TL het wiskunde-examen.
0: Direct even pittig begin, zomaar zeggen.
2: Dat klopt. Veel leerlingen vinden wiskunde best wel een lastig vak. Maar goed, ze zijn er voldoende op voorbereid, dus we gaan het afwachten. Maar het is inderdaad voor leerlingen wel een pittig examen.
0: Ja, maar ja, weet je, die kun je dan wel afvinken na vanmiddag.
2: Nou, dat zeggen wij ook. Weet je, misschien wel het lastige en meest onvoorspelbare examen wat er is. Dus als je die gehad hebt, dan kun je weer met een frisse blik vooruitkijken en op naar de volgende examens.
0: Zo is het. Hoe heeft u zich als school voorbereid op het eindexamen?
2: Nou ja, wij hadden eind maart hadden wij de laatste toetsweek voor de leerlingen. En daarna beginnen de voorbereiding voor de examens voor de leerlingen al met examentrainingen. Elk vak die biedt eigenlijk meerdere modules aan over bepaalde onderwerpen van het examen. En leerlingen mogen daar vrijwillig op intekenen op die modules. En dat betekent nou ja, dat ze zo'n 15 modules kunnen volgen tot het moment dat nu de examens zijn.
0: Mm-hmm. Maar dat betekent ook extra werk voor u als medewerkers van de school?
2: Nee. De normale lessen die komen dan te vallen voor de examenleerlingen. Dus die kunnen dan op de lessen, of op de momenten dat normaal gesproken lessen zijn, volgens zo'n examentraining.
0: Ja, wat verneemt u aan leerlingen? Hoe gespannen zijn de bekkies?
2: Ja, nou ja, hoe dichter het bij komt, hoe meer spanning er is. En er komen steeds meer vragen van hoe is dat geregeld en hoe is dit geregeld. Dus we merken wel dat er wat spanning is. Maar aan de andere kant, ja, leerlingen zijn er ook wel aan toe om nu te beginnen met de examen.

0: een aantal jaren naartoe gewerkt. Dus je wilt gewoon dat ze dat nu ook kunnen scoren.
1: Ja, bedrijfseconomie en kunst staat er geloof ik op het programma voor het Atheneum, hè?
0: Ja, en bedrijfseconomie, dat andere kunst hebben wij niet. Dus vanmiddag begint het voor ons met bedrijfseconomie voor het VWO en Nederlands voor de HAVO.
1: Ja, maar wat betekent zo'n periode in de voorbereiding op de examens voor u, zeg maar, als medewerker van de school?
0: Nou ja, kijk, wij hebben een heel programma, net als bij Roelof van Echten. Hè, dan, je werkt het hele jaar er natuurlijk naartoe. En dan daarna, na de laatste cijfers, heb je een periode met echte trainingen. Waarin collega's echt specifiek op bepaalde onderwerpen nog nader ingaan. Wij hebben de zaal van de week al ingericht. Zodat leerlingen ook al een keer een echte oefensessie hebben om te ervaren hoe gaat dat in zo'n examenzaal eraan toe. Want dat is toch anders dan dat je voor een tentamen in een klaslokaal zit.
1: Ja, zit u in een sporthal?
0: Ja, we zitten in een sporthal. Ja.
1: Heeft u daar ook plantjes neergezet?
0: Plantjes?
1: Ja, ik vraag het u omdat wij vanochtend in het nieuws hadden dat vier steden, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda, daar zitten examenleerlingen tussen de planten omdat dat rust zou geven, de lucht zou filteren en dat zou goed zijn voor de concentratie en dat zou de stress verlagen. Dus ja, nou, wie weet.
0: Wat een goed idee. Nee, dat hebben we op dit moment niet. De zaal is wel heel overzichtelijk. We hebben er wel tapijt in de sporthal neergelegd. Hè, zodat het gewoon heel erg rustig is. En leerlingen weten na de oefensessie precies hoe het eraan toe gaat. Wat kan en wat niet kan. En bij elk examen zijn ook eigen docenten. Of mensen die even geruststellen. Hoort er gewoon ook bij. En die spanning. Dat hoort er ook gewoon bij.
1: Ja, hebben we allemaal ervaren en komen we ook allemaal wel weer doorheen. Hè? Een stukje spanning is soms ook nodig om extra te presteren, zullen we maar zeggen.
0: Zeker, ja.
1: Goed, Anne de Jong en Aart Ekkel, de komende 20 dagen zo ongeveer zijn jullie in ieder geval druk met die eindexamens. Daarna moet de boel nagekeken worden en dan 11 juni de uitslag?
2: Klopt.
1: Ja, spannende dag wordt ook dat, zeg. En ook een hele leuke dag, want dan mag je de meeste kinderen gaan vertellen, jongeren, dat ze zijn geslaagd. Hoe fijn is dat?
0: Klasse. Kijk, en ook voor ons is het spannend, omdat wij ook pas 's ochtends de normering krijgen. Dus dan pas weet je wat het waard is wat ze allemaal gescoord hebben. Dus dat is echt een spannende dag.
1: Ja, en er is er altijd eentje van wie je denkt, die gaat het never nooit niet redden en die haalt het dan toch. Hoe lekker is dat?
0: Heel mooi.
1: Ja. Ja. Anne de Jong en Aart Ekkel, dank u wel. Ekkel moet ik zeggen. En toi toi toi ook voor u, hè, deze dagen.
3: Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.

0: en de wind maar waaien. Was van zijn nieuwste album, hè? In maart uitgebracht. Jager heet dat album. Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 2 files in de regio. De eerste staat op de A28, Zwolle richting Assen. Bijna 4 kilometer tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid. Heeft te maken met werkzaamheden daar. En ook filevorming op de A32, Heerenveen richting Meppel. 2 kilometer tussen de afrit Havelte en Meppel-Noord.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Ja man, hoeveel bonnen hebben we eigenlijk nog liggen? Een stuk of 6, denk ik?
3: Ja, zoiets.
0: Even tellen?
3: Ja, 6.
0: Ja, hè?
3: Ja.
0: 6 bonnen nog.
3: Ja, precies.
0: Eén daarvan kun je winnen. En dat is een bon voor een diner voor 2 personen. Dus lekker met Jim Biden u eten. Hartstikke fijn, wie wil dat niet? En misschien kun je ook wel lekker op het terras gaan zitten... als Meer een beetje meespeelt.
3: Oh,
0: ja, goed idee. Is toch ook heerlijk?
3: Ja?
0: Ja. Nou ja, het kan je zomaar gebeuren. Maar ja, je weet het, je moet wel iets raden. En dat heeft alles te maken met het eten, het spel dat we hebben. Anouk en Marita zijn de keuken ingedoken met z'n tweeën. En de een heeft net even wat meer verstand van koken... en alle moeilijke termen daaromtrent dan de ander. Nou ja, weet je... Luister maar, ik ben benieuwd of jij de term herkent en of je weet wat het is. Zo, even een klontje boter in de pan. Lekker biefstukje bakken vandaag.
4: Ik zie het al, veel te veel boter. Je moet het biefstukje sauteren.
0: Moet ik de zout op strooien? Wat moet ik doen?
4: Nee, sauteren.
0: Huh? Hou dat veel te veel boter vast en vertel me dan wat sauteren is. Kan op 0592-331188.
5: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten... en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland... en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing... voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend... en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24. In Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk24.nl.
8: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: 8:40, hoogste tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van David.
10: Goedemorgen. Een schietpartij gisteravond op Villapark Akerveen in Tinalo. Daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Op het park wordt gerecreëerd, maar het dient ook als opvangplek voor Oekraïners en als huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Meten is weten en 26 omwonenden willen dat de gemeente Noorderveld optreedt tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij 18 landbouwpercelen in Nieuw-Roden. De organisatie dreigt met juridische stappen als Noorderveld niet gaat handhaven op akkers in de nabijheid van onder meer een school, kinderdagverblijven en de voetbalclub. Noorderveld zegt begrip te hebben voor de vragen en zorgen van omwonenden, maar zegt ook niets te hebben gezien wat niet mag. De bouw van een wooncomplex voor arbeidsmigranten in Hogeveen gaat door. Er lag een bezwaar bij de rechtbank, maar dat is inmiddels ingetrokken. En daardoor is de vergunning nu definitief. Het complex moet komen op de plek van de oude graanfabriek langs de Dr. Anton Philipsstraat. Daar kunnen straks 420 arbeidsmigranten verblijven. En de nieuwe droneopleiding van het Noorderpoort in Groningen is zo populair dat er inmiddels een wachtlijst is ontstaan. De dronepiloten in spe worden gedeeltelijk opgeleid op Groningen Airport Eelde. Onze provincie biedt praktijklokalen van de mbo-opleiding die in september van start gaat. Binnenvliegen gebeurt straks in een hangar op Groningen Airport Eelde, naast de ruimte waar de traumaheli gestationeerd is. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en je vindt het natuurlijk ook in de app.
0: Zeker, waar anders. David, dankjewel. Gaan we naar het weer. Roland van der Zwagen, heel goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Ja, die jongeren zitten veelal in kantines of in sporthallen hun examen te doen vanaf vandaag. Sporthallen is ook vaak een plat dak. Dan moet je daar niet de volle zon op hebben. Hoe wordt het vandaag?
1: Ja, ik weet niet precies hoe laat ze die examens gaan doen. Het is namelijk zo dat de bovenlucht op niet al te hoge hoogte zit nog wat vocht, restante vocht. En dat gaat dus wel uitslaan in de vorm van stapelwolken die zich wat gaan uitsmeren. Maar dat is niet zo frequent als gisteren. Dus laat zo zeggen, als je in het zuiden examens hebt, midden en zuiden van Drenthe, dan heb je daar vanmiddag wat stapelwolken bij, waarbij de zon wat wordt afgeschermd. Temperatuur die gaat wel stijgen, dankzij de zon naar een graad of 7. Maximaal 18 graden vandaag. En ja, dat mooie weer, dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door nog hoge drukgebieden in de buurt. De kern zit boven Scandinavië, gaat wegtrekken en wordt eigenlijk opgevolgd door een nieuw exemplaar. En ja, dat nieuwe exemplaar, dat gaat wel wat invloed hebben voor volgende week. Maar in ieder geval dit weekend houden we de oostelijke wind. Houden we in ieder geval de Noordzee, die heeft dan geen spel. En dat betekent dat de temperaturen echt boven gemiddeld hoog uitpakken. Afgelopen nacht hebben we nog een klein beetje vorst gehad op 10 centimeter boven het gras. Daar heeft het in Wijster in ieder geval 1,9 graden gevroren. Dat was een koude nacht. Maar de komende nachten die zijn wat milder.
0: Ja, maar het was vanochtend wel behoorlijk heilig, zeg maar, boven die velden. Zien we dat morgenochtend ook?
1: Nou, die wind die blijft een klein beetje. Ja, ik vermoed de plekken waar wat vocht aanwezig is in het Hunzedal, daar waar nog wat water aanwezig is, daar zou nog een ondiepe mistbank, ondiepe grondmist zou 's ochtends nog wel even kunnen. Maar in het vrije veld, gewoon in Drenthe, in de weilanden, daar niet hoor. Daar is de lucht te droog voor. Dus we hebben ook een doorstaande wind, een windkracht 1 tot 2. Dat is net even te veel voor echte dikke mist. Dus komende nacht een graad of 5 tot 6. Morgen, omdat we al wat hoger beginnen met de temperatuur, eindigen we ook hoger. Dus morgenmiddag een graad of 19. Ruim 19 graden. En dat bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Oosten tot noordoosten. 'S middags gaat die wind wat aantrekken, maar wel voluit zon. Ik heb morgen weer 10 zonuren staan. Met vooral 's middags weer die Hollandse stapelwolken. Die zijn allemaal niet hoog opbollend. Dat zijn platte stapelwolken die zich wat gaan samensmelten. Ook weer met name in het midden en het oosten en het zuiden van de provincie. En dan hebben we in ieder geval geen regen. Zondag zie ik ook eigenlijk helemaal geen neerslag. En het enige wat wel gaat veranderen, ja, zodra de wind in het voorjaar uit de noordelijke hoek gaat waaien, gaat de temperatuur echt bescheiden uitpakken. De Noordzee is 11 graden en maandag gaat die wind weer vanuit het noordwesten waaien, noorden waaien. En dat betekent het enorme temperatuurverval op maandag. Dat houdt dus in dat we geen 19 tot 20 graden meer hebben zoals we dat morgen hebben. Maar maandag is het slechts 11 graden. En bovendien zijn de wolken dan in de meerderheid en kan er zelfs ook even een lichte bui vallen. Dus maandag is meteen verdwenen. Dus geniet nog maar even van het lekkere weer, zou ik zeggen.
0: Daar zullen we nog even van genieten. Ga jij er ook van genieten, jongen.
1: Zeker.
0: En heb een mooie dag, hè?
1: Mooie dag, mooie
0: dag. Roland, hoi hoi. Verkeersinformatie op Radio Drenthe. Nog één file. Als je Drenthe in komt rijden vanuit Zwolle, moet je rekening houden met oponthoud. 4,5 kilometer tussen Hattemerbroek en Zwolle Centrum. En de files in Drenthe zelf, die zijn gelukkig opgelost. Kun je weer gewoon langs. Wie of wie gaat er vandoor met die dinerbon voor twee? Dit is de opgave. Zo, even een klontje boter in de pan. Lekker biefstukje bakken vandaag.
4: Nou, ik zie het al, veel te veel boter. Je moet het biefstukje sauteren.
0: Moet ik de zout op strooien? Wat moet ik doen?
4: Nee, sauteren.
0: Huh? Oef, ze kan er wel kribbig van worden. Sauteren, laat ons weten wat het is. Kan via de app, bellen kan ook op één en hetzelfde nummer. 0592 33 11 88. En misschien ga jij dan wel uit eten met z'n beiden.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe.
3: En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: europakinderhulp.nl.

0: krijg je als de wind straks uit het noorden komt? Komt ABBA zomaar voorbij? Honey was dit.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Ja man, 6 bonnen hebben we liggen nog. Etentje voor 2 personen in Zuid-Laren. Eentje daarvan kan voor jou zijn. Ellie Doppenberg uit Parken en Passen. Heel goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het in het dorp?
3: Nou, rustig. Zonnig.
0: Woon je er al lang, Ellie?
3: 5 jaar.
0: Oké. Wat bracht jou naar Bargenkompas?
3: Nou, wij wilden na ons pensioen eindelijk gaan genieten in Bargenkompas.
0: Hoezo Bargenkompas? Wat hadden jullie daarmee dan?
3: Nou, ik heb vroeger in Emmen gewerkt en veel in de omgeving. En ik kom zelf uit Groningen, of Vlagwedde.
0: Ja.
3: Maar die denk wel dichter bij de familie.
0: Ja?
3: Ja.
0: En hoe bevalt het?
3: Op zich is het heel mooi. Alleen is het heel jammer dat mijn man na 7 weken plotseling overleed. Dus ik ben nou alleen.
0: Ja.
3: En dat is het wat minder.
0: Ja, maar het heeft jou wel gehouden in Bargenkompas. Misschien ook door de steun die je daar krijgt?
3: Ik zit hier nog, alleen de kinderen wonen ver weg. Dus ik heb me wel in laten schrijven voor een aanleunwoning. Ik denk, van dan zorg voor de kinderen minder. En ik denk, nou, ik heb altijd hulp als ik nodig heb.
0: Ja, nou, zo is dat. Zo is dat, Ellie. Hartstikke goed. En mooi dat je meespeelt. Om in die D-bon voor 2. Dit is de opgave. Zo. Even een klontje boter in de pan. Lekker biefstukje bakken vandaag.
4: Nou, ik zie het al, veel te veel boter. Je moet het biefstukje sauteren.
5: Moet ik de zout op strooien? Wat moet ik doen?
4: Nee, sauteren.
0: Huh? Ja, sauteren. Enige idee, Ellie, wat dat is? Vast, want dan had je niet gebeld.
3: Ja, inderdaad. Op hoog vuur moet je het heel snel in een kleine hoeveelheid vet bakken.
0: Ja, inderdaad. Helemaal goed omschreven, dat is het. En dan ook deden veel te veel boter in. En dat is niet goed, hè, als
3: dat
0: het om sauteren gaat. Nee, inderdaad.
3: Ellie, dat is nooit goed.
0: Jij gaat lekker uit eten. Neem je een van de kinderen mee?
3: Of een vriendin, dat kan ook natuurlijk.
0: Ook gezellig, maakt niet uit als je er gaat. Nee, inderdaad.
3: Ellie, dat is nooit goed.
0: Jij gaat lekker uit eten, neem je een van de kinderen mee?
3: Of een vriendin, dat kan ook natuurlijk.
0: Ook gezellig, maakt niet uit als je

0: Heel geruststellend. No worries. Stel je eens even voor dat de stroom uitvalt en dat je ook geen bereik meer hebt met je telefoon. Telefoonmasten werken niet meer. Nou, om dan toch met familie of anderen in contact te komen, werkt Hackerspace Drenthe aan een noodnetwerk. Ambitieus project waar we over gaan praten met Rijn Veld van Hackerspace. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Allereerst, wat is Hackerspace?
1: Een Hackerspace is een club van enthousiaste techneuten die allemaal leuke technische dingetjes maken en bedenken.
0: Voor de lol of als werk?
1: Een Hackerspace is meestal voor de lol. De mensen bij de Hackerspace die doen het ook voor het werk. En dan verdienen ze er geld mee. En op de Hackerspace doen ze dat voor de lol.
0: Ja. Nou, ja. Bent u bezig met het aanleggen van een noodnetwerk. Wat maakte dat u dacht, dat moeten wij gaan doen?
1: Nou, het is altijd leuk om met techneuten bij elkaar te komen en samen dingen te doen. En het noodnetwerk is iets wat ons een beetje bij elkaar brengt. Want in Drenthe hebben we het allemaal nodig. Het is een erg handig, het noodnetwerk. Het is erg gezellig. En we proberen op die manier eigenlijk te verbinden.
0: Maar zorgt onze overheid er al niet voor dat wij een noodnetwerk hebben als er een probleem is met die telefoonmasten bijvoorbeeld?
1: Er zijn een heleboel noodnetwerken. En die zijn ook voor de overheid zelf en voor de brandweer om met elkaar te communiceren.
0: Ja.
1: Maar wij burgers willen natuurlijk ook met elkaar contact kunnen houden als het nood is.
0: En dus daar werkt u dan?
1: Contact kunnen hebben met je buren en met de brandweer, ja.

0: En hoe werkt dat dan?
1: Het zijn een soort hele kleine apparaatjes, een soort walkie-talkies, die berichten aan elkaar kunnen doorgeven. En dan kan het zo zijn dat als ik een bericht verstuur vanuit Emmen Kompaskum, dat die dan een Barger-Kompaskum wordt doorgestuurd en een Barger-Kompaskum naar Plasina Veen. En dat die via uiteindelijk aan de andere kant van Nederland aankomt.
0: Oké, het kan steeds kleine hupjes maken, zeg maar.
1: Het maakt steeds kleine hupjes van een kilometer of 5. En als je een hele hoge antenne hebt, dan kan je zo'n sprong maken van wel 30 of 50 kilometer. Maar het maakt elke kleine sprongetjes, ja.
0: Maar hoe weet dat walkie-talkie zaakie nou waar die uit moet komen aan de andere kant van Nederland?
1: Ja, dat is heel slim geprogrammeerd. Een paar slimme mensen hebben dat bedacht. En die hebben iets bedacht waardoor het automatisch goed gaat. Dat is heel erg ingewikkeld om dat hier uit te leggen. Maar
0: als ik Tante Truus wil bereiken in Den Haag bijvoorbeeld, of in Rotterdam. Dan zal het via die hubs, via die kleine sprongetjes, uiteindelijk bij Truus uitkomen.
1: Als er verbinding is, dan zal die inderdaad bij Tante Truus uitkomen.
0: Ja, als er verbinding is, die moet er toch zijn, want het is toch een noodnetwerk?
1: Ja, maar als je van Nederland naar Engeland wil, dan zou je toch over de Noordzee moeten. En dat is soms net iets te ver.
0: Oké. Dan blijven we eerst beperkt tot Nederland of tot het vasteland van Europa, wilt u zeggen?
1: We laten beginnen in Drenthe. dat kunnen we zelf nog een beetje overzien. Maar het is vooral belangrijk dat we hier lokaal in de dorpjes dus verbinding kunnen maken. Met je lokale steunpunt, met een lokale brandweer. En dat je je buren kan waarschuwen. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: En hoe is die dekking in Drenthe dan nu?
1: In de grote steden is die goed. Emmen, Assen, Hoogveen werkt prima. Maar daarbuiten, zoals in Emmen Kompaskum, Weerdingen, is wat minder. En ook in Borger is het heel slecht. Dus eigenlijk overal, behalve de grote steden, is het niet zo best.
0: Nee, dus daar is nog werk aan de winkel. Stel dat het u allemaal gaat lukken, ook daar. Hoe krijgen wij dat dan? Hoe krijgen wij daar toegang toe?
1: Als je bij de Hackerspace langskomt, dan kan je zelf zo'n apparaatje krijgen. En dan kan je ook zelf met je eigen... kan je zelf ook berichten versturen.
0: Dan krijg je zelf een soort walkie-talkie en dan kun je berichten versturen.
1: Dan heb je zelf een soort walkie-talkie om berichten te versturen, ja.
0: Top. Nou, u gaat er verder aan werken om de dekking nog beter te maken in Drenthe. Hebt u enig idee hoe lang dat gaat duren voordat dat het geval is?
1: Dat hangt een beetje vanaf hoeveel mensen meedoen. Als er nu veel mensen meedoen en allemaal zelf een antenne op hun mast plaatsen, op hun huis plaatsen, dan gaat het snel. Dan zouden we binnen een jaar een heel eind kunnen komen. En anders duurt het wel langer, maar... Ja, we zijn in ieder geval lekker bezig en wij gaan in ieder geval door.
0: Het houdt u lekker van de straat, wou u zeggen ook. En wij hebben straks misschien een dekkend noodnetwerk in Drenthe, dankzij Hackerspace Drenthe. Dank u wel, Rijnveld. En een fijne dag gewenst. Het is inmiddels 7:07. Straks een overzicht van het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst Swing Out Sister hier op Radio Drenthe.

0: Am I the Same Girl? Swing Out System is dit.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Een schietpartij. Gisteravond in Tinarlo op een vakantiepark met vakantiegangers, maar waar ook Oekraïners worden opgepakt en arbeidsmigranten wonen. Er viel 1 gewonde bij die schietpartij. Die is naar het ziekenhuis gebracht. En voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Het aantal aanmeldingen voor de nieuwe mbo-opleiding tot dronepiloot is sky high. Volgens docenten Sjaak Visser zijn er voor het eerste jaar niet meer dan 20 plekken. En dat is om de opleiding goed neer te kunnen zetten en voor alle studenten een geschikte stageplek te kunnen vinden. Het sluit niet uit dat de opleiding in de toekomst uitbreidt. En na kritiek van ondernemend Emmen zijn ook milieuclubs niet helemaal blij met de omgevingsvisie van de provincie. Volgens de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en andere natuurorganisaties worden er geen harde keuzes gemaakt. En dat is wel nodig. De provincie reageert op een later moment op de reacties. En een mooie dag voor wielrenner Elmar Reinders uit Zeien, want hij maakt vandaag zijn debuut in de Giro d'Italia. Reinders moet ervoor zorgen dat topsprinter Dylan Groenewegen vanavond met de roze trui om zijn schouders staat. En als ze dat lukt, dan zorgen ze ervoor dat ze een raket laten scheren in hun haar. En dat is omdat een raket in het logo van de club zit, van het team. En vandaag beginnen de eindexamens. Hè. De komende 2,5 week doen middelbare scholieren in Drenthe, niet alleen in Drenthe, ook daarbuiten, examens in allerhande vakken. Zo doen HAVO-scholieren vandaag examen filosofie en Nederlands. VMBO'ers die hebben hun examen wiskunde. En voor het VWO, voor het Atheneum, staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. En je hoort het net, wat te doen als de stroom uitvalt of telefoonmasten niet meer werken. Rijn werkt aan een noodnetwerk dat ervoor moet zorgen dat we elkaar toch kunnen bereiken als dat niet meer via de normale manier kan. Wel met walkie-talkies dan. Nou ja, meer daarover en over een heleboel andere dingen lees je natuurlijk ook online bij ons. Hè? Op de app en website rtwdrenthe.nl.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Ben je kniebuigingen aan het doen, Wim? Goedemorgen.
2: Zeker, ik ben aan het opwarmen.
0: Oh, ja,
2: wat dacht
0: dat
2: je?
0: Is het.
2: Ja, 3 uur topsport.
0: Wat ga je doen in die 3 uur topsport?
2: Nou, ik ga misschien wel een kopje koffie in mijn haar laten scheren of zo. Dat is misschien wel lekker om te doen.
0: Oh, wij willen wel hoor.
2: Jawel, hè?
0: Ja hoor.
2: Ja, dat is goed.
0: Kom maar
2: dat
0: door.
2: Lijkt me goed idee. Nee, het is vrijdag, dus straks even met het asiel bellen. En de kat van de week wordt een uitdaging.
0: Want?
2: Het is een tandenloze boerderijkat.
0: Oké. Okay. Nou, maar die mag
2: er ook
0: zijn.
2: Ik kan hangen, maar ja. Verder komt het wel goed, denk ik.
0: Er zijn ook heel veel tandenloze mensen. Daar hebben we dan gebitten voor.
2: Ja, daarom.
0: En voor katten blijkbaar niet.
2: Nee, blijkbaar
3: katten
2: niet.
3: Katten met een kunstgebit.
2: Ja, dat is het idee. Dat en meer straks.
0: Het wordt een vrijdagse koffie en keuvelen, voel ik aan mijn water. Hoe dan ook, geniet ervan. Heb een mooie dag. Goed weekend alvast gewenst, hè. En tot maandag.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
5: Blijenberg.nl.
6: Oh, die van die deuren.
5: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
7: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto 2 en Moto 3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 9 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
3: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
13: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
13: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
20: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Radio Drenthe.
23: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: klein beetje vroeg op de ochtend, maar bestel maar van Rowan Herzen.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen op deze vrijdag de 8e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met George Baker in ons terugblik op de Drentse duizend. En de dijk die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van de Dikdakkers. Straks hoor je Melissa Meeuwissen met De Wind van Zuid. Maar eerst is hier Rosalind van Vitesse op Radio Drenthe.

0: Het winnende liedje van het Drentse Liedjesfestival in 2018. Melissa Meeuwissen en de wind van Zut.
1: De Drentse Doezet.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezet. Met deze week als thema de festivals die er weer aan zitten te komen. Nou, wat te denken van het Hello Festival. Natuurlijk met ongelooflijk veel artiesten. Internationaal, maar ook nationaal. En dan is deze man een graag geziene gast natuurlijk. George Baker, al dan niet samen met zijn selection. In 2025 op nummer 564 in de Drentse Doezet met Paloma Blanca.

Droom jij over mij vannacht? Ja, en toen ging de wekker. Dat was Yves Berendsen hier op Radio Rente. Straks Klein Orkest en Koos Werkeloos, maar eerst Ilse de Lange. Dit is Puzzle Me.

0: gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Het is 9:30, tijd voor het nieuws uit de regio. Een schietpartij op een vakantiepark in Tinalo gisteravond. Daarbij is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Meten is weten en 26 omwonenden willen dat de gemeente Noorderveld optreedt tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij 18 landbouwpercelen in Nieuw-Rode. En de nieuwe droneopleiding van het Noorderpoort is zeer populair. Er is zelfs een wachtlijst voor aanmeldingen. De opleiding wordt deels gegeven op Groningen Airport Eelde. Dit en meer nieuws vindt u op rtv.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
8: Vanochtend is het stralend zonnig. Een graad of 13 tot 14 bij een opstekende matige oostelijke wind. Nou, vanmiddag verschijnen er een paar stapelwolken. Maar het blijft schier met echte zonnige perioden. En dat bij een graad of 17 tot maximaal 18 graden.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bouw.
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks Bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie olifant.
19: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: ambieerden Groeneveld en Kok. Ambieerden een internationale carrière. En daarom werd het Greenfield en Cook. Dit was Only Lies.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist van Nederlandse popmuziek in te duiken. Die staat de hele week in het teken van afgelopen dinsdag, namelijk de 5e mei. En ieder jaar 5 mei hebben een aantal ambassadeurs van de vrijheid. En die heb je deze week al een stukje wat voorbij horen komen. We begonnen bijvoorbeeld met een Hessel, dat was de allereerste. Nu gaan we even naar 1995, dat jaar de ambassadeur van de vrijheid. De Dijk, met ook het themalied van het jaar. Heb je het hart?

0: terecht in welke hitlijst dan ook maar. En toch kent iedereen deze Belle Hélène van Doe Maar. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Ja, het is je bijna niet voor te stellen natuurlijk. Een EK of een WK zonder een nieuw nummer van de Dikdakkers. En toch zal dat moeten gebeuren, want dit jaar is de echte laatste keer. Want eind dit jaar stopt de duo na 30 jaar. Dat was meer WK-hits vandaag ook hier op Radio Drenthe. Vanmiddag rond 4:15 bij Dimitris. Dan Stef Eckel aan de lijn over zijn WK-voetbalhit. Dit zijn de Dikdakkers met We gaan met z'n allen naar Amerika.
1: Attentie.

0: met de rondbrandsteden deze Bonnie Sinclair en dat met Dr. Bernard. Mijn telefoon die ligt op, David. Dat betekent dat er nieuws is, oftewel een breaking.
1: Ja, tuincentrumketen Tuinland met hoofdkantoor in Assen wordt per direct overgenomen door Ransijn Tuin en Dier uit Alkmaar. Vier winkels zijn er van Tuinland in Assen, Groningen, Zwolle en Wilp. Dat ligt in Gelderland en die blijven open onder de nieuwe eigenaar. Ook het personeel gaat allemaal over. Alleen is dat nog niet te zeggen voor al het kantoorpersoneel dat in Assen zit. Want dat dubbelt een beetje met dat in Alkmaar. Het is toch een familiebedrijf uit Drenthe, 117 jaar geleden opgericht. Jaar. En daar komt nu een eind aan.
0: Ongelooflijk. Nou ja, wist je dat de directie nu wel de bloemetjes buiten zet? Dat weet ik niet, maar dat zou heel goed kunnen natuurlijk.
1: Geen idee.
0: Nee. Nou, we horen vandaag ongetwijfeld nog meer over hier op Rijd Drenthe. Tot het slot van dit uurtje Nederpop. Muziek van Sommieu. Dit is Multicala.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga... onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: Dolly Parton met Jolene.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Lekker uit eten. Dat kun je op verschillende manieren doen, natuurlijk. Ja, wat is jouw favoriete restaurant eigenlijk, David? En, of tenminste, qua eten dan?
3: Ik hou heel erg van Italiaans.
0: Ja.
3: Maar ook weer heel erg van oosters.
0: Ja, ook wel.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, en de Franse keuken kun je toch ook niet onderschatten?
0: Nee. Maar een goede cafetaria? Of...
3: Nee.
0: Want heel veel mensen hebben altijd vaste patatdag. Ik eet bijna nooit patat. Of friet, hoe je me zeggen wilt. Ik denk dat ik dit jaar 1 keer friet heb gehad. Meer niet.
3: Echt?
0: Echt, ja. Ik ben niet zo'n frietganger niet.
3: Oh.
0: Nee.
3: Nou, ik denk dat wij toch wel... Eens in de 2-3 weken wel een patatje eten.
0: Ja, hè? Ja. Ik zat gisteravond op de bank even een beetje te mijmeren. Ik denk, wat zal ik morgen gaan eten? En soms heb je dat. Ik heb zin aan babi pangang. Dus ik denk dat ik vanavond naar de Chinees even langs ga.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, dat vind ik ook goed. Ja.
0: Dat vind ik altijd wel lekker.
3: Zo'n foute bak bami.
0: Ja, klopt. En als je daar klaar bent met eten, denk ik van... Oké, dit was hem nou weer. Nou, ben ik weer genezen. Ja, dat effect.
3: Ja, heerlijk.
0: Nou ja, wellicht dat jullie ook een favoriete restaurantje hebben... en dat je daar naartoe wil. Maar wij sturen je, tenminste mocht jij het gaan winnen... naar Zuid-Laren, naar een restaurant. En dan 2 keer €50. Moet je wel even raden waar Marita en Anouk het in dit geval over hebben. Luister maar eens.
4: Zal ik kaassaus maken? Maar dan begin jij alvast met het roetje.
5: Het roetje? Het roetje? Ik heb een garde als roe. Is dat goed?
4: Nee, tuurlijk niet. Garde, dat bedoel ik niet. Een roetje moet je maken.
5: Maken?
0: Wat is een roetje? Kom maar door op 0592 33 11 88.

0: Bob Marley en Zen Wailers en One Love.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Wij gaan ons spel spelen. En aan de telefoon heb ik Joke. Joke, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Afkomstig uit
3: Nieuweroord.
0: Hoe is het Nieuweroord?
3: Nou, het is mooi zonnig.
0: Ja, mooi zonnig.
3: Ja.
0: Het wordt volgens mij een heerlijk weekend, dacht ik, of niet?
3: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ja, tenminste als ik die weer maar zo. Ja, volgende week maandag weer 11 graden, geloof ik. Dus dan mag er weer een jas aan. Maar het is nu nog even lekker genieten. Heerlijk.
3: Ja.
0: Joke, sta je graag in de keuken?
3: Ja hoor, ik mag wel graag koken. Vind ik wel mooi.
0: Ja, hè? Nu heb ik een heel flauw grapje voor jou. Hé. Hey. Mag dat even?
3: Ja, doe maar.
0: Ja, oké. Okay.
4: Joke, stop toch met koken.
0: Ja, dat had je wel verwacht natuurlijk, hè? Sorry.
3: Ja, die ken ik wel, ja. Ik
0: kon het echt niet laten. Dus moest gewoon eventjes gebeuren. Excuus daarvoor. Hey, maar wat mag je graag zelf bereiden?
3: Nou, eigenlijk van alles wel. Gewoon wel eenvoudige kost. Maar ja, ik vind alles wel lekker. Nou, dat was wel lekker.
0: En een lekker stukje vlees?
3: Lekker stukje vlees houden we wel van, ja.
0: Maar ben je echt van de Hollandse pot? Of mag je ook wel eens, zeg maar, ook Italiaans doen of zo?
3: Ja, ook wel eens aan je en mijn baan, en mijn afzien, van alles en zo. Wel. Ja, oh, van alles en nog wat. Dat is een beetje afwisselend.
0: Ja, lekker in de keuken en dan heerlijk lekker genieten. Nou, dan weet je misschien wel de oplossing voor de vraag. Want Marita en Anouk, die hadden het hierover. Luister
5: maar
0: eens.
5: Zal ik kaassaus maken? Maar dan begin jij alvast met het roetje.
6: Het roetje?
5: Het roetje? Ik heb een garde als roe. Is dat goed?
6: Nee, tuurlijk niet. Garde, dat bedoel ik niet. Een roetje moet je maken.
5: Maken?
0: Marita klinkt wel een beetje kribbig in dit geval. Maar ja. wat is een roetje? In,
3: bloem en boter en dan door elkaar en dan later de saus ervan maken.
0: Ach, heerlijk. Het is een soort van bindmiddel ook, geloof ik, hè?
3: Ja, ja.
0: Ja, in dit geval. Ben je wel van het roetjes maken? Heb je het wel eens gedaan? Of,
3: Nou, ik heb het wel eens gedaan, maar ik ben ook wel een beetje van kant en klaar.
0: Dat is zo makkelijk, hè, je vroeger. Ik moet eerlijk zijn, ik heb nog nooit een roetje gemaakt. Ik zie wel eens, ik ben wel een fan van bijvoorbeeld 24 Kitchen of zo, voor die koopprogramma's. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ga ermee aan de slag. Denk ik. Joke, ja. Ik mag je feliciteren, want je krijgt een cheque. Nou, wat zeg ik? Twee van 50 euro. En daarmee mag je lekker uit eten gaan.
3: Oh, dat is heel mooi.
0: Ach, hartstikke goed. Gefeliciteerd. Blijf nog even de lijn. Dan gaan we de gegevens noteren. En dan gaan we even zorgen dat het allemaal voor elkaar komt. Hey, fijn weekend.
3: Ja, dankjewel. Ja.
0: Doei.

de Fab Four hier op Radio Drenthe van de Beatles. En dat met I Feel Fine. Straks om 11:30 het nieuws uit de regio. Maar eerst de Lighthouse Family. Dit is High.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je

0: gaat terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
0: Nu verkrijgbaar bij Franskopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Het is bijna 10:30. David nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen. Tuincentrumketen Tuinland wordt per direct overgenomen door Randzijn Tuin en Dier. Tuinland heeft 4 winkels in Assen, Groningen, Zwolle en Wilp in Gelderland. Die blijven allemaal open en het winkelpersoneel kan daar aan het werk blijven. Het hoofdkantoor van Tuinland in Assen sluit wel de deur. En voor in elk geval een deel van de medewerkers van het hoofdkantoor is geen werk meer na de overname. Met de overname verdwijnt een 117 jaar oud Drents familiebedrijf. In 1919 werd de voorloper van het Tuinland in Assen opgericht door Gerbert Drent. Op Villapark Akenveen in Tinalo was gisteravond een schietpartij. Daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Op het park wordt gerecreëerd, maar het dient ook als opvangplek voor Oekraïners en als huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Bewoners van de recreatiewoningen op vakantiepark Mooi Schipborg moeten een tweede kans krijgen op permanente bewoning. Dat vindt de meerderheid van de politiek in Aanhunze. Dat bleek gisteravond tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis. Eigenaren van huisjes op Mooi Schipborg proberen al sinds 2017 om hun vakantiepark te mogen wonen. Met een proefproject werd besloten om het park om te toveren tot woonwijk. Maar door dat plan zette de gemeente een streep tot ongenoegen van de bewoners. Politieke partijen in Aanhunze willen dat het college opnieuw naar die zaak gaat kijken. En vandaag beginnen de eindexamens. De komende 2,5 week doen de middelbare scholieren in Drenthe examens in verschillende vakken. Zo doen HAVO-scholieren vandaag examen filosofie en Nederlands. VMBO'ers hebben hun examen wiskunde. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Op donderdag 11 juni horen de scholieren of ze zijn geslaagd of niet. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: Dankjewel, David. Roland van der Zwaag met het weer.
4: Vanochtend is het stralend zonnig. Een graad of 13 tot 14 bij een opstekende matige oostelijke wind. Nou, vanmiddag verschijnen er een paar stapelwolken. Maar het blijft schier met echte zonnige periode. En dat bij een graad of 17 tot maximaal 18 graden.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Melvin Stardust en Pretend.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 6 minuten overal wel. Robert is vanavond voor ons op Chuck. En die is vanmorgen aankom in de week. Waarbij ik denk, Robert, jij de jongste in het hele gezelschap bent.
3: Ja, ik haal de gemiddelde leeftijd behoorlijk een deel. Maar goed, dat is ook wel een keer leuk om daar mee te maken. Ja, wij zijn inmiddels ontzettend verzeld geraakt in een politieke discussie over de gemeentelijke herindeling. Terwijl het meeste volk hier pas net is. En laat me die beginnen al te lachen, want we moeten het eigenlijk niet hebben over die gemeentelijke herindeling, maar over de huishoudschool. En nou heeft dat, ik noemde het net al even geks, de huishoudschool. Het is een... Ja, een specialisatie binnen de huishoudschool, geloof ik, of niet, Lami?
4: Ja, eigenlijk.
3: Want wat voor lichting bent jullie hier in je woonkamer?
4: Van 73, 75.
3: Ja, maar de school, want wat was de officiële benaming van de opleiding die jullie allemaal volgd hebben met elkaar hier? Op Hans Naar, trouwens.
4: Huiskundige voor inrichtingen.
3: Dat is mondvol.
4: Ja, ik heb niks aan.
5: Niet alleen de mond.
4: We hebben ook heel veel kennis gekregen natuurlijk in die 2 jaar. Hè? Ja. Dat is duidelijk.
3: Want jullie holt eigenlijk nog 1 keer in het jaar. Het is 50 jaar terug dat je geloof ik je papier die haalde hebt.
4: Ja, en een speldje.
3: Weet ook nog.
4: Ja, een heel mooi speldje vond ik het. Ja, ook
3: nog. Welk speldje was dat?
4: Ja, dat was wel een mooi emaille speldje met een kookpot, een gouden kookpot erop. Ik heb hem nog, ja.
3: Maar als een soort van bekroning dat je de opleiding haalde?
4: Ja, diploma, dan kreeg je dat, dacht ik ook. Maar ja, of hebben we gekregen of hebben we hem gekocht, dat weet ik eigenlijk niet meer.
5: Nee, waarschijnlijk Drents zijn.
3: Wacht even, Hans, maar als jij daar praat en ik heb geen... Dan moet ik even met de microfoon naar je toe komen. Dit is trouwens Hans, de oude directeur van school.
6: Ja, ik heb... zij hebben dus 50 jaar geleden diploma gekregen.
3: Ja.
6: En ze hebben eigenlijk al die jaren altijd ieder jaar een, of 1 keer 1,5 jaar, een reunie gehouden. Omdat het een bijzondere groep was.
3: Waarom was het een bijzondere groep?
6: Ze kwamen overal vandaan. En het was een groep waar het niveau van, zeg maar zo, maar wat ze moesten leren, dat was ook behoorlijk pittig.
3: Hmm.
6: En ze hebben dus ook, ook allemaal wel functies gehad die behoorlijk goede functies gehad.
3: Dat klopt van de schetsende term spinazieacademie dus helemaal niks.
6: Nee, maar klopt ook helemaal niks. Maar het was wel een beetje een buitenbeentje van de huishoudscholen. Het was eigenlijk een, als ik dat nu zou moeten zeggen, het was een beetje een elitegroep. Ja.
4: Zo, dat vinden wij niet.
3: Nou, dat is, ik loop nog even in een lammie, maar dat is een compliment waar je toe 50 jaar terug, denk ik, niet had hebt van Hans.
4: Nee, dat klopt.
3: Elite groep.
4: Ik ben zo blij dat hij er is, hè. Ja. Dat begrijp je wel.
3: Nodigen jullie ieder jaar uit? Of?
4: Nou, nu zeker. Ja. Nu zeker. Maar normaal zijn er ook nog 2 docenten komen erbij.
3: Okay.
4: Maar ja, de omstandigheden kunnen die er niet bij. Dus je kunt wel zien dat het wel een hechte groep is en dat het toch wel historie is.
3: Ja.
4: En dat we dit... zo met elkaar toch nog altijd doen.
3: Ja,
4: niet iedereen is meer bij. Natuurlijk, een aantal mensen, nou, jammer, 3 mensen zijn al overleden, 3 vrouwen. En niet de hele club meer, hè? Dus zoals Grada en Tini. Die vinden een reunie niet leuk.
3: Nee.
4: Dat kan.
3: Ja, dat kan. Maar wat verbindt... Ik loop nog even met de buurvrouw. Ik kijk of ik me een beetje tussen kan vroeten. Zo, ja, dat lukt. Ik ga op een leuning van de bank zitten zonder... Dit giet goed. Maar wat verbindt jullie door die jaren heen?
7: Ja, dat is eigenlijk wel een moeilijke vraag, vind ik. Want,
3: dat is mijn werk, dus...
7: ik vond het eerste 15 jaar vond ik het echt... of het eerste 20 jaar vond ik het echt veel te veel. Elk jaar een reunie.
3: God, hoe weer opkomt daar.
7: Ja, dus toen heb ik een soort ritme gehanteerd van 1 keer in de 5 jaar.
3: Ja.
7: Maar nu we ouder worden en merk je toch dat er een soort basis is gelegd in die tijd. Die toch verbindt.
3: Yeah.
7: En je gaat met elkaars levens mee. Eerst was het over functies, later, later meer over leven, denk ik en zo. Mm. En, dus het is wel een. Ik moet nadenken wat ik het verbindende woord zou vinden. Want ik vond ons, behalve een speciale groep, ook wel een... Ja, ik heb me ook wel vaak een buitenbeentje gevoeld.
3: Hoe kwam dat dan?
7: kwam uit de Noordoostpolder met twee mensen. Ben je buitenbeentje? Ik was katholiek van huis uit. Nou, dat kwam hier in deze contraille helemaal niet voor. Nee. Dus ja, we hebben ook wel dingen gehad, ook tijdens de opleiding. Ja, wat ik me nog steeds wel kan herinneren of zo. Ja. Ik kan me herinneren dat Marja ook gewoon een film uitliep. Marieke van Nimwegen. Ja. Dus dat weet ik 50 jaar later nog. Dat we in Amsterdam waren. En een film. En,
1: maar ondanks dat je, sorry dat ik je onderbreek, maar ondanks dat je een buitenbeentje voelde, zit je hier wel mooi.
7: Ja. Nou ja, dat is misschien mijn rode draad wel. Dat ik altijd, ik ben een soort nomade, denk ik, van... ja, ik ben in Brabant geboren, in Noordoostpolder opgegroeid, in Meppel op school gezeten, woon nu in Noord-Holland. Dus dat zegt meer over mij misschien als over de groep. Dat kan ik niet helemaal beoordelen.
1: Nee, maar toch bedoel je ook kunnen zeggen, nou, dit jaar maar eens een keer niet. Maar toch zit je hier, dus dat heeft toch iets van een magnetische werking.
7: Ja, het was nu 1,5 jaar geleden ook wel. En het heeft wel een magnetische werking en het is ook dubbel, want ik vind dan ook een dag soms van 10:30 tot 6:00 vind ik ook lang. Dus dat ga ik straks ook voorstellen. Van zullen we gewoon de reunies niet gewoon van 12 tot 3 doen of zo. Van, dus dus die gemengdheid die blijft.
1: Ja. Nou ja, dat kan iedereen daar nou rustig over nadenken. Over het voorstel van 12 tot 3. Daar hebben we dan even de tijd voor. Ik kijk nog even naar je buurvrouw. Want hoe heb jij die jaren beleefd? Voelde jij ook dat de elite behoorde?
8: Nou, helemaal niet. Want nee. zo voelde dat niet. Maar wij waren wel op die huisartsscholen eigenlijk wel een aparte groep. Dat hadden wij wel deur. Maar ik kan me de lessen van psychologie bijvoorbeeld van mevrouw Hoekstra zo verschrikkelijk goed herinneren. En daar moet ik best nogal vaak aan denken. Dat zij doseerde. We moesten alles in een schriftje schrijven. We kregen geen boeken van haar en we schreven alles in een schriftje. Maar er is mij allemaal nog zoveel van bijgebleven. Ja. Want uiteindelijk weet ik dat die manieren ontzettend goed is om te leren. Zelf opschrijven, dan onthold die ding. Nou, en in mijn later leven ben ik docent geworden. En kwam ik alles van haar ook weer tegen. En dat was gewoon hartstikke mooi. Dus ja, en maatschappijleer bijvoorbeeld. We hadden hele mooie vakken.
1: Ja.
8: Het was echt...
1: ongelofelijke fundatie is doorlegd voor de rest van je leven.
8: Ja. En dat huishoudkundige wezen, nou ja... komt dan in ieder geval al toepassen op mijn eigen huishouden later. Ja. Lekker makkelijk.
1: Nou ja, dat is zo vast de ene hand de andere weer. Jullie gaan in ieder geval vandaag hier lekker met elkaar keuvelen hoe laat het wordt. Dat zal dan nog blikken. Maar Hans, ik denk als jij erbij bent, dan kan het nog wel iets heel laat worden. Denk je niet?
6: Nou, ik ben het wel een beetje met Jan eens. Ik vind het ook wel erg lang. Maar dat heeft gewoon te maken met dat je ook allerlei andere dingen hebt. En vaak vallen dingen samen. Maar ik moet wel zeggen... Ik had deze datum in mijn agenda geschreven. En ik kreeg een uitnodiging om in Tsjechië een inleiding te houden. En ik zeg, ik kan niet, want ik heb een reunie van de HAVI.
1: Ja, dus, nou, dat is toch ontzettend complimenten.
6: Nee, maar ik vind het zelf ook... Kijk, wat ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind op mijn leeftijd. Ja? Dus, want anders doe ik het niet meer. Maar dit vind ik gewoon leuk.
1: Ja.
6: En ze vertellen me ook dingen die ze... vroeger deden, waarvan ik niet eens als directeur wist dat ze dat deden. Nee. Ja, dus ik vind het gewoon geweldig. Ja.
1: Een mooi compliment namens Hans, dacht ik zo, voor deze groep. Nou, hoe dat in de toekomst giet worden, hoe die reunies eruit gaan zien, daar gaan ze straks vrolijk over hebben, denk ik. En anders dan is de gemeentelijke politiek en het bermbeheer van de gemeente De Wolden altijd nog een mooi thema om over deur te babbelen. En met jullie straks weer, Wim, om 12:00 meld ik mij in de studio. Dus we zullen zien wat de rest van de middag zich afgiet spullen.
2: Dankjewel, Robert. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Morgenmiddag met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: van Tavares op Radio Drenthe en Don't Take Away the Music.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ah, het is vrijdag, dus we blikken vast even een klein beetje vooruit op het weekend. En komende zondag natuurlijk de belangrijkste bijzaak in het leven. De Classico, die staat weer op de agenda.
2: Ja, dat wordt een beetje een andere Classico dan andere Classico's, hè?
0: Er zit natuurlijk sowieso de druk, want Barcelona kan kampioen worden. Volgens mij gelijkspel hebben ze al genoeg aan. Dan is het al klaar. Maar het is maar net welke spelers van Madrid er komen. En of ze inderdaad ook onbeschadigd langs gaan komen.
2: Ja.
0: Dat is, we vonden die Valverde en hoe heet die? Tchouaméni, zo spreek ik eruit.
2: Tchouaméni,
0: ja. Ja, zoiets. Die hebben elkaar een beetje lopen te meppen. In de kleedkamer, in dit geval.
2: Ja.
0: Er is zelfs één met een hoofdwond en in een rolstoel, die valt verder naar het ziekenhuis gebracht.
2: Ja,
0: las ik ergens.
2: Dat is natuurlijk in de Spaanse sportmedia gaat het nog iets scherper aan toe dan in Nederland, heb ik de indruk. Volgens mij lekt daar alles uit.
0: Ja, klopt.
2: En het schijnt dat het echt al maanden heel ongezellig is in de kleedkamer van Real Madrid. Dat er van de week al een keer een opstootje tussen die twee was.
0: Mm.
2: Ze zouden dat gisteren uitpraten. En toen is het helemaal uit de klauwen geëscaleerd. Valverde wilde Tchouaméni geen hand geven, schijnt.
0: Nee.
2: Maar nader toen gaf Tchouaméni verder wel een hand, maar dan met de vuist. Zeg maar,
0: met de vuist,
2: gezicht.
0: Ja, alsjeblieft. Komt een beetje aan.
2: Volgens mij op een tafel gevallen met zijn hoofd. Ja. En die heeft een hoofdwond.
0: Een hoofdwond. Terwijl hij dus zelf dan later zegt van tijdens de discussie ben ik gevallen. En schamte ik inderdaad. En ik had een klein hoofdwondje en ik moest dan even naar het ziekenhuis voor. Toen ging de wekker.
2: Ja, maar het is wel zo ernstig dat hij niet meedoet, volgens mij.
0: Ja, klopt. En die Mbappé, die ligt daar redelijk onder vuur. Er is zelfs een handtekenactie tegen hem begonnen.
2: Ja.
0: Want hij was een klein beetje geblesseerd. En dat heeft hij dan gebruikt om met zijn vriendin naar Sardinië op vakantie te gaan. En dat is niet goed gevallen bij de Madrid-fans.
2: Nee, die hebben een petitie gestart. Die is 10 miljoen keer ondertekend.
0: Alsjeblieft.
2: Met Mbappé moet weg. Maar er moet wel bij worden gezegd dat je had in één klik genoeg. En je kon met een computer kon je meerdere keren klikken. Dus er is gewoon heel veel fans die heel vaak op...
0: Dat telt het.
2: Klik waarschijnlijk.
0: Ja.
2: Maar het is niet heel gezellig in Madrid momenteel.
0: Komende zondagavond om 9 uur. Ik heb even in mijn historie gekeken. 8 jaar en 2 dagen geleden heb ik het Clásico ook gezien. Was ik samen met een vriend van mij in Barcelona.
2: Ja.
0: Voor de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid. Er is wel een sfeertje daar, hoor.
2: Ja, dat
0: is ongelooflijk. Daar gaat het keer. Dus met Messi en Ronaldo toen in die goede tijden nog. Dus we gaan het allemaal zondagavond meemaken. En maandagochtend dit keuveltje. Ga er wel even op terugblikken. Dit zijn de Stones en All Over Now.

0: nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra.
5: In Hogeveen.
6: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima's.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstraat terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van €100 miljoen gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
11: Stihl. Sterk werk.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
11: Stihl. Sterk werk.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
16: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
17: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
18: EuropaKinderhulp.nl.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

August Darnell Kikriel samen met zijn Coconuts en Andy, I am not your daddy. Nog een uurtje Koffie en Keuvel. Met straks in de tweede half uur een mooie hond en kat van de week en een zielig. En dit zijn George Michael en Mary J. Blige.

0: Not Now, Then When Chef Special was dat.
1: Wie keuvelt hier?
2: Dat dachten we dinsdag ook.
0: Ja, dat dachten wij ook.
2: Ja, nou. Want zij zouden natuurlijk optreden op het Bevrijdingsfestival. Maar toen...
0: Het ging helaas niet door.
2: Was er helaas griep in de band.
0: Ik heb wel begrepen dat de vervanger, ik heb ze niet gezien... maar dat dat ook wel een feestje geweest is.
2: Ja, dat was wel een feestje, ja. En dat was, hoe heet die?
0: Alexander de Buissonnier en...
2: Sven Versteeg.
0: Sven Versteeg, ja. Dit was
2: bekend
0: inderdaad.
2: Van de hit Blikkendag.
0: Ja, die ken ik.
2: Zeg jij niks?
0: Nee.
2: Nou, mij wel. En iedereen die op het Bevrijdingsfestival was ook. Want ze hebben dat liedje maar liefst 3 keer gespeeld.
0: Oké.
2: Okay. Ik kan gewoon aan het begin van de set, ergens halverwege... en aan het eind sloten ze daarmee af.
0: En nog een keer als ja. Toegift. Prachtig, toch?
2: Ik denk, nou, is het ook een keer klaar, of niet?
0: Ja, goed. Dat denk ik, ja. Maar iedereen kent hem dan wel natuurlijk.
2: Ja.
0: Hé, hey, we moeten even, nu het al over de muziek hebben... Harry Styles, die... doet tegenwoordig ook een wereldtournee, maar dan op 7 plekken. Dat schijnen de artiesten doen dat wel vaker. Eerder was het altijd zo, de artiesten die komen naar de fans toe... maar nu laten ze de fans naar de artiesten toe komen.
2: Ja.
0: En in Europa maar 2 locaties, Londen en Amsterdam. Nou, in eerste instantie zou die 6 keer in die galmbak optreden. Daar hebben ze inmiddels 10 keer van gemaakt, dat hij daar komt. Ja, verschrikkelijk. Maar wat nu blijkt, is dat heel veel mensen de kaartjes hebben gekocht... die willen er weer vanaf.
2: Waarom?
0: Omdat heel veel mensen, bijvoorbeeld uit Engeland... die hebben kaartjes gekocht voor Amsterdam... omdat ze anders wellicht in Londen achter het net zouden vissen... en nu hebben ze vervolgens dan die andere tickets daarop gehaald.
2: Dus je kunt nu heel goedkoop zeg maar aan kaartjes komen voor Harry Styles?
0: Voor €50 kun je naar
2: Echt?
0: Harry Styles. Ja, daar zou ik er nog niet heen gaan trouwens hoor. Maar,
2: nou, ik vind het serieus. Ik zou Harry Styles zou ik best een keer willen zien.
0: Ja, toch wel.
2: Niet in die galmbak, dat is de enige nadeel.
0: Ja, okay.
2: Maar ik zou hem best een keer willen zien. Zeker, ja. voor €50. Dat is nog een keer een aardige prijs voor zo'n groot concert.
0: Ja, normaal gesproken is €130 of zo. Tenminste, ja. Bruce Springsteen, toen ik die daar zag, betaalde ik €130 voor.
2: Ja.
0: Dus bij heel veel mensen, omdat die in Londen wel kaartjes konden krijgen... gaan ze nu allemaal, in Amsterdam gaan ze allemaal dumpen. Dus ze worden nu echt op Ticketswap en dat soort sites meer voor een fractie aangeboden. En je moet er volgens mij al redelijk bij zijn, want 16 mei begint het, de serie.
2: Oh, dat is al bijna.
0: Ja, dus dat is over...
2: Over een dikke week.
0: Over een dikke week. Dus 10 keer in de Johan Cruijff Arena in dit geval. Volgens mij deed Adele dat vorig jaar niet, dat hij 16 keer in München of zo stond.
2: Ja, in München was dat inderdaad.
0: Ja, dat hij daar speciaal een stadion liet bouwen zelfs. Dus ja. Nou, dat is dus een beetje de techniek. Ik ben wel benieuwd, want ik zou eigenlijk... U2 die gaat weer op tournee. Ik hoop niet dat ze hetzelfde kunstje gaan flikken. Dat ze ook 10 keer in die galmbak gaan staan. Want dan laat ik het echt aan mij voorbij gaan. Ja. Ik ga dan gewoon principieel niet weer naartoe.
2: Dan ga je naar Londen.
0: Dan ga ik naar Londen. Dat lijkt me wel een goed idee. Dit is Harry Styles. Cheers.

Hans en Jan Hofmeijer uit Coevorden. Die dachten van, nou, als de Rolling Stones met nieuw werk kunnen komen, dan kunnen wij daar volgens mij ook wel. Duo Twinsets met Drenthe is machtig prachtig hier op Radio Drenthe. Straks David met het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Redbone. Luister.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen.

0: Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopman Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskoopman.nl.
2: Het is 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij in Tinalo gisteravond. Op een kampeerterrein aan de Zuidlaarderweg raakte gisteren iemand gewond bij het incident. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er een luchtdrukwapen gebruikt, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Een medewerker van de camping laat weten dat de rust daar inmiddels is weergekeerd. Tuincentrumketen Tuinland wordt per direct overgenomen door Rantsijn Tuin en Dier. Tuinland heeft 4 winkels in Assen, Groningen, Zwolle en Wilp in Gelderland. Die blijven allemaal open en het winkelpersoneel kan daar ook blijven werken. Het hoofdkantoor van Tuinland in Assen sluit wel de deur. Voor in elk geval een deel van de medewerkers van het hoofdkantoor is geen werk meer na de overname. Met die overname verdwijnt een 117 jaar oud Drents familiebedrijf. In 1919 werd de voorloper van Tuinland in Assen opgericht door Gerbert Drent. In Eelde is vanochtend een auto van de weg geraakt en in de sloot beland. Rond 21:45 verloor de bestuurder de macht over het stuur aan de Eekhoornstraat. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En de nieuwe droneopleiding van het Noorderpoort in Groningen is zo populair dat er inmiddels een wachtlijst is ontstaan. De dronepiloten in spe worden gedeeltelijk opgeleid op Groningen Airport Eelde. Onze provincie biedt de praktijklokalen van de mbo-opleiding die in september van start gaan. Binnenvliegen gebeurt straks in een hangar op Groningen Airport Eelde, naast de ruimte waar de trauma-helikopter gestationeerd is. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: Dank je, David. Roland van der Zwaag met het weer.
4: Vanochtend is het stralend zonnig. Een graad of 13 tot 14 bij een opstekende matige oostelijke wind. Nou, vanmiddag verschijnen er een paar stapelwolken. Maar het blijft schier met de echte zonnige periode. En dat bij een graad of 17 tot maximaal 18 graden.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Frank Boeien samen met zijn groep. En ik wil contact.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: We hebben contact met Alwin. Alwin van het dierasiel Beelen. Alwin, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jullie weer lekker genieten van het mooie weer, denk ik? En dat alle dieren weer lekker buiten zitten, of niet?
3: Ja, heerlijk. Lekker buiten met ze bezig zijn. Wat wil je nog meer?
0: Oh man, fantastisch. Mooi zo. Dat is het leuke aan het voorjaar natuurlijk. Dus,
3: ja.
0: En ook deze week weer een hond en een kaf van de week. Nou, we beginnen met onze Merel in dit geval. Dat is nogal iets. Want ik vind Merel wel een hele lieve naam voor dit bakbeest. Mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, leuk hè?
0: Ja.
3: Nou, dat vonden wij wel grappig passen. Ja,
0: ja, klopt. Nee,
3: onze Merel is een Amerikaanse bulldog. Dus ja, dat is qua uiterlijk een hele grote, stoere dame.
0: Mm.
3: Van 5 jaar oud en ruim 40 kilo. Maar het is wel een hond met een klein hartje hoor.
0: Ja hè?
3: Ja, het ziet er heel groot en stoer uit. Maar dat is het niet. Het is echt een hond met een klein hartje die wat verlegen is. En die duidelijk wat opvoedingsdingen gemist heeft. En dingen wat eng vindt.
0: Okay.
3: Maar goed, het siert haar wel. Ik vind het wel aandoenlijk met zo'n grote hond altijd.
0: Ja.
3: Ja.
0: 5 jaren jong, mag ik wel in dit geval zeggen. Maar dus nog niet alles geleerd. Ja. Betekent dat jullie weten niet alles over haar verleden?
3: Nee, ze komt uit een nare verleden, dat weten we wel. Er is niet goed voor haar gezorgd. Mm. Maar goed, precies hoe ze gezeten heeft, weten we niet. Nee, het is wel een hond die wat wisselend is met andere honden. Op zich is ze er niet heel moeilijk naar. Katten vindt ze heel interessant, maar niet echt op een goede manier.
0: Mm-hmm.
3: Dus we denken dat ze op zich beter een plekje kan hebben waar ze alleen is.
0: Okay.
3: Waar geen andere huisdieren zijn. En wat grotere kinderen lijkt ons niet echt een probleem. Kleine kinderen zouden we niet doen.
0: Bye.
3: Ja. En verder, ja, je moet gewoon een beetje met hem aan de gang. Hè? Je kunt prima met haar wandelen, maar ze is wel sterk. Dus je moet wel een beetje sterk in die schoenen staan. Want,
0: stevig in
3: die
0: schoenen, ja. Heeft zo'n verleden voor deze hond, dat kan natuurlijk een klein beetje traumatisch zijn. Dat is er wel weer uit te krijgen, toch?
3: Jawel. Ja, je ziet vaak met deze honden dat ze gewoon alles normale dingen, wat wij normaal vinden, een hele blok wandelen, en auto's tegenkomen, en fietsers tegenkomen. De dingen die wij gewoon normaal vinden, dat is voor zo'n hond als dit gewoon heel veel. Dat is hij niet gewend.
0: Nee.
3: En die heeft bij alles zoiets van, oh mijn god, wat zie ik nu? Dus dat moet je gewoon rustig op gaan bouwen.
0: Nieuwe
3: ervaringen.
0: Met zo'n hond als dit,
3: Ja, dan moet je gewoon rustig eerst in de tuin wennen en een klein stukje lopen. En dan moet je niet gelijk een wandeling van een uur mee gaan doen. Want dat gaat hij echt niet leuk vinden. Nee.
0: Oké, dus als je een starter op het gebied van een hond bent, dan is dit misschien niet de juiste keuze.
3: Nee. Dit is wel het mooiste zou zijn als met mensen zitten die een beetje wat meer weten hoe een hond in elkaar zit. En ook wat ervaring hebben met honden die gewoon qua socialisatie wat gemist hebben.
0: Ja,
3: dan kun je hier nog alles mee doen en kun je een fantastische hond aan hebben.
0: Mooi zo, goed. Nou, dan gaan we naar Abra. En heb je een heel verhaal bij geschreven? Ik lees dat altijd met veel belangstelling door. En nou, brand maar los.
3: Ja, nou, ik heb het ook gelezen. Ik heb het niet geschreven. Ik moet eigenlijk heel erg lachen.
0: Ja, ik ook.
3: Toen ik het las. Ik vond het wel leuk bedacht. Ja. Dus heel in het kort zitten wij eigenlijk met onze Abra, de tandloze boerderijkat. Daar komt het weer.
0: De tandenloze boerderijkat. Nou, dat vind ik sowieso sneu natuurlijk. Maar uiteindelijk gebeurt het veel vaker natuurlijk. Dus dat is niet zo vreemd. Maar
3: er is geen plekje voor haar, geloof ik. Nee, het is tegelijkertijd ook nog onze langzitter. Zij zit al sinds november vorig jaar bij ons. Ze is als zwerfkatje bij ons gekomen. Bleek al gestiliseerd te zijn. Dus we hadden zoiets van, die heeft een huis gehad.
0: Ja.
3: Ze is al wat ouder, al een beetje op leeftijd. En een slecht gebit. Dus we hebben het hele gebit moest gesaneerd worden. Nou, daar zit eigenlijk zo goed als helemaal niks meer in. Vervolgens is ze naar een gastgezin gegaan. Omdat we ervan uitgingen van, die komt wel uit haar schulp en wat wel leuker.
0: Ja.
3: Maar dat doet ze niet. Dus ze trekt haar eigen plan. Ze moet eigenlijk niks van mensen hebben. Ze ligt alleen huis lekker op de stoel voor het zonnetje. Maar zodra je bij haar in de buurt komt, dan heeft ze zoiets van, doei, ik heb geen zin in, ben ik weg.
0: Wegwezen,
3: Ze wil gewoon geen aandacht van mensen.
0: Hmm.
3: Dus wij zoeken nu mensen die dat accepteren en die dat leuk vinden.
0: Ja, geen schootkatje dus, maar gewoon een kat die bij je aanwezig is en die nog een mooie oude dag gunt in dit geval.
3: Precies, ja. En waar je verder niet te veel van verwacht. En waar ze gewoon lekker haar eigen gang kan gaan.
0: Ja,
3: ja.
0: En dan niet al te veel muizen zijn. Want dat vangen is een beetje lastig zonder tanden, denk ik. Of valt dat mee?
3: Nou, het vangen zal denk ik nog wel lukken met de pozen. Maar vervolgens denk ik niet echt dat ze weten wat ze ermee aan moeten.
0: Het kan mij afmaken, dat wordt inderdaad een beetje problematisch.
3: Ja, wordt een beetje problematisch, ja.
0: Maar je hebt een prachtige, mooie, lieve kat dan in dit geval, denk ik, Abra. Dus mooi. Hey Alwin, hoe komen met jullie in contact?
3: Dat kan telefonisch via 0593 52 32 32. En natuurlijk onze website dierenasielbijna.nl, waar het bijna alles op staat momenteel, wat een nieuw plekje zoekt. En dat zijn er nogal wat.
0: Hartstikke goed. Mooi zo. Nou, en volgende week hoop ik inderdaad dat we goed nieuws hebben over Abra.
3: Nou, dat hoop ik ook.
0: Mooi zo. Hey, fijn weekend. Groetjes aan iedereen.
3: Zelfde.
0: Joei.

tijd. Best wel bijzonder. Een live LP die uitkwam en helemaal opgenomen in Budokan. Zo heet hij ook, live in Budokan van Cheap Trick met I Want You To Want Me. Het is 9 minuten voor 12, oftewel het einde van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Graag wijs ik het trouwens nog even op vanmiddag Studio Steenbergen. Vandaag met Dimitris is te gast Stef Eckel met een nieuwe oranje single die hij gemaakt heeft samen met Harry Vermegen. Dat dan nog voor het komende WK voetbal, dus dat zo rond 4:20. En natuurlijk straks Anouk in de middag samen met Marita. En maandagochtend ben ik er weer voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Tot slot is hier Queen en Radio Gaga. Ik wens je een fijn weekend. Hoi!

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Damesmode Dekker.
4: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
5: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
6: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
7: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Borgstee, Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Speel bewust 18+.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
16: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
15: En voor de aangepaste fiets van Maria.
17: En zo kan ik er weer op uit.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben.
18: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl. Medipoint.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
9: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag.
9: Met Anouk Middel.

0: Jazzpolitie dan weer een liedje over. Liefdesliedjes op Radio Drenthe.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Fijn dat je luistert op deze oh zo zonnige vrijdag. We hebben er zin in, Marietje, hè? Oh, wacht, dan moet ik wel je microfoon opzetten.
3: Ja, want dan zou ik zeggen dat we er inderdaad heel veel zin in hebben. Gezellig.
0: Ja, Robert is ook al aangeschoven. Robert, heb jij er een beetje zin in?
4: Ongelooflijk. Ja, daarom dacht ik van, we pakken hem direct maar nou, zo gauw mogelijk hier weg. Niet omdat ik hier geen zin in heb, maar omdat ik zin heb in de middag en om mijn pad te gaan met dit mooie weer.
0: Hartstikke mooi. Ja, op vrijdag gaan we altijd even buurten, maar geen idee waarheen. Jij hebt een muntje en die past in de tombola. En in die tombola daar liggen, nou, wat zou dat zijn? 100 plaatsnamen van Drenthe?
4: Ja, hoeveel zit er nog in? Het is elke week weer een raadsel, maar ik heb het idee dat er ook niet heel veel leger wordt. Ali van de Bali heeft geloof ik met nou, haar collega's vorig zomer die tombola vult met al die plastic balletjes erin, met al die plaatsnaam erop. En het een is nog lang niet in zicht. Voor mij kan er nog wel 5 jaar toe. Ik zal de slinger aan de raad geven. Er komt een balletje erom. Het is een geel met oranje balletje. Het met de lievelingskleuren.
0: Van wie zo?
4: Van David van der Spoel.
0: Oh.
4: Ja, wat ben je lievelingskleur, Marita?
3: Nou, toevallig dezelfde kleuren ook.
4: Nou, dan zal ik dat proberen te onthouden. Ik frommel hem open, tromgeroffel, wij gaan naar. En daar komt hij. Het is een heel klein plekje wat zich voornamelijk afspeelt rond een kanaal Kleindijk.
0: Kleindijk?
4: Of Zietak, op zijn Drents.
3: Ja.
0: Kleindijk is de missie voor vandaag. Oké. Okay. Hoe lang is dat rijden?
4: Ja. Kleindijk. Nou, ik weet dat er een preparateur zit. Henk Beiering, geloof ik, die dieren opzet. En dat doet met heel veel plezier. Ik weet niet of het nog doet, trouwens. En zijn doel was nog om een wolf op te zetten. Dat is het laatste bericht wat ik van hem
0: is ook zo. Die hebben we wel eens inderdaad ook in de uitzending gehad. Ja.
3: En vroeger in Kleindijk, maar ik weet niet of dat nog steeds zo is, waren heel veel aspergeboeren. Kon je heel veel asperges kopen, weet ik, want ik heb zelf gewerkt op Kleindijk bij een aspergestekerij.
0: Oh,
3: en ik heb gewoond op Kleindijk.
0: Oh ja?
3: Ja, een halfjaartje.
4: Nou.
3: Ja, het is een ontzettend leuk dorpje. Er gebeurt heel veel, ondanks dat het hartstikke klein is.
4: Yeah.
3: Er zit ook een dorpshuisje wat een soort van wel in gebruik, niet in gebruik meer is. Maar ja, het is wel een leuk dorp.
0: Ik dacht dat Kleindijk onder de gemeente Emmen viel, maar het valt onder Borgerodoorn.
3: Het is Borgerodoorn.
0: Ja. Oké. Ja, we gaan ons laten verrassen. Jij gaat nu naar Kleindijk. Mocht er iemand luisteren die woont in Kleindijk, dan ga je er graag even bij op de koffie. Hè?
4: Precies, want misschien is het goed om nog even te herhalen. We hebben de cirkel van 10 kilometer verkleind naar een cirkel die gewoon in het dorp blijft. Ja. Binnen de badjes, of net dat boer, maar in ieder geval het moet onder Kleindijk vallen. Toch zo'n mooi portret neer te zetten in die 2 uur dat we de tijd hebben van zo'n dorpje. Wat dan gebeurt, een prachtige momentopname, zo je wilt.
0: Ja, jij gaat naar Kleindijk, maar je krijgt natuurlijk ook een opdracht mee. Die heb ik hier liggen.
4: Ik kom er direct aan.
0: En daar hoort ook iets bij. En eigenlijk, Marietje, hebben we een beetje
4: zegt, dan schrik ik al
0: idee dat je hem hier maar alvast openmaakt.
3: Ja.
4: Hier?
0: Ja.
4: Ik moet hem nu al openmaken.
0: Ja, doe maar.
4: Oh, nou, als jullie allebei een kooi ja zeggen, dan zal er een bepaalde ernst zit er dan wel in.
0: Nou,
4: dan
0: je hebt je tijd wel nodig, denk ik.
4: Ja, echt?
3: Ja. Oh. Ik vrees het wel.
0: En je hebt, niet
4: het is
0: iedereen heeft meegekeken.
4: Niks met modder en zo en zwembroeken. En, nou, ik. Vrommelde envelop los. Het zegel is eraf. Het kaartje komt eruit. En wat is die erop? Nou, ik lees hem voor. Zondag is het moederdag. Dat klopt. We leggen je niet uit wat je moet doen met deze. Oh, wacht even. We leggen je.
0: Nu.
4: Ik kan het niet lezen. Nu! Uit wat je moet doen met deze zonnebril.
0: Ja, want anders werd het zo'n lap tekst. Je hebt een zonnebril, een RTV Drenthe zonnebril meegekregen. En nou ja.
4: Ik zal hem weer opzetten.
0: De aanhef was dus: zondag is het moederdag. En wij gaan nu uitleggen wat jij met die zonnebril moet doen.
4: Ik luister.
3: Nou, het meest gekochte moederdagcadeau, Robert, is een plant of een set met douchegel en bodylotion.
4: Ja.
3: Nou, die zonnebril die jij zo prachtig op je gezicht hebt, die mag je gaan ruilen. En het is de bedoeling dat je net zo lang doorruilt totdat je dus één van de klassieke moederdagcadeaus te pakken hebt.
4: Een plant of een
3: set met bodylotion en douchegel.
4: Merk met douchegel.
0: Ja.
4: De bekende.
0: Maar dat mag dus via ruilhandel.
3: Ja.
0: Dat hoeft niet meteen een zonnebril voor een plant of wat dan ook.
4: Oké. Okay.
0: En dat moet in Kleindijk gebeuren.
3: Ja.
4: Ik ben ontzettend nieuwsgierig of dat gaat lukken.
0: En wij ook.
4: Een asperge is toch ook een plant?
3: Oh, ja, dat is zeker een plant. Ja. Okay. En ik heb ook nog een tip voor je. Er zit ook een hele leuke boerderijwinkel in Kleindijk. Waar ze vooral veel met eieren doen. Misschien kan je daar nog wat mee.
4: Nou, ik ga het allemaal zien. Ik gooi in ieder geval die kaart op. En ik heb het niet wel nodig. Je zegt het al. We kunnen onderwijl wel een keer schakelen. Als ik hands-free in de auto die kaart op tuffel. Voor een keuveltje. Misschien met er allemaal mensen die belt. Of mee over het mat hebben wilt. Om mee te helpen met deze prachtige opdracht. Een zonnebrilruil voor een van de klassieke moederdag cadeaus.
0: Ja, ja, we gaan het zien of je het redt voor 3 uur. Woon jij in Kleindijk en luister je nu naar Radio Drenthe? Bel dan even naar de studio 0592 33 11 88. En wie weet komt Robert even koffie drinken.

0: Nou, dat is het zeker. Michael Bublé en It's a Beautiful Day.
1: Even buurten.
0: Kleindijk, we gaan naar Kleindijk. Robert stapt zo in de auto en dan kunnen wij de camera ook even aanzetten, zodat je op TV Drenthe kan kijken waar hij rijdt. Wat weten wij van Kleindijk? Nou, jij hebt er vroeger gewerkt.
2: Gewerkt en gewoond in Kleindijk, op Kleindijk, hoe je het maar wil noemen inderdaad. Ja, verder, Kleindijk is natuurlijk niet zo'n heel groot dorp. Nee. Het is een dorp van 790, 800 inwoners ongeveer. Het ligt natuurlijk aan de rand van het Valterbos eigenlijk. Het is ligt er heel mooi landelijk. Tussen het dorp en het bos ligt dan een heel groot vakantiecentrum. Grote camping. Camping De Fruithof maakt een heel groot deel uit van het dorp. De N34 ligt er vlakbij. Tegenwoordig kun je ook niet meer heel makkelijk via Kleindijk naar Odoorn. Dan moet je ook weer langs die N34. Het heeft een nieuwe rotonde gekregen. Het heeft geen voorzieningen.
0: Helemaal niks.
2: Nee, behalve een restaurant. Dus okay. Dat is wel heel grappig. Maar voor supermarkten en dergelijke, dan moeten we dus door naar Odoorn of terug naar Emmen. Het had altijd een basisschool, maar die is in 2013 opgedoekt omdat er te weinig leerlingen op zaten. Ja, het is gewoon een klein dorpje, dus eigenlijk tussen Emmen en Odoorn in.
0: Ja, nou, Robert gaat erheen. Mocht jij in Kleindijk wonen en het leuk vinden om Robert even over de koffie te hebben, app of bel dan even 0592 33 11 88.

con Dios op Radio Drenthe en Heading for the Fall. Bijna 12:30 is het alweer. En terwijl Robert richting Kleindijk rijdt, ook te volgen op TV Drenthe. Want we zien de beelden, daar soest hij in, op weg naar Kleindijk. Gaan we zo meteen ook naar Mariette Slip, want die zit er helemaal klaar voor om je bij te praten over het laatste nieuws uit de provincie. Hoor je zo?

0: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met

0: Bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Het is 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Marita Slip praat ons bij.
4: Ja, goedemiddag. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij in Tinalo gisteravond. Op een kampeerterrein aan de Zuidlaarderweg raakte gisteravond iemand gewond bij het incident. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er een luchtdrukwapen gebruikt, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Een medewerker van de camping laat weten dat het inmiddels weer rustig is op de camping. In Eelde is vanmorgen een auto van de weg geraakt en in de sloot beland. Rond 21:45 verloor de bestuurder de macht over het stuur aan de Eekhoornstraat. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En de nieuwe droneopleiding van het Noorderpoortcollege in Groningen is zo populair dat er inmiddels een wachtlijst is ontstaan. De dronepiloten in spe die worden gedeeltelijk opgeleid op Groningen Airport Eelde. Onze provincie biedt de praktijklokalen van de mbo-opleiding die in september van start gaat. Binnenvliegen gebeurt straks in een hangar op Groningen Airport Eelde, naast de ruimte waar de traumaheli gestationeerd is. Tot zover. Het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
3: Dankjewel, Marita. Onze weerman Ronald van... ik kom er helemaal niet meer uit. Ronald van der Zwaag, goedemiddag.
5: Geen probleem.
6: Goedemiddag.
3: Ja, het is vrijdag, hè? Ik heb wel echt dat vrijdaggevoel. En dit zonnetje erbij, man, wat fijn.
5: Glaasje erbij.
3: Ja, je voelt hem aankomen. Fijne weekend. Nou, ja, heerlijk toch?
5: Als dit zo doorgaat in het weekend, dan tekenen we daarvoor. En dat zit er voorlopig wel aan te komen. Ik zie eigenlijk wel wat verandering morgen, maar niet superveel. De temperaturen die gaan morgen hoger uitkomen dan vandaag, dat wel. Alleen, we zien boven de Golf van Biscayen, daar ligt eigenlijk nu eventjes ten westen van Portugal een lage drukgebied. En dat lage drukgebied gaat een beetje invloed uitoefenen naar Midden-Europa. En op hoogte wordt de wind daar eigenlijk zuidwestelijk. En bij ons blijft de wind aan de grond, die blijft oostelijk. En dat maakt dus wel wat uit, omdat namelijk die wind op hoge hoogte meer vocht naar ons toebrengt morgen. En dat gaan we zien in de vorm van stapelwolken morgen en wat middelbare bewolking. Dus de zon die is er morgen zeker wel bij. Zeker 's ochtends vroeg is de zon erbij, periode met zon. Maar 's middags krijgen we uitgesmeerde stapelbewolking en zal de zon zich wat minder vaak laten zien. Maar goed, daarvoor terug krijgen we een temperatuur morgen van ongeveer 19 graden. En vanmiddag, eigenlijk een paar stapelwolken, zwakke tot matige wind uit het oosten en al 18 graden. Dus vandaag krijg ik de stralende dag en morgen een schieren.
3: Ja, en dan zet dat door zondag?
5: Ja, zondag gaat er weer wat veranderen. Dan komt een nieuw hoogdrukgebied vanaf de oceaan dichterbij. Koele lucht die wil afstromen, gaat ook wel gebeuren. Voordat dat gaat gebeuren, hebben we nog wel 15 graden in het noorden van Drenthe, 16, 17 graden in het zuiden van Drenthe. 'S Ochtends nog wel wat zonneschijn. In de middag gaan de wolkenvelden wat meer overheersen, maar het blijft lekker droog dit weekend. En volgende week, dan blijft die wind in die noordhoek. Dan zijn we die mooie temperaturen kwijt. Gaan we terug naar een graad of 12, 13. Dus dat wordt een beetje een kille week met veel wolken. Ook af en toe eventjes, zeker in de ochtend en in de namiddag, af en toe even de zon erbij. En dan kan er eens een lichte bui vallen. Maar veel neerslag levert dat voorlopig eventjes niet op.
3: Ook prima lenteweer. Dankjewel, Roland. Hoi. Joen. Kleindijk. Robert is onderweg naar Kleindijk. Als hij er is, dan meldt hij zich. Maar woon jij in Kleindijk en vind je het leuk om wat over je dorp te vertellen? App of bel ons even. 0592-33-1188.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
6: Stiel, sterk werk.
10: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
6: Stiel, sterk werk.
14: Hey, Remo!
15: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.

0: Politiewoman, they don't know. Even buurten. Gaat u goed, Robert?
1: Nog altijd wel, ja.
0: Ja? Ah, mooi zo. Robert
1: ja,
0: Oosting.
1: Geloof ik wel.
0: Trok het balletje Kleindijk uit de grote tombola en is nu dus onderweg naar Kleindijk. Maar waar rij jij? Is dit al Kleindijk of niet?
1: Nou, ik had nog 5 minuten speuling. En dat is iets wat voor mij normaal spaarzaam is. Want ik moet toch al die wat 10 jaar om overal op tijd te komen. Nou, dat zat dan met. En het is mooi weer. Ik dacht weer wat ik doe. Ik gooi mijn burger eraf. En dan rie ik zo vanuit burger richting Ees. En dat vind ik zo'n mooi stukje. Dus mensen die kunt ook metkijken op televisie. Ik weet niet of de beeld verschakeld staat. Dan kunt ze zien dat ik burger Utrecht en via de Alle Klinkerweg, waar je 60 mag, richting Ees ga. En dan vanuit Ees zo naar Odoorn. Oring op Sint-Drens en van daar naar Kleindijk, de Zietak.
0: Ja, en daar staat Ab op je te wachten. Ab Bouwhuis, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hoi.
0: Ab, jij werd gebeld door je ouders.
2: Ja, klopt, klopt. Ik zat in de auto en mijn vader en moeder die belden mij. Hey Ab, zet dit over Kleindijk op de radio. Oh, nou ja. Ik denk, en toen ze zeiden ook nog dat jullie het over een eierhakje hadden. Nou ja, toevallig is dat eierakje bij ons op de Dam in Kleindijk. Dus ik dacht, ik wagen ze in mijn belletje. Ja.
0: En bij deze nodig je Robert uit om even langs te komen. Heb je er zin in, Robert?
1: Ontzettend. Kleindijk is toch een van de allermooiste derbies van Drenthe.
2: Ja.
1: Het weer is goed nogmaals, dus ik denk dat het gewoon een ontzettend fijne middag gaat worden.
0: Nou, de koffie staat voor je klaar op de Melkweg bij Ad. Dus ik hoor jullie zo meteen weer. Oké, mannen?
2: Yo.
0: Oké, tot zo.
2: Tot.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Buurten, CC, and the things we do for love.
1: Even buurten.
0: Wij gaan buurten in Kleindijk vandaag. Robert is onderweg naar Ad. Ad Bouwhuis, die woont in Kleindijk. En hij heeft daar ook iets heel leuks voor op de Dam staan. Wat dat is, dat hoor je zo meteen wel. Want Robert die is onderweg naar Ab. Maar ondertussen duiken wij ook in Kleindijk. En hebben ze even gekeken, wat is nou het laatste nieuws dat wij hebben gebracht uit Kleindijk?
2: Nou, dat was het nieuws van 24 maart, dus dat is nog helemaal niet zo lang geleden. En dat ging over de boksschool in Kleindijk. Die hebben ze namelijk daar. En die geven les, speciaal les aan mensen met Parkinson. En dan gaan ze dus met ze trainen, met klappen en dat soort dingen. Maar ondertussen trainen ze ook de hersenen. Want dan roepen ze dingen als een dier met een R. En dan moet ze heel snel antwoord op geven.
0: En klappen en een rat.
2: En nadenken tegelijkertijd. En dat is dus een hele mooie, bijzondere training. En daar waren wij bij voor een bijzondere training in dus die boksschool met Parkinson-patiënten.
0: Oké. Robert die rijdt nu in de buurt. Ik heb geen idee of die al in Kleindijk is. Robert, ben je al daar in de buurt of niet? Hij heeft zijn microfoon toch wel aanstaan?
2: Ik weet het niet. Hij ja, nu wel. Ik hoor hem ook iets.
3: Ja, ik ben er nog. Odoorn, daar rijd ik nu rustig doorheen. En ik toog voorzichtig op Klein Diek af, ziet dat. En dat is nog 2 kilometer, 1,5.
0: Oké. Nou, dan weet je dat daar dus ook een boksschool zit. Heeft Marietje ons net over bijgepraat.
3: Een boksschool?
0: Ja. Ja. Nou ja, onderweg naar Ad in ieder geval. Ja. Kleindijk, daar gaan we naartoe vandaag. En dan hoor je alles over Kleindijk, hè?
2: Ja, leuk.
0: De geschiedenis van Kleindijk. We gaan even buurten bij iemand op de koffie in Kleindijk.
2: En
0: Robert heeft een opdracht te vervullen. Het ideale moederdag cadeautje moet hij zien te vinden daar in Kleindijk. Zonder ook maar een cent uit te geven. Of dat lukt, hoor je straks.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de Wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: 7 over 1 is het Frida op Radio Drenthe. And I know there's something going on.
1: Even buurten.
0: Wij gaan vandaag buurten in Kleindijk. Of althans wij. Ja, wij doen dat een beetje op afstandje. En Rob de Oosting doet dat letterlijk. Want hij zit daar op de Dam bij Ad Bouwhuis in Kleindijk. En niet alleen bij Ad, zie ik.
2: Nee, de hele familie was thuis, dus dat is wel, wel aardig. Dan kun je even aan je voorstel. Hé, maar jullie hadden het over die eierautomaat. Ik geloof dat Marita dat toen ik nog in de studio was net al even aanhaalde. Dat die daar aan de weg stond. En de Melkweg is dit, geloof ik. Ja, die knikt al dat ik niet mee hier van stal of verspreek. Nee, de Melkweg in Kleindijk, de eierautomaat al daar. Nou ja, en het verhaal daarachter zit bij mij hier aan tafel in de vorm van Ellen Timo. En wat is jouw naam ook alweer? Sorry, de mond vol met koekie, dat snap ik. Dat is natuurlijk lastig.
3: Het is Mila.
2: Mila en natuurlijk Ad zelf. Want jullie hebben hier nou, we hadden het er net alleen maar over, een gemengde bedrijf.
3: Ja, klopt. Nou, hier in Kleindijk houden we een legkippenbedrijf. Met allemaal voor de eieren dus. Ze hebben uitloop tot hun beschikking. Daarnaast een akkerbouwtak. En bij die akkerbouwtak verbouwt wij hoofdzakelijk mais en granen. Om vervolgens ook weer op te voeren aan die kippen.
2: Aan de kip.
3: Ja.
2: Ja, precies. Hey, en de eierautomaat, is dat een... veel agrariërs, die hebben natuurlijk negotie aan de weg, om het zomaar even te zeggen. Was dat een noodzakelijk iets? Of gewoon meer iets voor de leuk? Of sluit het een en ander niet uit? Hoe moet ik dat zien?
3: Nou ja, wij zitten op zich hier zo redelijk dicht in het dorp aan. En wij kregen de vraag van het dorp al wel vaker. Van ja, hey, doet jullie ook lasse eieren verkopen? Behalve dat met de vrachtwagen opgehaald wordt.
2: Yeah.
3: Nou ja, tuurlijk. En ja, zo elke keer een hoekje in de loods vrije maakt. Eerst op tafel heel veel eieren neerzet. Geld in het bakkie gooit. En nou, dat lukt behoorlijk goed.
2: Kan hier dan gewoon in Kleindijk, hè?
3: Ja, af en toe mist er iets.
2: Oh.
3: Maar die leur die komt denk ik niet uit Kleindijk.
2: Nee, dat zal best kunnen.
3: Nee, maar ja, sinds ik denk 3 jaar een automaat staan. Dan kunt ze met pin en contant kunt ze betalen.
2: Yeah.
3: Nou, wij bieden vrije uitloop eieren hier van eigen bedrijf aan. Biologische eieren bij familie, collega. En dubbeldooiers verkopen wij ook.
2: Komt net een paar mensen naar fietsen. Die komt denk ik eieren halen. Of is dat familie, Ellen?
4: Het zijn denk ik mensen uit de buurt, ja.
2: Ja,
4: dat op komen halen.
2: Ja. Dat giet de hele dag zo waar aan. Want het is natuurlijk al toevallig dat je het erover hebt. En dat het gebeurt. Maar misschien zeggen jullie, ja nee, iedere 4 minuten ziet er wel een.
4: Nou, vrijdag is wel een drukke dag.
2: Ja?
4: Dat is wel een dag dat het echt wel af en aan gaat eigenlijk. Ja.
2: Oh. Hoe komt dat? Waarom de vrijdag?
4: Ik denk voor het weekend. Moederdag, eitje bakken.
2: Oh ja, moederdag. Maar daar heb ik nog een vraag over. Want ik heb een zonnebril. Nou, dat komt straks. Dat moet ik nou niet allemaal, want dan zit alles door elkaar heen te kletsen. Hé, maar over Kleindijk. Want we probeerden, dit is 2 uur dat je bent, ook een beetje een... Ja. Ja, jullie moeten ook de kinderen in de gaten houden natuurlijk. Dat die niet op een rekken gaat. Maar een portret neer te zetten van het dorp. Maar wat is het voor een dorp?
4: Nou, eigenlijk een heel gezellig dorp. Eigenlijk best wel gemoedelijk. En ja, omdat het klein is, ken je elkaar wel meer.
2: Het zit al in de naam.
4: Ja, precies. Ja. Nee, eigenlijk wel leuk. En dat dorpsfeest wat we laatst gehad hebben was superleuk. Kom je toch wel meer bij elkaar en leer je iedereen wat beter kennen.
2: Yeah.
4: Ja. Ja, eigenlijk.
2: Want jij komt hier niet weg. Witteveen is hier net al in. Maar je bent hier wel direct in het bestuur van de dorpsfeestcommissie gegaan. Ik moet ervan hikken.
3: Ja, klopt. Volgens mij een jaar of 10 geleden was de laatste keer dat een dorpsfeest was.
2: Ja. Yeah.
3: En ja, een keer met de straatbarbecue, die was... Die was hier in de schuur. En toen houdt er zo over van, goh, eigenlijk zoiets moet een keer weer, een keer weer gebeuren.
2: Ja.
3: Dus er is een bestuur in Leem geroepen.
2: Dan kreeg direct de handen over elkaar.
3: Ja, op zich wel. Ja, animo is er wel. Dus vorig jaar in juni het dorpsfeest gehad. Dat was 1 weekend lang. En het was een groot succes. Dat zal iedereen beamen die er geweest is. Ja.
2: Er wordt nog lang over napraat, zeg maar. Je knikt.
4: Ja, het was wel gezellig, ja. Jammer dat het niet elk jaar is, maar...
3: Nee.
2: Maar? Misschien... Oh, ja, je zegt...
3: Nou ja, volgend jaar is het wel weer.
2: Oké.
3: Okay. Het is volgens mij 18, 19, 20 juni, als ik het goed zeg. In dat weekend van 2027 is er weer een dorpsfeest. Ja.
2: Waar je van de afgelopen editie leert of opstuk, dat je zegt, nou, dit gaan we dit jaar sowieso weer doen. Of komend jaar dan, volgend jaar.
3: Op dezelfde voet verder, denk ik.
2: Ja.
3: Ja,
2: wat is die voet? Wat was het succes?
3: Kijk, natuurlijk, straatbarbecues, dat soort dingen waren er allemaal wel. Maar echt de gelegenheden om alle leeftijden wat bij elkaar te krijgen in één dorp. Was er, behalve een dorpsbrunch, in een in de vorm van feest was er eigenlijk niet echt. Yeah. Ja, dat was tenminste lang geleden. Dus ja, ik denk wel dat dat een manier is om, om er wat meer samenhorigheid aan het dorp te geven. Yeah.
2: Ja, ja. Nou heb ik nog een opdracht met gekregen. En ja, ik heb de zonnebril hier op tafel liggen. Ik heb jullie dan een mooi presentje gegeven. Dus ja. Niet dat je nou denkt van, oh die kriegen wij. Nee, helaas, zal ik al zeggen. Maar het kan wel, want ik moet deze zonnebril ruilen voor een klassiek moederdag cadeau in de vorm van een plant of een luchtje. Nou ja, je bedenkt zelf maar wat de klassieke moederdag cadeaus bent. Hebben jullie nog een fantastisch idee hoe ik dat zou kunnen doen? Een beetje leuk dat ik dat zo vraag, maar...
3: Ja, met door mij gekochte moederdag cadeau ga ik hem niet ruilen. Maar aan de andere kant van het dorp zit nog wel een zaak met... Ja, ik weet niet precies wat ze doet, maar ze doet wel wat met bloemen. Dus ik denk dat je door wat terecht kunt.
2: Dan moet dan maar eens even kijken in de hoek of ik...
0: Maar heeft Ad of zijn vrouw niet iets liggen wat je nu kan ruilen... zodat je daarmee weer wat anders kan inzetten?
2: Nou, ik heb nog wel een idee.
0: Oh, je hebt zelf een idee.
2: Maar het moet ook verder. Ja, oh, zeker. Ik zit boordevol ideeën.
0: Ja, wij dachten hier aan een doosje eieren of zo. Dan ga je nu weer weg met een doosje eieren. En dan ga je verder met dat doosje eieren bijvoorbeeld ruilen. Maar jij hebt eigen plannen. Oké, ik hoor het allemaal
2: alweer. Dat is een ontzettend goed plan. Maar ik denk dat je de weer van zo'n echte RTV Drenthe zonnebril niet moet onderschatten.
0: Oké. Wij komen zo bij je terug. Groetjes daar aan de rest. Doei.
2: Yo.

0: Four Tops en I Can't Help Myself.
1: Even buurten.
0: Wij buurten vandaag in Kleindijk. Robert is in Kleindijk en gaat daar bij verschillende mensen langs. En hij hoopt nog steeds een moederdagcadeau voor elkaar te boksen binnen de uren die hij heeft. Dat betekent voor 3 uur dat hij eigenlijk het de opdracht was een traditioneel moederdagcadeau weten bemachtigen. En onder traditioneel dachten wij dan aan een bosje bloemen of iets voor onder de douche. Of waar denk je aan bij moederdag?
2: Een plant.
0: Ja, een hanging basket.
2: Een hanging basket. Ja.
0: Maar we hebben hem weggestuurd met een zonnebril. We zeiden, kijk, dit is je beginrouw middel. En zorg maar middels rouwhandel dat je komt tot een traditioneel moederdagcadeau. Want komende zondag is er natuurlijk moederdag. En dat moet allemaal gebeuren in Kleindijk, want Kleindijk staat centraal. Hij was net al bij Ad Bouwhuis op de koffie en hij gaat nu verder Kleindijk in. En ondertussen gaan wij eens even op zoek naar wat wij van Kleindijk weten. Nou, we hebben al een klein beetje geschiedenis van Kleindijk gehad. We hebben het laatste nieuws uit Kleindijk al besproken. Dat was die boksschool, hè, die speciale lessen gaf. Maar zijn er ook, dat is ook een vast onderdeel, bekende mensen geboren in Kleindijk?
2: Ja, zeker weten. Handbalster Miranda Robben komt uit Kleindijk. In 1986 werd ze daar geboren. En kunstschilderes Jannie Jalving komt natuurlijk ook uit Kleindijk. En radiomaker en televisieregisseur Max Douwers. En dat is best wel een heel bekend figuur, Max Douwers. Max Douwers was dus een radiomaker. Heeft hier ook nog gewerkt, maar dan in de vorm van Rono, bij de Rono. Hè, de voorloper van RTV Drenthe. Hij is later ook in Hilversum terechtgekomen. En hij ging daar ook voor televisie werken. Want hij was bijvoorbeeld ook regisseur van het programma Stiefbeen en Zoon. Mm-hmm. Dus dat is wel heel bekend. En hij was ook schrijver. Onder zijn pseudoniem Mans Tierenlier schreef hij vervolgens boeken. En bij de Rono heeft hij dus ook allerlei typetjes heeft hij in het leven geroepen. Jans Druppien, Loco Lamet, Klein Rixie, en deed hij ook hoorspelen en dat soort zaken. En hij heeft ook sinds 2010 een standbeeld in Kleindijk.
0: Ja, ja, prachtig beeld staat in Kleindijk van Max Douwers. En hij maakte natuurlijk die manstierenlief verhalen. Hè? Ja. Misschien kunnen we daar nog iets van vinden. Dat zou wel leuk zijn, toch? Als ik nog iets kan laten horen van Max Douwers van manstierenlier. In die vroege oude tijd. Dan ging die met Jans Drupstien en zo. We gaan even zoeken. En als ik wat heb gevonden, dan laat ik het horen.

0: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Hey.

0: Ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Half twee geweest. Het nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
3: Goedemiddag. De website en de app van verzekeraar Unive uit Assen zijn weer goed bereikbaar. Vanwege een brand bij een groot datacentrum in Almere gisteren was het onmogelijk om een verzekering af te sluiten of schade te melden. Op de website van de verzekeraar valt te lezen dat alles weer naar behoren werkt. Wel kan de website nog iets trager reageren door herstelwerkzaamheden. Bewoners van recreatiewoningen op vakantiepark Mooi Schipborg moeten een tweede kans krijgen op permanente bewoning. Dat vindt een meerderheid van de politieke partijen in A en Hunsen. Dat bleek gisteravond tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis. Eigenaren van huisjes op Mooi Schipborg proberen al sinds 2017 om op hun vakantiepark te mogen wonen. Met een proefproject werd besloten om het park om te toveren tot woonwijk. Maar door dat plan zette de gemeente een streep, tot ongenoegen van de bewoners. Politieke partijen in A en Hunsen willen dat het college opnieuw naar de zaak gaat kijken. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij in Tinalo gisteravond. Op een kampeerterrein aan de Zuidlaarderweg raakte gisteravond iemand gewond bij het incident. Die gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er een luchtdrukwapen gebruikt, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Een medewerker van de camping laat weten dat het inmiddels weer rustig is. En tuincentrumketen Tuinland wordt per direct overgenomen door Ranzijn Tuin en Dier. Tuinland heeft 4 winkels in Assen, Groningen, Zwolle en De Wilp in Gelderland. Die blijven allemaal open en het winkelpersoneel kan daar aan het werk blijven. Het hoofdkantoor van Tuinland in Assen sluit wel de deur. Voor in elk geval een deel van de medewerkers van het hoofdkantoor is geen werk meer na de overname. En met de overname verdwijnt een 117 jaar oud Drents familiebedrijf. In 1919 werd de voorloper van Tuinland in Assen opgericht door Gerber Drent. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
4: Marita, dankjewel.
5: Roland van der Zwaag nog met het weer.
6: Vanmiddag blijft het zon overgoten. Er zijn ook wel een paar stapelwolken, maar die zijn in de namiddag weer verdwenen. Nou, de temperatuur gaat nog stijgen naar 17 tot maximaal 18 graden. En er staat een matige oostelijke wind. Nou, vanavond gaat de temperatuur naar beneden en komende nacht richting de 6 graden.
4: We hebben het gevonden, een mans-tierenlier verhaal, hoor je zo?
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Let's
8: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: The Tramps en Disco Inferno.
1: Even buurten.
0: We zijn in Kleindijk vandaag. En we hadden het net over bekende mensen die geboren zijn in Kleindijk. En toen noemde jij een lijstje op. En meteen kregen we ook een appje. Katja Stam. Natuurlijk. Ja, de volleybalster.
2: Beachvolleybalster samen met Raisa Schoon natuurlijk.
0: Ja, wereldberoemd natuurlijk. Maar je had het ook over Max Douwers. Ja. Max Douwers heeft zelfs een standbeeld midden in het dorp. En dat beeld is trouwens een keer gestolen. Bronsdieven hebben dat gestolen. En
2: zo.
0: Toen hebben ze een paar jaar later maar een ijzeren exemplaar van gemaakt.
2: Oh.
0: Ja,
2: wat
0: dus
2: triest
0: staat
2: eigenlijk.
0: Hij daar nog mooi.
2: Ja.
0: Ja, die Max Douwers, die brengt wat teweeg. Want jij kaartte kort even wat dingen aan. Dat hij eigenlijk ook wel collega van ons is geweest natuurlijk.
2: Ja.
0: Hè, bij de RONO. Hij heeft ooit ook de culturele prijs van Drenthe gekregen. Maar hij deed ook verhalen, typetjes of zo. Dat manstierenlier, hè?
2: Ja, en dat is ook manstierenlier was ook zijn pseudoniem. En hij heeft ook boeken uitgebracht onder die manstierenlier. Ja. Maar inderdaad deed hij ook typetjes. Jans Druppien was er een van de Olle Dominee, ja. Kleine Rixie. Dus hij deed verschillende typetjes. En hij had ook een programma bij ons. We hebben even in het archief zijn we gedoken.
0: Ja.
2: En we hebben de tune gevonden van Manstierenlier.
0: Ja, zo begon dat dan.

0: Dit is ook net even voor onze tijd, hè?
1: Dit is een poosje terug.
0: Ja, hebben we niet meegekregen. En dan hebben we ook nog een klein stukje van een manstierenlier verhaal dan.
2: Als de voetbalclub speelde, dan ging Rixie de andere club aanhessen. Rixie schreef in zijn stukken in de krant tegen Old Domnee, de tiran en de dictator. Het duurt krantenkerels om met dikke verhalen te vertellen over de verschrikkelijke toestanden die de deur Old Domnee zien toedoen op ons dorpwestraden. Hij deed nog veel meer vilijne dingen. De bom barstte toen Rixie op middag bij Jan zat, Maankoes, en toen Old Domnee binnenkwam. Wij zagen het aankomen, maar Rixie, wel als met de rug naar de deur zat, die schrok ze kapot.
0: Ja, en zo ging dat ongeveer een half uur door, hè? Gewoon zo'n verhaal. Daar ging je echt voor zitten. En dan ging je luisteren naar de verhalen van Manstierenlier, bedacht door Max Douwers. Er is meer te vertellen over Max Douwers, want we krijgen nu ook een mail binnen van iemand die er alles over weet en die woont in Rappapan Kleindijk. Laten we daar maar even contact mee leggen. Dan horen we er alles van. Na Diana Warwick, een heartbreaker.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Morgenmiddag wordt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4.

0: drie J's. En als je haar ziet...
1: Even buurten.
0: We buurten vandaag in Kleindijk. En Robert heeft een opdracht meegekregen. Want het is natuurlijk bijna moederdag. Komende zondag is het zover. En hoe leuk zou het niet zijn als je een mooi moederdag cadeautje in Kleindijk weet te scoren. Maar ja, Robert heeft geen geld op zak. We hebben hem alleen een RTV Drenthe zonnebril meegegeven om dat eventueel te ruilen voor een leuk moederdag cadeautje. Robert, waar sta jij nu?
2: Ja, nou werd heel Drenthe dus dat ik geen geld op zak heb, wat ook zo is. Maar dat is toch ja, best wel privé, Anouk, dat ik je volgens mij in vertrouwen vertelt. Maar goed, je hebt in ieder geval alle gekke domstokje prachtige zonnebril meegegeven om te ruilen. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want ik denk dat jij het tromgeroffel en applaus alvast klaar kunt zetten. Maar voordat het zo wie is, zullen we eerst eens even een klein stukje toch een beetje de natuur in met Doreen die bij mij stiet. En een kwekerij hebben hier in Kleindijk, aan de rand van Kleindijk, tussen Oring en Kleindijk, met de prachtige Latijnse naam.
3: Delphinium.
2: Delphinium, en dat is geloof ik een bloem, of een plant.
3: Ja, een ridderspoor.
2: Ridderspoor. En die staat hier overal in grote getalen in ons toe, hè?
3: Ja. Ja. Ja. We hebben 6 kleuren zitten erin. En mijn eigen selectie, zelf gekweekt.
2: Ja.
3: Die ons goed bevallen. En dat is een kissiesoort, noemen we die.
2: Hoe zeg je dat?
3: Kissie noemen we hem.
2: Kissie?
3: Ja.
2: Oké. Okay.
3: Delphinium kissie.
2: Dat is de soort zeg maar die hier stiet. Ja. De
3: verschillende kleuren. Lichtblauw, paarsachtig, roze, wit, fuchsia kleur.
2: Ben je dat zelf aan het experimenteren gewoon om die kleuren zo te krijgen? Of bent dat al bestaande soorten? Of
3: deze zijn bestaande soorten en daar weer uitgeselecteerd. De beste die het beste doen. Dus, en in de loop der tijd hebben we dan onze soorten eruit gehaald.
2: Ja.
3: En die bevallen goed.
2: En is dat dan een hele ontdekkingsreis? Moet je dan allemaal stukken proberen en soorten die afvallen?
3: We hebben een heleboel soorten gewoon gezaaid. En de beste uitgehaald. En dan een paar jaar achter elkaar. En toen hebben ze in een lab gebracht. En dan worden ze in beestverkweek gezet.
2: Ja.
3: En dan krijgen we de jonge plantjes van. En dit zijn die.
2: Ah, dus eigenlijk werd een soort hoofdsoortenwest, zeg maar. En daar bent dit allemaal afstammeling van die we ons toeziet.
3: Nou, nee, ze zijn wel allemaal vaste soorten. Dus we hebben allemaal vaste kleuren. En die hebben we ook al uitgeselecteerd. Die voor ons qua bloei en hoe de houdbaarheid is. Mm. En hoe ze eruit zien, ons bevalt eigenlijk.
2: En waarom dan de delphinium? Waarom niet bijvoorbeeld... ik kan zo geen andere plant verzinnen. Want ik denk, dat is een mooi alternatief. Maar...
3: Zonnebloem of zo?
2: Ja, ja nee, maar ik bedoel petunia of een fuchsia of de tulpen.
3: Mijn planten, maar...
2: Daar ga je al.
3: Ja. We zijn begonnen met een hele kwekerij vol met verschillende snijbloemen.
2: Ja.
3: En dan kwam de delphinium waar we het beste mee uitkomen. En bevalt ons prima.
2: Ja.
3: En we zijn wel een naam op de kwekerij, dus we gaan naar Aalsmeer toe en daar kennen ze ons. En,
2: als Delphinium kweker,
3: ja,
2: zeg maar.
3: Ja, dus als je vraagt op de veiling, dan weten ze onze naam.
2: En bent er meerdere Delphinium kwekers in Nederland?
3: Ja hoor, een stuk of 6, 7 denk ik zo ongeveer.
2: Oh, maar dan is de kans toch groter dat je een delphinium hebt in een bepaalde kleur dat die hier uit Kleindijk komt.
3: Ja, daarom.
2: Ja, dat is mooi. Hé, maar ik belde jou en jij zegt, ja, hartstikke leuk je idee met je moederdag cadeautje. Maar het bloeit allemaal nog niet. Dus we kunnen al moeilijk een delphinium nu de grond trekken en in het pot drukken.
3: Nee,
2: maar jij hebt wel een ander plan.
3: Helleboers.
2: Nou, ik weet begon niet wat het is, maar ik loop achter je aan. We moeten geloof ik even naar de voorkant toe. Dan lopen we daar naartoe. We staan hier nou midden op de kwekerij. En dan, we bent mobiel.
3: We hebben ook al 15 jaar gekweekt. Nou, daar zijn we dit jaar mee gestopt. Dus het is de laatste jaar.
2: Wat is dat voor een soort plant?
3: Ze noemen ze nieskruid. Maar helleboers.
2: Is het een inheemse soort?
3: Ja, denk ik. Jawel, dat is gewoon
2: een
3: inheemse soort.
2: Tenminste, ik zie de laatste jaren ook steeds meer bloem in de wegberm staan. Ik kun je daar ook aantreffen, maar is dat een beetje te optimistisch voor mij?
3: Dat is te optimistisch. Okay. Wel in de tuin. Okay.
2: Echt een tuinplant, zeg maar.
3: Ja, en wij zijn begonnen met snijbloemen. En toen is die markt ook al begonnen. Dus,
2: En we zijn al bijna aan de voorkant van de kwekerij. We lopen een... overkapping in en tussen het tuingereedschap door. Klein Japans tuintrekkertje. Heel handig natuurlijk om de grond niet te veel te verdichten als je tussen de bedden deur moet. En dan krummelen we hier zo de kas in. En dan staat hier op ons te wachten. Nou, ik vind dit fantastisch.
3: Dus er zijn helleboers. Ik heb er wat tuinbloemen bij gedaan. Er zijn... centauria's, korenbloemen en...
2: Ja, ik vind het werkelijk prachtig. Ik geef jou eerlijke ogen versteken. Deze prachtigheid verdrinkt de zon. Nou, echt. Helemaal super. Fantastisch. Oh, samen met je partner daar zie ik staan. Ontzettend mooi. Hartstikke mooi. Ik heb de opdracht dus bij deze haalt Anouk volgens mij. En het is maar goed dat ik zo lui aangelegd ben. Want jullie hebben natuurlijk bedacht om overal wat te gaan ruilen. En uiteindelijk met 16 gerolde producten. Een moederdag cadeau. Maar zo zien we weer. Het kan ook gewoon in één keer. Dus
0: Hey, goed gedaan,
2: ik denk dat het
0: man.
2: Hartstikke goed giet kon. En ons hoor je straks weer de gewijn nog lekker struinen hier over de velden.
0: Hartstikke mooi, Robert. Oh, wat een plaatje ook zo, hè. Hij kan wel binnenkomen komende zondag bij zijn moeder. Dit zijn de Bee Gees op Radio Drenthe.

0: zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.
1: Lekker uit eten.
0: Met Radio Drenthe. Op kosten van RTV Drenthe lekker uit eten, dat kan gewoon. Als je nu heel goed naar de radio luistert, dan maak je kans gewoon op een dinerbon. Wat zeg ik? Twee dinerbonnen. Want we hebben twee bonnen van €50 voor je klaar liggen om te verzilveren bij een heerlijk restaurant in Zuidlaren. Ja, dat is altijd lekker eten als je niet hoeft af te rekenen. Smaakt het stiekem nog wat lekkerder, hè?
2: Oh, zeker weten. En als je dan in de buik opgeteld €100 krijgt. Nou, dat is
0: dan kan
2: lekker.
0: Je echt van lekker dikke dakken.
2: Zo.
0: Ja. Hoe maak je daar kans op? Nou, door goed naar ons te luisteren.
2: Ja.
0: We schamen ons soms een beetje.
2: Het is wel ernstig, ja. En naarmate de weken voordat vind ik het nog erger geworden. Want in het begin dacht ik, oh ja, het is nog wel oké. Okay. En nu denk ik, oh, wat zijn we toch al kippen. Jij en ik, wij zijn dagenlang samen aan het koken geweest. En het is hilarisch, hysterisch. En er vliegen nogal wat culinaire termen voorbij, hè?
0: Ja, met name uit jouw mond. Ja. En ik snap er helemaal niks van. Nee. Maar als je nu luistert en je begrijpt Marietje. En je weet het wat te versimpelen. Dan kan je naar de studio bellen, 0592-3311-88. En dan maak je dus kans op zo'n dinerbon. Ik ga het maar laten horen.
2: Wat ruikt het hier aangebrand?
3: Oh, nee! Oh, de aardappelen! Oh, Marieke!
2: Oh, Anouk, risoleren!
3: Wat? Nee, aangebrand! Wat? Het is hartstikke zwaar!
2: Ja, dat krijg je als je niet risoleert.
0: Ja. Risoleren! Ik zal het nooit weer vergeten. Wat moet ik doen? Als je het weet, kan je nu bellen. 0592-3311-88.

0: out of the house and don't dream it's over.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Oh, en altijd rond dit tijdstip dan krijgen we ook trek, hè, Barit?
3: Oh, maar ja, wij kunnen de hele dag door wel eten.
0: Dat is ook wel weer.
3: Ja.
0: Maar ik heb er net nog weer een soepje gemaakt.
3: Ja, ik heb er net een paar druifjes gepakt.
0: Oh, keurig.
3: Ja.
0: Goedemiddag, Rita.
4: Ja, goedemiddag.
0: Heb jij al warm gegeten tussen de middag of doe je dat vanavond?
4: Nee, dat doen we 's avonds.
0: En wat staat er op het menu vanavond?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dus dat is nog een verrassing.
0: Oh, je moet ook nog naar de winkel of moet je even in de koelkast kijken wat je nog hebt?
4: Ja, even kijken wat ik nog heb, wat ik daarvan kan maken.
0: Oh, zullen wij je helpen? Open die koelkast dus.
4: Ja.
0: Als je het niet wil, moet je niet doen hoor.
3: Wat zit erin?
0: Nou, Marietje en ik hebben het heel graag over eten.
3: Wij hebben het elke vrijdag over wat we gaan eten die avond. Ja.
4: Ja, nou, ik bestel vrijdags ook nog wel eens wat.
3: Ja, snap
4: dus daar zit ik eigenlijk een beetje op te wachten wat ze daar hebben.
0: Oh, waar woon jij, Rita?
4: In Bijlen.
0: Oh, en nou, ja, dan kan je ook alles bestellen, denk ik, hè?
4: Ja, daar is vrij veel keus wat dat betreft.
0: Ja, waar heb je zin in dan?
4: Ja, ik vind gebakken aardappeltjes altijd wel lekker. Of ja, iets van pasta of nasi of zo. En dat vind ik zelf ook het mooiste om te maken. Gewoon aardappels, groenten en vlees heb ik eigenlijk nooit zoveel zin aan. Om te maken niet.
0: Nee.
4: We eten het wel, maar ja, het maken vind ik niet zoveel aan.
0: Nee, oké. Okay. En als je nu moet kiezen wat je vanavond laat komen, wat zou je dan doen?
4: Oeh.
0: Vraag ik eerst Marietje. Marietje, wat zou jij doen?
3: Als ik, oh, sushi. Altijd sushi.
0: Echt?
3: Ja, vind ik zo lekker. Och.
0: Dat bezorgen ze niet bij mij in het dorp.
3: Hé, ik heb er wel 15 bezorgd.
0: Ah, vrij vertreffen in, joh.
4: Nee, sushi ben ik er niet zo van.
0: Oh, nee?
4: Nee, Grieks vind ik op zich wel lekker.
0: Oh, ja. Lekker.
4: Iets van, ja.
0: Ja, iets met veel vlees.
4: Ja, dan hoeft dat op zich niet veel vlees te zijn, maar wel een beetje kruidig, een beetje, ja.
0: Oh, een beetje pit. Wat,
4: ja, niet te veel, maar...
3: Een shawarmaatje of zo.
4: Ja, dat is op zich wel lekker.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd, Rita, wat er vanavond in beide bij jou op het menu komt te staan. Misschien ga je wel op kosten van RTV Drenthe uit eten... als jij weet wat risoleren is. Ik ga nog even het fragment laten horen.
4: Ja?
0: Wat ruikt het hier aangebrand? Oh, nee! Oh, de aardappelen! Oh, Riet!
3: Oh, Anouk, risoleren!
0: Wat? Nee, ja. Aangebrand! Wat? Het is hartstikke smaak! Ja, dat krijg je als je niet risoleert. Ik moest meer risoleren. Ik had geen idee.
4: Ja, dat betekent dus bruin maken door in de pan om te scheppen, om te wentelen, zeg maar.
0: Ja, precies, dat omhusselen, hè? Dat zo'n pan een beetje heen en weer beweegt, zodat er een lekker knapperig korstje ontstaat. Ja. En niet gewoon dat laten aanbranden, maar gewoon met die pan heen en weer een beetje omschudden.
4: Ja.
0: Ach, wat goed. Wist jij dat of heb je even gegoogeld?
4: Google, hè? Dat is heel makkelijk.
0: Ja, precies. Ja. Nou goed, maar nu weet jij dus een volgende keer... als je aardappeltjes bakt en je schudt dan een beetje om... Oh, ik ben aan het risoleren.
4: Ja, klopt. Zo leer je toch wel wat. Want ik heb de hele week wel een beetje geluisterd.
0: Ja.
4: Dus, en ja, dan leer je toch wel wat termen weer.
0: Ja, man. Wij zijn zo leerzaam hier bezig. Nee. Jij gaat lekker op kosten van RTV Drenthe uit eten. Blijf even in de lijn. Dan krijg je Marietje en ze praat jou bij van hoe en wat. Oké?
4: Ja, is goed.
0: Oké. En lekker Grieks doen gewoon vanavond.
4: Ja, doei. Is goed. Bye.

0: Dylan, Rolling in the Deep.
1: Even buurten.
0: Wij buurten vandaag in Kleindijk. En Robert komt daar vandaan, die is momenteel in Kleindijk. En we hebben het over de geschiedenis van Kleindijk. We hadden het over bekende mensen in Kleindijk. En toen kwam Max Douwers ook naar boven borrelen. Die daar natuurlijk is geboren. En daar ook een eigen standbeeld heeft. En Robert die gaat geloof ik straks nog even naar dat standbeeld toe, hè Mariet?
2: Ja, ik heb afgesproken met Hans, die we eerder voorbij hoorden komen. Hans Hooman. Die heeft ook de boekjes van Manstierenlier. Dat hij straks samen met Marianne bij het standbeeld komt van Max Douwers. En dat Robert daar ook even naartoe gaat.
0: Ja, en we werden ook gebeld door Jan. Jan uit Hoorn. Dat ligt niet echt bij ons in de provincie. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Nee,
3: dat is 15 kilometer van Amsterdam vandaan.
0: Ja, en u luistert naar Radio Drenthe.
3: Ja, maar ik ben een rentachtergrondiger en ik ken ook wel Drenthe praten.
0: Maar hoe komt u bij Radio Drenthe terecht dan?
3: Ja, wat denk je?
0: U komt uit Kleindijk?
3: Nee, ik kom oorspronkelijk uit Hoogensel-Sappemeer. Maar mijn opa en oma die komen uit Oudoren en mijn moeder ook uit Oudoren.
0: Ah, en dat is weer in de buurt van Kleindijk. En u belde ook omdat u zelf Max Douwers kent?
3: Ja, van mijn moeder dan, hè?
0: Van uw moeder?
3: Ja, dus en ik heb hier, wat ik net voor het telefoontje zei, dat ik die schoolfoto heb waar mijn moeder op staat met de meester Douwers.
0: Ja? Ja, dat weet natuurlijk niet iedereen, want dat vertelde u mij. U heeft nog een foto van uw moeder, van vroeger. En dat is een foto uit de jaren...
3: Nou, dat is uit de jaren... Dat is uit de jaren 30.
0: Ja. En daar staat uw moeder op met...
3: Met meester Douwers.
0: Ja, de vader van Max Douwers.
3: De vader van Max Douwers.
0: Ja, want die was hoofdmeester...
3: Van de lagere school in Oudoren.
0: Ja, precies. En u hoorde dit en u dacht, ach, ik bel even met RTV Drenthe.
3: Ja.
0: Ja, weet u nog meer te vertellen dan? Had uw moeder ook verhalen?

0: Vraag. En hoe kan het dat u dat nu nog zo weet?
1: Ja, omdat mijn oom en tante die woonden in Kleindijk op de Visserstraat 23.
0: Ja.
1: Dus en die was. Die was medeoprichter van de korfbalclub van Udek in Kleindijk.
0: Oh, ik heb helemaal geen idee. Maar wordt er nou nog gekorfbald daar? Wat voor sporten nee, daar allemaal?
1: Nee, hij is in de jaren 80 is hij weer verdwenen.
0: Ach, oké.
1: Okay. Nou, en Kleindijk die had in de jaren 60 tot en met. Ja, hang me er niet op. Die had dan nog een hotelrestaurant. Dat was Hotel de Zietak.
0: Ja, daar heb ik ook wat over gehoord inderdaad. De Zietak, bent u daar wel eens geweest?
1: Jazeker, met mijn opa en mijn vader en met mijn oom.
0: En wat was dat voor restaurant of kroeg was het ook wel, hoorde ik, hè?
1: Nou, nee, het was eerst een auto-restaurant en daarna is het een kroeg geworden.
0: Oh, oké. Okay. Ja, daar kregen wij van Vlee, geloof ik, een berichtje over binnen. Dat het een... Ja, die kennen ook in ieder geval mensen daar. Maar daar kwam u ook wel... Bij
1: ja, daar gingen wij dus op de fiets naar Kleindijk en dan gingen we het Valtenbos in. Daar gingen we zo richting Emmen, naar de Emmerdennen toe.
0: Ja, mooie omgeving, hè, meneer Smits.
1: Ja, ik zou wel terug willen, hoor.
0: Ja, dat geloof ik graag. Ja, blijf lekker luisteren. Druk anders de tv erbij aan, want Robert...
1: Ja, ik heb aan staan, dus.
0: Oh, hartstikke goed. Dan ziet u zometeen Robert wel weer vanuit Kleindijk, oké?
1: Okay? Ik moet je wel een compliment geven dat je elke vrijdag de provincie Drenthe heen gaan.
0: Ja, leuk is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja, en dan heeft u tv erbij aanstaan. Hartstikke leuk om te horen. Ik ga gewoon een plaatje draaien en dan ga ik naar Robert. Dan kunt u weer verder kijken, oké?
1: Okay? Ik zou zeggen, een prettig weekend, hè?
0: Ja, goed weekend. Doei.
1: Okay. Doei. Even buurten.

lekker sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep. Voor

0: jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Marita Slip.
6: Goedemiddag. De website en de app van verzekeraar Unive uit Assen zijn weer goed bereikbaar. Vanwege een brand bij een groot datacentrum in Almere gisteren was het onmogelijk om een verzekering af te sluiten of om schade te melden. Op de website van de verzekeraar valt te lezen dat alles weer naar behoren werkt, maar wel kan de website nog iets trager reageren door herstelwerkzaamheden. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij in Tinalo gisteravond. Op een kampeerterrein aan de Zuidlaardenweg raakte gisteravond iemand gewond bij het incident. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er een luchtdrukwapen gebruikt, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Een medewerker van de camping laat weten dat het inmiddels weer rustig is. En de nieuwe droneopleiding van het Noorderpoortcollege in Groningen is zo populair dat er inmiddels een wachtlijst is ontstaan. De dronepiloten in spe worden gedeeltelijk opgeleid op Groningen Airport Eelde. Onze provincie biedt de praktijklokalen van de MBO-opleiding die in september van start gaat. Binnenvliegen gebeurt namelijk straks in een hangar op Groningen Airport Eelde, naast de ruimte waar de traumaheli gestationeerd is. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
5: Marita, dankjewel. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
7: Vanmiddag blijft het zon overgoten. Er zijn ook wel een paar stapelwolken, maar die zijn in de namiddag weer verdwenen. Nou, de temperatuur gaat nog stijgen naar 17 tot maximaal 18 graden. En er staat een matige oostelijke wind. Nou, vanavond gaat de temperatuur naar beneden en komende nacht richting de 6 graden.
5: Zometeen hoor je alles over de misschien wel bekendste inwoner van Kleindijk.
8: Trulies met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
15: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
14: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.

0: Het Goede Doel België.
1: Even buurten.
0: Klopt het dat een man uit Smilde eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat Kleindijk Kleindijk heet? Robert Oosting, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik ongehinderd de enige kennis heb. Werkelijk waar geen idee of dat klopt. Wat jij zegt, maar ik sta hier met twee echte Kleindijk, oftewel Sitak. Kenners, die zult dat ongetwijfeld weten. Dat ben Hans en Marianne Lohman, vader en dochter. Hooman. Alles aan elkaar. Lohman kan al bij Bijl en weet ik wat allemaal. Het is vrijdagmiddag en ik ben ook niet meer helemaal het scherpste mes uit de la. Maar Kleindijk, de naam Kleindijk, komt dat van één Jasper uit Smilde?
3: Ja, klopt.
0: Oh, wacht. Stop de persen. Robert, ik hoop dat je mij nog hoort. Want ik denk dat je microfoondraadje een beetje los zit. Want ik hoor helemaal niks meer. En ik zie jou nou wel naar je apparaat bewegen. Want ik heb de tv-beelden erbij. Maar jij hoort mij nog wel? Zou je een duimpje op omhoog willen steken als je mij nog wel hoort? Nou, weet je wat? We gaan even een plaatje draaien. En dan gaan we dingen aan elkaar knopen zodat we jullie wel kunnen horen.

0: Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain?
1: Even buurten.
0: Waren we zo benieuwd naar het antwoord. Of het daadwerkelijk Jasper Klein uit Smilde was, die uiteindelijk het dorp Kleindijk heeft gebombardeerd tot Kleindijk. Want Robert is in Kleindijk en wilde net het antwoord horen. En toen ging de stekker eruit of zo.
2: Ja, ik was heel helaas aan het holden dat ik niet met scharpste messen u de la was vrijdagmiddag zo tegen het weekend aan, maar de apparatuur blijkbaar ook niet meer. Maar goed, de apparatuur is weer in die zin afhankelijk van mijn kennis en kunde. Dus ja, uiteindelijk moet ik mezelf op schuld geven. Maar goed, de verbinding is nou weer kraakhelder en goed te horen. Wij hadden het over Jasper en Jasper uit Smilde, Jasper Klein, die Kleindijk gesticht zal hebben. Nou, ik sta hier bij twee echte Kleindijk, oftewel Sitak kenners, Hans en Marianne Homan, ook kan ik ten inkeer goed zeggen. Net verknoorde ik dat, maar dat mensen toch niet horen, dus dat scheelt. Ja, want dat verhaal klopt, hè?
3: Ja, dat klopt helemaal. Ja. De mensen die, er zijn verschillende straten hier ook nu, nou, die mensen die het Oranje Knol graven met Jasper Klein en
4: meneer Goedkoop.
3: Goedkoop en Langeveld.
2: Oké. Okay. En dat is Sitak nu worden. Het is dus omdat een, je verhaal zo horen, Sitak is van het Oranje Knol.
3: Ja, klopt. Het is een Sitakje van het Oranje Knol, ja.
2: En in de volksmond, want er wordt al iets zegt, als ik zeg Klein Diek, oh, Sitak, wat zeggen ze hier?
3: Ja, Sitak niet, maar niet de honden zeggen Sitak, maar de jongen zeggen gewoon Klein Diek.
2: Als jij bijvoorbeeld met je kameraden het over dit dorp hebt, zeg je dan Sitak of Klein Diek?
3: Nee, dat zeg ik maar Klein Diek.
2: Ja, toch wel,
3: ja,
2: hè?
3: Ja, ja.
2: En jij dan, Marianne?
4: Ja, ook Klein Dijk, ja.
2: Het vader dacht, is de tweede generatie eigenlijk, of als we jou als de eerste generatie beschouwen. Hé, maar Jasper Klein doorgelaten, hè? Want wij hebben het de hele middag al een paar keer voorbij hun kom. Max Douwers, we staan hier bij zijn standbeeld in Kleindijk. Schriever, radiomaker, mediamagnaat, durf ik haast wel te zeggen. Hij is in Hilversum overleden, stiet op het Bretty, dus niet hier in zijn geboorteplaats.
3: Dat klopt, hij is in Hilversum overleden. Hij had, dat programma, Stiefbeen en Zoon heeft gemaakt. En hij had volgens mij de Bijbel in het Drents vertaald. En hij was ook een groot dammer.
2: Ja. Ja, ja, maar vandaar de nou ja, zwart-witte damblokken omzien buste of omzien standbeeld hen. Standbeeld zit hier ook niet helemaal voor niks, geloof ik, Marianne?
4: Nee, klopt. Zoals mijn vader net vertelde, is hij hier geboren in dit huis.
2: Ja.
4: En verderop heeft hij met zijn ouders gewoond.
2: Ja. Nou, heeft hij drie boeken geschreven. Ik noemde net al twee, maar jij wist mij te vertellen. Er was nog een derde. Drie bundels met zijn verhaaltjes die je altijd ook voordragen heeft op een radio. En die verhalen, die sleugen in als een bom, hè, toen dat hij.
3: Ja, daar waren mensen niet helemaal wild van.
2: Ja.
3: Zaterdagavond zaten iedereen voor de radio.
2: Ja.
3: Dat was toen de Ronald, denk ik.
2: De Rende bestond nog niet, dus dat murras wel. Ja. En die verhaal is die met bundeld in drie boeken. En jij vertelde het al, en ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilstaan. Maar die verhaal heeft zich hier misschien wel een klein beetje afgespeeld.
3: Ja, dat is hier ook een beetje verzonnen door hem natuurlijk. Maar hij haalde verschillende punten aan. Zoals de kroeg van Mans Duppie. Nou ja, hier. Dat is, hoe noem je dat nog weer?
4: Schipbouwer.
3: Ja. Ja, en zo ben ik meer van die plekken. Oud dominee, we hadden een klein kerkje. En dat was dominee Beek.
2: Een klein Rixie, was dat een fictief figuur of heeft er echt een klein Rixie West hier in Kleindijk?
3: Dat weet ik niet. Ik denk dat het verzonnen heeft.
2: Maar... Ja. Misschien ben het wel meerdere personages die je samenvoegd heeft dat de klein Rixie.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja.
2: Zwiene Geert.
3: Zwiene Geert, ja.
2: Ja.
3: En, ja, er waren er nog veel meer namen.
2: Met Rod Paul, ik weet het ook allemaal niet meer precies. Maar ik heb die boekjes in ieder geval wel lezen. Het mooi verhaal, die heb jij ook lezen.
4: Nee, ik zelf niet. Maar wij moesten vroeger al wel mee met mijn pa over de rommelmarkt. En dan moesten we bij elke boekenkraam zoeken naar zo'n boekje.
2: Ja, en als er waren, dan gingen ze met.
4: Ja, zeker. Ja, klopt.
2: En jullie hebben hier nou drie in de hand en een prachtige holle kalender. Ja. Wat is dit dan voor iets?
4: Nou, vorig jaar met Dorffeest wouden we ook graag de oud-Kleindijkers graag weer terughalen naar Kleindijk.
2: Yeah.
4: Dus mijn vader en ik en met meerdere mensen van het bestuur hebben we een oud-Kleindijk-ochtend georganiseerd. Koffieochtend. Met tafels en stoelen en oude foto's hebben we allemaal uitgeprint. Dat iedereen dat terug komt beleven, zeg maar, met z'n allen. En we hebben deze kalender gemaakt om zo ook het Dorffeest een beetje te sponsoren natuurlijk. Met verkoop, met allemaal oude foto's. En wat nieuwere foto's van Kleindijk.
2: Ja, wat staat hier bijvoorbeeld allemaal voor foto's in? Stel je een foto waarvan je zegt, nou, dat is wel heel bijzonder iets.
4: Nou ja, wat ik de mooiste foto vind natuurlijk, is het huis van mijn ouders.
2: Dat snap ik.
4: Die staat er ook in. Ja, de aanleg van de N34, de school, Koops autobedrijf. Ja, van alles.
2: Kijk. De geschiedenis van zo'n dorpje.
4: Ja.
2: Dit is de hoes, Hans, waar jij woont hebt, of nog altijd woont?
3: Nog altijd woont, ja.
2: Ja.
3: Mijn opa had dat bouwt in 1920.
2: Ja, ja. Nou, mooi toer, die leden. En daar ben jij dus opgegroeid, Marjan?
4: Ja, zeker. Dus. Ja, ja. Dus een mooie tijd gehad, ja.
2: Huis aan de Melkweg, ziet er nou. Wij komen net van de Melkweg weg. Dus dat is ook wel weer wel grappig. Ja, want je komt al gauw van de Melkweg weg in Kleindiek, want het heeft natuurlijk niet zoveel straat.
3: Nee, ik weet niet precies.
4: Stuk of 9, denk
3: ja,
4: ik.
3: Ja, stuk of 9. Ja, dan houdt het wel op.
5: Ja.
2: Maar dat dorpsfeest, daar kregen we net al met, dat gebeurt volgend jaar weer?
4: Ja, ja, dat is zo goed bevallen. Het was zo mooi met alle Kleindijkers. Dat we dachten, dat moeten we in herhaling gooien.
2: Ja.
4: Ja, en niet te lang wachten.
2: Nee, dat snap ik. Wij kunnen Max Douwers niks meer vragen over Kleindijk. Helaas, jullie weten een klein beetje van zien naar Latenschup in die zin. Wat is nou voor je het allermooiste van dit dorpje? Hij dit vergelijkt met andere Drentse dorpjes. Nou, wat maakt Kleindijk nou Kleindijk voor je?
4: Ik vind de saamhorigheid. Als ik zie wat hier altijd allemaal georganiseerd wordt en hoeveel mensen en vrijwilligers dan op de been ben, dan denk ik van ja. En ik wil hier ook gewoon niet meer weg.
2: Nee. Nee, hè?
4: Nee, ik wil hier.
2: Ik ben met geen stok dorp uit te knuppelen.
4: Nee. Ik ben 1,5 jaar weg geweest. Dat was de grootste fout van mijn leven. En gauw weer teruggekomen.
2: Rent weer over de dorpsgrenzen, binnen de dorpsgrenzen gewoon. Ja, ja. En voor jou dan, Hans?
3: Ja, ik ga hier ook niet meer weg. Ik heb
2: ook achter.
3: Ik heb een paar jaar in Friesland woond. Mijn vrouw komt uit Friesland.
2: Ja.
3: Maar we zijn hier terecht gekomen. Nee, ik ga hier ook niet meer weg.
2: Het bevalt je hier heel best.
3: Ja, ja.
2: Ja. Oh, nou, ja. Ik denk dat dat wieze woorden ben om deze middag met af te sluiten. Ik hoop dat je een klein beetje een beeld kreeg hebt over Sitak of Kleindijk. Ja, en hij dan alles over dit dorp, je weet, want dan kan ik je aanbevelen om eens in een keer zo'n boekje van Mans Tierlier, oftewel Max Douwers, hier voor ons op de buste, te gaan lezen. Omdat misschien wel een heel groot deel van wat er in dat boekje beschreven staat, hier gebeurd is in Kleindijk. En ja, ik zal zeggen een heel best weekend en tot aan de week.
0: Robert, dank je wel. We hebben een kijkje genomen in Kleindijk. Hartstikke mooi. Dit is Ilse de Lange, Get It Right.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Morgenmiddag met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.
4: En het wordt hartstikke lekker wandelweer ook nog eens. En onze Thomas die is er ook bij. Morgen dus vanaf 12 uur bij RTV Drenthe. Ik wens je een heel mooi weekend. Geniet er lekker van het mooie weer. En graag tot maandag. Dag.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3:00.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9:00 kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
6: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met Dimitris Kops.

0: en 70s.
1: Yes, yes, yes. Goedemiddag en van harte welkom bij Studio Steenberg hier op Radio Drenthe. René Steenberg is er vandaag niet, vandaar ik hier. Mijn naam is Dimitris Kops. Hallo, hallo. Op de vrijdagmiddag, lekker zeg, de zonnige vrijdagmiddag. Maar wel gewoon de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenberg. Het programma zit lekker vol vanmiddag. We hebben zometeen de Jukebox met daarin twee platen van een artiest die vandaag 75 kaarsjes mag uitblazen. Ja, 75 kaarsjes. Als hij daar nog puffer heeft op zijn 75ste. Hij is jarig vandaag, 75 wordt hij dus. En je hoort hem zometeen twee keer achter elkaar. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Je maakt kans op twee dinerchecks ter waarde van 100 euro totaal... om te besteden bij een heerlijk restaurant in Zuid-Laren. En hoe je dat kunt winnen, vertel ik je later vanmiddag. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4... hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin je met een discobol en een glitterpak... al 80% van je problemen gewoon op...
2: Power to the boys who played rock and roll and made my life so sweet. And to the girls I knew before, those I've yet to meet.
1: Deze hoor je zometeen van Cliff Richards. Power to all your friends. Jazeker. En ook de Dizzy's Man's Band komt eraan.
2: I like

0: Kwart over drie op vrijdagmiddag. Hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1963 gaat in Amerika de eerste James Bond film draaien. Weet je nog welke dat was? Dr. No.
2: My name is Bond. James Bond. James Bond, 007. Licensed to kill whom he pleases, where he pleases, when he pleases. A strange adventure of intrigue, treachery and love. The exotic and tantalizing Dr. No.
0: Dr. No uit 1963. Voor deze film heeft regisseur Terrence Young een budget van slechts $1 miljoen. En dat is voor die tijd echt torenhoog. Sean Connery speelt de hoofdrol van geheimagent 007... die op Jamaica de moord op het hoofd van de Britse geheime dienst moet zien op te lossen. En op deze dag in 1967 besluit frontman Gary Marsden om zijn groep Gary and the Pacemakers op te heffen. Volgens de zanger uit Liverpool stopt hij omdat hij beseft dat zijn groep niet langer het tempo van de grillige Britse popwereld kan bijbenen. En de band laat in ieder geval twee klassiekers achter in de muziekgeschiedenis. Deze bijvoorbeeld.

Let It Be is het titelstuk en de opnamen voor dit album zijn al ruim een jaar eerder gemaakt. Let It Be van de Beatles bereikt ook de derde plaats in de Nederlandse albumlijsten. En op deze dag in 1973 komt er na 10 weken een einde aan de bezetting van de nederzetting Wound Knee in Zuid-Dakota in Amerika door Indianen. Zij protesteren tegen de sociale en economische achterstand van Indianen in de Verenigde Staten. En naar aanleiding van deze actie neemt de band Redbone deze single op.

met Wounded Knee. Dit nummer wordt scherpe kritiek geleverd op het beleid van de Amerikaanse regering destijds. En de plaat wordt een grote hit ook in Nederland. Hij staat namelijk 5 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Goed, dan pak ik er ook eventjes een oude top 40 bij. Even kijken, ik heb hier een oude top 40 van 8 mei voor mijn neus. Het gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40 van 8 mei 1973 heb ik hier. Met daarin Deems met Forever and Ever. En ook Cliff Richard met Power to All Our Friends. Nou, die hoor je zometeen beide achter elkaar op Radio Drenthe. Maar eerst Dizzy Man's Band met The Show uit de top 40 van 8 mei 1973.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Goedemiddag, het is exact 3:30. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. De website en app van verzekeraar Univé uit Assen zijn weer goed bereikbaar vanwege een brand bij een groot datacenter in Almere gisteren. Dan was het onmogelijk om een verzekering af te sluiten of schade te melden, maar dat is nu dus weer verholpen. En er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij in Tinalo gisteravond. Op een kampeerterrein aan de Zuidlaardenweg werd geschoten met een luchtdrukwapen. Daarbij raakte één persoon gewond. En de nieuwe droneopleiding van het Noorderpoort in Groningen is zo populair dat er inmiddels een wachtlijst is ontstaan. De dronepiloten in spe worden opgeleid op Groningen Airport Eelde. Tot zover de hoofdpunten. Meer vind je natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan gaan we naar het weer met Roland van der Zwaag.
5: Vanmiddag blijft het zon overgoten. Er zijn ook wel een paar stapelwolken, maar die zijn in de namiddag weer verdwenen. Nou, de temperatuur gaat nog stijgen naar 17 tot maximaal 18 graden. En er staat een matige oostelijke wind. Nou, vanavond gaat de temperatuur naar beneden en komende nacht richting de 6 graden.
4: Alright. Zometeen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits. Waaronder Van Morrison en Steppenwolf komt er ook aan.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten?

0: expertclinics.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee
2: in Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Goedemiddag, het is bijna 4:15 op vrijdagmiddag hier op Radio Drenthe. Het uur van de 60s en de 70s. Elke middag tussen 3 en 4. En het is nu tijd voor een van de krenten uit de pap van de muziek van de 60s en de 70s. Een klassieker die eigenlijk begon als een half afgemaakt nummer van Jackson Browne. Hij schreef het samen met Glenn Frey, waarna het wereldberoemd werd in de uitvoering van The Eagles. Maar ook Jackson Browne nam zijn eigen versie op. Ontspannen, warm en helemaal passend bij die typische Californische 70s sfeer. Hier is Take It Easy op Radio Drenthe.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: Ja, we hebben een muntje in de jukebox gegooid. En vandaag in de jukebox hier in Studio Steenbergen. Een jarige zanger. Philip Bailey mag vandaag 75 kaarsjes uitbranden. Uitblazen. Je kent Philip Bailey natuurlijk van zijn samenwerking met Phil Collins. Het nummer Easy Lover uit 1985.

goed, dat is 1985, dus die kunnen we niet helemaal draaien. Dit is het uur van de 60s en de 70s op Radio Drenthe. En daarom twee andere platen van Philip Bailey. Hij is namelijk ook de zanger van Earth, Wind & Fire. En van Earth, Wind & Fire krijg je twee hits achter elkaar op Radio Drenthe. Zometeen Shining Star en eerst het nummer Star.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
3: Mid-season sale in Designer Outlet Ochterhoek. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: GP, Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
14: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Ja, Studio Steenbergen op de vrijdagmiddag. Mijn naam is Dimitris. Marita is er ook.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. We hebben een druk programma, Marita.
2: Ja, we krijgen het. We hebben volle bak, hè? Ja.
1: Zo,
2: ja,
1: zo. Ja. We hebben zometeen om na 4:30 maak je kans op een dinerbon waarde van in totaal 100 euro.
2: Ja, lekker is dat.
1: Ja, dat is wel even fijn uit eten gaan als wij voor je betalen natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Hoef je daar geen zorgen over te maken.
2: Wordt meneer kan thuis blijven.
1: Oh, en, ja. Ja, met die prijzen van tegenwoordig.
2: Ja, ik weet niet.
1: Maar het voorgerecht en het toetje, dat moet wel lukken voor die 100 euro.
2: Dat denk
1: ik. Maar de rest ook gewoon wel een flinke, hè?
2: Tuurlijk.
1: Ja, 100 euro.
2: Ja.
1: En we staan in dit programma, zijn we toch een beetje in de ban van WK-liedjes. Want nog een dikke maand en dan begint het WK.
2: Ja, leuk, hè?
1: Heb je er een beetje een voorgevoel bij?
2: Ja, weet je, ik durf daar niet zoveel uitspraken over te doen. Want voor hetzelfde geld zeg ik van nou, ik denk dat we het wel gaan halen. En dan stranden we weer in de finale. Dat moeten we niet hebben natuurlijk.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee, dat is niet te hopen. Er is een gozer, zag ik op TikTok voorbij komen. Die heeft het altijd goed.
2: Echt waar?
1: En die heeft voorspeld dat Nederland kampioen wordt. Dus daar sluit ik me gewoon bij aan.
2: Oeh, maar dat zou echt mooi zijn. Of zou die nou voor de eerste keer het verkeerd hebben?
1: Ja, dat
2: hopen we niet.
1: Dat hopen we niet, nee. Maar ik ga ervan uit dat Nederland gewoon kampioen wordt.
2: Nou, dan sluit ik me bij jou weer aan.
1: Ja. Over het WK gesproken. Vorige week waren hier de Dikdakkers al eventjes met hun WK-hit bij René. En zometeen gaan we bellen met Stef Eckel.
2: Ja.
1: Nou, dat is niet de minste. Hij heeft samen met Harry Vermegen, die zit toch in Spanje?
2: Ja, die woont in Spanje, ja, inderdaad. En die maakt ook YouTube-filmpjes vanuit Spanje. Ja. Waarin hij zich vaak over allerlei voetbalperikelen uitspreekt. Heel leuk.
1: Ja, die hebben dus samen, Stef Eckel en Harry Vermegen, een WK-nummer gemaakt. En daarover gaan we ze zometeen bellen. Tenminste, Stef Eckel gaan we daar over bellen. En sinds vandaag weten we ook hoe het officiële internationale WK-lied klinkt. En hij, door wie is die gemaakt, denk je?
2: Ja, ik weet het.
1: Oh, je weet het.
2: Ja.
1: Ja, hij is gemaakt door Shakira.
2: Ja, Shakira.
1: En ze werkt samen met Burna Boy. Dat is een hele populaire man die we waarschijnlijk nooit draaien hier bij Radio Drenthe. Maar die is echt... dat is toch die vent die ook het Gelredome zo echt stijf heeft uitverkocht.
2: Ja, zeker weten. Ontzettend populair is die, hoor.
1: Ik heb een klein stukje, want er is een teaser naar buiten gebracht. Dit wordt dus het officiële WK-lied. Internationaal. Shakira en Burna Boy. En de plaat heet Die Die...
2: Ja.
1: Oké, daar komt ie.

0: Retro.
1: Ja.
2: Nou.
1: Ik denk dat het wel wat kan worden. Het klinkt ook zomers.
2: Ja, dat is vooral lekker belangrijk. Je kan er lekker op meeswingen volgens mij. Nou, prima toch?
1: Ja. Ik denk dat een paar keer horen en dan vind je hem geweldig. Want Shakira heeft het al een keer eerder gedaan, het WK-lied gemaakt. Het officiële WK-lied. Weet je dat nog?
2: Ja, dat weet ik zeker nog. En dat was een enorme hit. Bij een show van 12 zingt hem nog.
1: Nog steeds?
2: Ja, nog steeds. Ja.
1: Wacht even, jouw zoon is 12 en die plaat komt uit 2010.
2: Ja, toen was hij er nog niet. Hij is van 2013, maar nog steeds is dat nummer komt steeds terug. Elke zomer komt hij wel weer in een playlistje voorbij. Zo heeft hij me opgepikt. Nou, en hij zingt hem gewoon nog altijd.
1: Wow. Ja, dat was toen Waka Waka. Ja, die is ook leuk. Maar die moet je snel vergeten. Je moet nou naar de Die Die natuurlijk. Goed, hartstikke leuk. Het is niet voor de eerste keer dat je hem gaat horen, denk ik, deze van Shakira. Die ga je nog vaker horen.
2: Die gaat
1: nog
2: wel voorbij komen, ja.
1: Wat is jou opgevallen in het nieuws?
2: Dat het vandaag natuurlijk ook de dag is dat de eindexamens zijn begonnen. Hè? Eerste dag, allemaal nerveuze kopjes, denk ik, in die sportzalen. Oh, wat erg.
1: Ja,
2: het is toch verschrikkelijk als je er naartoe moet met lood in je schoenen. Of je denkt juist, nou, ik kan het heel goed, ik weet alles, ik ga rocken.
1: Jouw zoon is 12, zeg je net.
2: Ja.
1: Die heeft het nu.
2: Nee, die is natuurlijk zit in de eerste. Dus die heeft nog geen eindexamens. Gelukkig niet, dat duurt nog eventjes. Maar goed, voor heel veel leerlingen is het natuurlijk wel aan de hand. Vandaag deden de HAVO-scholieren namelijk Nederlands. Nederlands is een verplicht vak, dus alle HAVisten moesten eraan geloven. Ook stond filosofie op het programma voor de HAVO-scholieren. En voor het VWO stonden kunst- en bedrijfseconomie op het programma. Ook niet makkelijk. En de VMBO'ers die hebben hun examen wiskundig gehad.
3: Wat is mijn rekenboekie? Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst nodig? Onze meester stelt ook van die stomme vragen, joh. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Maar jongen, we hebben zulke oude meesters. Willen ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben. Onze meester begint helemaal kind te worden. Laat zegt hij, noem 2 persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie?
4: Ik.
3: Hij zegt, goed zo. Hey, jongen, in de Franse lessen vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik word niet, krijg een 10. Maar tegen mijn buurman zegt hij, geef jij nou een voorbeeld van een lidwoord. En die jongen doet het en dan wordt de week van school gestuurd. Nou. Nou, jongen, weet je wat goed waardeloos is bij ons op school, hè? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praten we niet meer over. Al de geoha over de oude oertijd. Nou. Dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraten de mensen elkaar op. Ik zeg, nou, en? Nou kotsen ze elkaar weer uit.
5: Radio Drenthe. She's crazy like.

0: Uren in de make-up gestaan, deze man. Tom Jones en Sax Bomb op Radio Drenthe. Aan de telefoon, niemand minder dan Stef Eckel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, vrijdagmiddag. Dat is een prachtig moment om eventjes met jou te bellen, Stef.
1: Ja, dat dacht ik wel, ja.
0: Ja, volgens mij ben je altijd in de weekend vibes.
1: Ja, absoluut.
0: Heb je een druk weekend voor de boeg?
1: Nou, valt op zich wel mee. Wel alle dagen iets, maar allemaal best wel verspreid, zeg maar. Dus alles op het gemak hier dit weekend.
0: Maar wel optredens?
1: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Neem ons eens mee, wat gaat er gebeuren in het leven van Stef Eckel dit weekend?
1: Vanavond sta ik op een besloten feest. Ik weet mijn agenda niet eens uit mijn hoofd, want ik ben met van alles en nog wat bezig. Maar mijn agenda staat in ieder geval op mijn website. Dus daar kunnen ze alles vinden.
0: Ach, het leven van een echte ster. Dat je niet eens weet waar je s'avonds op het podium staat.
1: Nee, nou, ik weet wel waar ik sta. Maar vanavond sta ik op een besloten feest. Dus dat maken wij nooit bekend. Omdat dat altijd weer de verrassing eraf kan halen, zeg ik altijd.
0: Ja, dat is zo.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, Stef, wij bellen even met jou, omdat jij een nieuwe plaat hebt met niemand minder dan Harry Vermeegen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, en de plaat heet Wij Zijn Oranje.
1: Wij Zijn Oranje, ja, een hele leuke, unieke samenwerking, ja.
0: Ja, hoe is die samenwerking tot stand gekomen?
1: Nou, Harry die wou eigenlijk nog heel graag een keer een oranje lied maken en... Ik zeg bewust oranje lied, omdat heel veel mensen het altijd gelijk bestempelen als zijnde voetballied of WK-lied of EK-lied.
0: Uh-huh.
1: En die kwam met dat idee en ik kreeg dat aangeboden van Martin Sterk met de vraag of ik dat wou doen.
0: Uh-huh.
1: In eerste instantie hebben wij gezegd van joh, het past niet helemaal in onze planning, omdat we natuurlijk een paar projecten hebben lopen al reeds. Alleen ja, Harry is ook weer heel goed bevriend met, met Manfred Jongenelis, die mijn producties doet. En die spraken elkaar en toen zei hij, ja, ik vind het toch wel jammer en ik zou dat toch heel graag met Stef willen doen. En toen zei Manfred, joh, als ik me dan eens over het liedje buig, misschien dat we dan toch wel ergens toe kunnen komen, zeg maar. En zo hebben we dit liedje uitgewerkt in de studio. En toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk in de 28 jaar tijd dat ik bezig ben nog nooit een oranje lied gemaakt. Of een WK, EK lied. Ik heb me er eigenlijk nooit mee bezig gehouden.
0: Nee.
1: Dus ja, hoe leuk is het dan als je een keer zo'n plaat maakt om dat met Harry Vermeegen te doen?
0: Ja, en het WK is in aantocht. Dus je denkt, nou ja.
1: Dat vooral, ja. Dus wij zeiden ook van ja, we zijn helaas net te laat voor andere dingen. Maar met Koningsdag voor de deur en het WK voetbal in het vooruitzicht, is dit gewoon een superleuke plaat.
0: Huh.
1: Alleen het nadeel is dat mensen het altijd heel gauw de stempel geven WK-liedje of voetballiedje.
0: Ja.
1: Terwijl dat dus niet het geval is. Want ik zeg ook, dit kan straks ook heel goed bij Max Verstappen of met Koningsdag of met Olympische Spelen, noem het maar op. Alles wat maar met Oranje te maken heeft, daar hebben we deze plaats voor gemaakt, zeg maar.
0: Oké, nee, hartstikke goed. En ik hoorde dat je dus samen met Harry in de studio bent geweest.
1: Ja, klopt. Ja, Harry is woonachtig in Spanje.
0: Ja, ik zie zijn video's altijd voorbij komen op YouTube. Ja, als je helemaal in het algoritme zit, dan kom je er niet meer uit. Benzine voor 1,60 euro. Hij maakt ons allemaal lekker daar.
1: Ja, zeg dat. Ja.
0: Het is één grote klerenzooi als wij moeten geloven hier in Nederland. Het staat hier weer op zijn balkon.
1: Ik wilde zeggen, hij is altijd vrij uitgesproken. Ja,
0: nogal. Hij woont daar, maar hij is even overkomen vliegen.
1: Ja, hij heeft natuurlijk nog wel familie hier, dus hij maakt dan wel een combi. Maar we hebben inderdaad een datum geprikt wat voor hem handig zou zijn om deze kant op te komen. Toen hebben we in de studio het liedje uitgewerkt. Ja, en datzelfde is ook gebeurd met de videoclip. Daar heeft hij ook weer een vlucht voor moeten maken. En dat doen we

0: Nou, hè?
1: Ja, precies.
2: Ja, ja. Geweldig.
1: Ja,
2: geweldig.
1: Nou ja, dat is een ideetje van Harry. Die zegt ook, ik wil niet zo'n standaard oranje clip. Niet in een kroeg alles versierd in oranje shirtjes. Nee, ik wil zwart-wit.
0: Ja.
1: Dus nee, toen hebben we gezegd van, nou ja, weet je, dan doen we zwart-wit. En dan doen we in ieder geval de oranje elementen mooi uitlichten. Dus ja, dat is wel wat de clip wel heel speciaal maakt, ja.
0: Ja, en het nummer zelf noem jij een echte oorwurm. Heb je nou zo vaak gehoord dat je hem niet meer uit je hoofd krijgt? Of andere reden?
1: Nou ja, goed, dat zijn niet alleen mijn woorden, hoor. Dat is wat we gewoon in het algemeen horen. Het is echt zo'n oorwurmpje. Als je het een paar keer gehoord hebt, blijft het hangen.
0: Ja.
1: En ik ben van mening dat dat ook zo is. Het zal daar niet uniek in zijn. Want ik bedoel, er zullen straks ongetwijfeld heel veel oranje liedjes aangekomen voor de voetbal.
0: Ja.
1: Maar wij hopen gewoon dat we gewoon een hele leuke oranje plaat hebben neergezet. Ja, en waar de mensen heel blij van worden. En vooral richting het WK voetbal natuurlijk.
0: Ja, nee, hartstikke goed.
1: Laten we hopen dat hij maar heel lang mee mag gaan de komende tijd.
0: Nou, dat hoop ik ook. Laten we hem gaan draaien. Wij zijn Oranje van Stef Ekko en Harry Vermeeghe op Radio Drenthe. En ja, dan hoop ik dat iedereen hem geweldig vindt.
1: Nou, dat hopen wij ook.
0: Ja, hartstikke goed. Laatste vraag. Hè. Stel dat Nederland nou wereldkampioen wordt, komt er dan nog een dikke remix, een feestversie? Heb je die al klaar liggen? Of?
1: Nee, die hebben we niet klaar liggen. Laten we maar hopen dat ze zover komen, ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, hartstikke goed. Stef Ekko, dankjewel. Fijn weekend. En we gaan hem draaien. Wij zijn Oranje van jou en Harry Vermeeghe. Fijn.
1: Dankjewel. Goed weekend.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
0: Kom naar de woonwinkel.

0: met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima's.
2: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Goedemiddag, het is 3:05. Het is tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Marita Slip.
4: Ja, goedemiddag. Een quadrijder is vanmiddag ernstig gewond geraakt na een botsing met een busje. De aanrijding gebeurde op de Burgemeester Jansstraat in Kerkenveld. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumaheli, kwamen af op het ongeluk. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij in Tinalo gisteravond. Op een kampeerterrein aan de Zuidlaardenweg raakte gisteravond iemand gewond bij het incident. En die gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er een luchtdrukwapen gebruikt, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Een medewerker van de camping laat weten dat het inmiddels weer rustig is op de camping. En de website en app van verzekeraar Unive uit Assen, die zijn weer goed bereikbaar. Vanwege een brand bij een groot datacenter in Almere gisteren was het onmogelijk om een verzekering af te sluiten of schade te melden. Op de website van de verzekeraar valt te lezen dat alles weer naar behoren werkt, maar wel kan de website nog iets trager reageren door herstelwerkzaamheden. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is natuurlijk op onze website en ook in de app.
3: Hartstikke goed. Dan gaan we voor het weer naar Roland van der Zwaag.
5: Vanmiddag blijft het zon overgoten. Er zijn ook wel een paar stapelwolken, maar die zijn in de namiddag weer verdwenen. Nou, de temperatuur gaat nog stijgen naar 17 tot maximaal 18 graden. En er staat een matige oostelijke wind. Nou, vanavond gaat de temperatuur naar beneden en komende nacht richting de 6 graden.
3: Zometeen op Radio Drenthe, jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Maar daarin een dinercheck waarde van 100 euro totaal voor een restaurant in Zuid-Laren. Dat is even lekker uit eten gaan. En muziek onderweg van Eric Clapton en ook Lionel Richie.
6: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed. Thanks, Bo.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: En actie Olifant.
17: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Studio Steenberg.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Morgenmiddag met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: uit eten.
1: Met Radio Drenthe.
2: Ja, dat is wel heel lekker, uit eten op kosten van Radio Drenthe. Je maakt kans op 2 dinerbonnen van 50 euro per stuk. Dat maakt samen...
3: 100 euro! Ik moest er nog over nadenken.
2: Nee.
3: Ja. Nee, 100 euro.
2: Voor 100 euro uit eten met z'n tweeën, dat is toch lekker. Ja. En dat moet te doen zijn.
3: Ja.
2: We gaan de dinerbonnen weggeven. Je kan uit eten in Zuid-Laren.
3: Ja, er is een restaurant in Zuid-Laren. En die is dan beschikbaar om dan die lekkere dinerbonnen uit te geven.
2: Hartstikke goed. We spelen het spel Welk culinair hoogstandje koken Anouk en Marita.
3: Ja, we zijn de keuken ingegaan. Dat hebben we echt heel vaak achter elkaar gedaan. Kon geen gerecht meer zien.
2: Helemaal uitgekookt.
3: We waren helemaal over de kook, Anouk en ik. En we hebben iets gekookt, maar ik gooide nog wel eens een culinaire term in. En de vraag is dan, wat is dat dan?
2: Anouk snapt de termen niet, hè?
3: Nee, Anouk, ja, is toch... Nee, dat mag ik niet zeggen. Ik wou iets naast zeggen over blond en zo. Maar Anouk die snapt het niet. Die krijgt het niet helemaal mee, ja.
2: We hebben het fragment opgenomen, we gaan het uitzenden. En als je nu zit te luisteren en je denkt van... ik weet wel wat die term betekent... dan maak je dus kans op 2 dinerbonnen... ter waarde van 100 euro totaal... voor een heerlijk diner in Zuid-Laren. Ik zou zeggen, luister goed.
4: Oh, mijn man die eet vanavond alleen, hoor. Ik heb even een prakje voor hem weggezet. Die heb ik even klaargemaakt. Dat staat gewoon klaar om te pakken.
3: Oh, dus hij gaat regenereren?
4: Nee, hij heeft een vergadering en daarom eet hij alleen. En daarom heb ik dat prakje klaargezet.
3: Ja, dus hij gaat regenereren.
4: Nee, hij gaat mijn prakje opeten.
3: Ja.
2: Oeh.
3: Regenereren.
2: Regenereren.
3: Ja, wat is dat dan, hè? Dat is dan de vraag.
2: Je bent wel goed in de...
3: Ja joh, je wil niet weten. Ik ben een lopende culinaire encyclopedie.
2: Och, weet je. Ja, heb jij enig idee waar dit over gaat? Dan mag je nu bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. Op telefoonnummer 0592-33-11-88. En maak je dus kans op een heerlijke diner-check. De waarde van 100 euro totaal. Kan je met z'n tweeën uit eten. Regenereren.
3: Mm.
2: Ja. Oké, bel of app maar. De studio van Radio Drenthe. Het nummer staat wagenwijd voor je open. 0592-33-11-88. Lekker uit eten op kosten van Radio Drenthe. Het ligt voor je klaar, dus meld je maar. Regenereren. Waar heeft Marita het erover?

0: uit eten.
1: Met Radio Drenthe.
2: Grietje Edema.
3: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Grietje Edema. Jij belt uit Boyle.
3: Ja, dat klopt.
2: En nou zei ik tegen Marita, Boyle, daar heb ik nog nooit van gehoord. En toen zei Marita, nou dat ligt in Friesland, ja, net Friesland. Over de grens.
3: Ja, net over de grens, bij Zorgvliet.
2: Ja. Oké, okay. Oh, ja. Oké, bijzonder. En hoeveel mensen wonen daar?
3: Geen idee.
2: Maar jij bent er één van?
3: Ik ben er één van, ja.
2: Oké. En schijnt de zon ook in Boyle vanmiddag?
3: Ja, op het moment wel, ja.
2: Lekker zeg. En heb je lekkere plannen voor het weekend?
3: Nog niet helemaal echt. Ik ben nu de taart aan het bakken voor de moederdag.
4: Oh, eigen gemaakte taart.
3: Bakken aan het maken, laat zo zeggen.
4: En wat voor taart dan, Grietje?
3: Kwarktaart met aardbei.
4: Oh, wat goed.
3: Oh. Dus daar ben ik dus nu druk mee bezig.
4: En serveer jij dat dan zelf als jouw kinderen komen?
3: Ja.
4: Wat goed zeg. Oh, die hebben gewoon wat lekkers bij de koffie dus.
3: Ja, dat hoop ik.
4: En dan hopen dat ze ook nog een leuk cadeautje voor jou hebben.
3: Ja, nou, als ze er zijn is al leuk genoeg.
4: Ah, lief, ja.
2: Hoe oud zijn je kinderen, Grietje?
3: Bij 37 en 34.
2: Oh ja, dus ze zijn al het huis uit.
3: Ja.
2: Dus dan komen ze nog even terug voor de moederdag.
3: Ja, vast wel.
4: En voor de taart.
2: En voor de taart. Voor de taart.
3: Ja. Nu weten ze het, hè. Ja,
2: ach, ja, zijn ze in de buurt blijven wonen dan?
3: Eentje hier in het dorp en eentje in Hoogeveen.
2: Oh ja, dat is mooi in de buurt.
3: Ja.
2: Oké. Nee, hartstikke goed. Hey, wij hebben een prachtige actie deze week bij Radio Drenthe. Je maakt namelijk kans op een dinercheck te waarde van 100 euro. Kan je met z'n tweetjes lekker besteden. Je kan dan uit eten in Zuid-Laren. En we spelen al de hele week het spel Welk culinair hoogstandje koken Anouk en Marita. Nou, Marita zit hier in de studio.
4: Ja.
2: En die heeft ook alles opgenomen met Anouk. Ze is gaan koken en het was een puinhoop.
3: Het
2: was
3: een puinhoop. Ik heb het een beetje wel als een nieuwe nagel. Het
4: was gelukkig wel in Anouk's keuken. Oh. Dus die is met de puinhoop blijven zitten.
2: Dat is fijn,
4: ik heb er wel geholpen hoor.
2: Met afwas?
4: Ja, zeker.
2: Oh, okay. Nou, we gaan nog een keer luisteren als je het niet erg vindt, Grietje. Ja?
3: Ja,
2: daar komen ze. Anouk en Marita in de keuken.
5: Oh, mijn man die eet vanavond alleen hoor. Ik heb even een prakje voor hem weggezet. Die heb ik even klaargemaakt. Dat staat gewoon klaar om te pakken.
4: Oh, dus hij gaat regenereren?
5: Nee, hij heeft een vergadering en daarom eet hij alleen. En daarom heb ik dat prakje klaargezet.
4: Ja, dus hij gaat regenereren.
5: Nee, hij gaat mijn prakje opeten.
2: Ja, nu is de vraag, wat is dat regenereren?
3: Opnieuw opwarmen.
2: Marita?
4: Ja, dat is helemaal goed. Ja.
2: Ik kan maar aan iemand vragen natuurlijk.
4: Zeker weten. Even weer de magnetron, 3 minuutjes eroverheen en ping, hij is weer warm, hè?
2: Ach, ja, voor de helft. Moet je hem ook nog omdraaien.
4: Ja, dat is waar. Ja, nog een keer draaien, ja.
2: Doe jij dat wel eens regenereren, Grietje?
3: Ja, doen we ook soms.
2: Ja? Jij eet nooit vers?
3: Jawel, maar wat je over hebt bewaaien en dan... Ja. Met z'n tweeën heb je daar de volgende keer nog net genoeg aan.
4: Precies.
2: Och, lekker zeg. Dus als ik bij jou in de vrieskist kijk, dan liggen er allemaal prakjes klaar.
3: Nou, bijna op het moment.
2: Oh, oké. Nou, gelukkig kennen aan de taart zondag.
3: Ja.
2: Hey, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt een dinercheck te waarde van 100 euro. En die mag je besteden in Zuid-Laren bij een heerlijk restaurant.
3: Prima, heel mooi, dank u.
2: Gaan we in orde maken. Grietje, fijn weekend.
3: Jo, bedankt.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen, aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
7: Damesmode Dekker.
6: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
7: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
8: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
9: Scootmobiel nodig? Mobifit.
10: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
11: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is.
15: Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
22: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Radio Drenthe.
24: Studio Steenbergen.
23: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Ja, laatste uur alweer van Studio Steenbergen vandaag hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris, René is er niet. Vandaar ik is jou en Marita is er ook.
2: Ik ben er ook, ja. En ik heb ook nog
1: het laatste nieuws.
2: Ja, zeker.
1: Boven op het nieuws. Ach, wat is jou opgevallen?
2: Nou, dat het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf eist van 5 jaar... tegen een man van 38 uit Hogeveen. Wegens het bedreigen en voorbereiden van de moord op zijn ex-vriendin. Hij werd 18 november vorig jaar door de politie klemgereden op zijn fiets. Hij had namelijk bij de woning van zijn ex-vriendin staan schreeuwen met een mes in zijn hand. Hij zou gedreigd hebben met het doorsnijden van de keel van de vrouw en van haar jongste dochter. Nou, vervolgens is hij opgepakt en in de telefoon van de verdachte trof de politie berichten en geluidsopnames aan met doodsbedreigingen. Hij had ook via het internet meerdere messen, handboeien en een jerrycan besteld. In het verleden is die man eerder betrokken geweest bij een dodelijke steekpartij op een ex-vriendin. De rechtbank doet in deze zaak op 22 mei uitspraak. Ja, en verder was er een ongeluk vanmiddag. Een quadrijder is daarbij ernstig gewond geraakt na een botsing met een busje. Gebeurde allemaal in Kerkenveld op de burgemeester Jansstraat. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumaheli, die kwamen af op dat ongeluk. Ja, hoe het heeft kunnen gebeuren, dat weten we niet. En we weten helaas ook niet hoe het nu met die quadrijder is.
1: Oei, we houden het in de gaten. Ja. Zometeen om 5:30 horen we jou ook met het allerlaatste nieuws. En we gaan zometeen ook eventjes terugblikken op wat er vandaag allemaal is gebeurd hier op Radio Drenthe. En nu een vrouw die door Robbie Williams wordt genoemd als de nieuwe Whitney Houston. Nou, dat belooft wat. En ze is pas 27 jaar. Hier is Olivia Dean.

0: Vrijdagmiddag richting je weekend met Radio Drenthe en een speciaal weekend voor de moeders dit weekend. Want zondag is het moederdag. Mocht je dit voor het eerst horen, dan ben je nog op tijd. Hoef je niet aan te komen met een bosje bloemen van het tankstation. Dan kan je nu nog iets moois regelen voor je moeder. Zo is dat. Goed, 4:15. Iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd hier op Radio Drenthe vandaag. En na de kritiek van ondernemend Emmen op de nieuwe omgevingsplannen van de provincie Drenthe hebben ook natuur- en milieuorganisaties bedenkingen. Dat water, bodem en landschap sturend zijn bij hoe Drenthe er over 25 jaar uit moet zien, ja, dat is allemaal mooi, maar er worden geen harde keuzes gemaakt. En dat wil de provincie namelijk later doen. Natuur- en milieuorganisaties vinden dat niet goed. En ook willen ze regie over het bouwen van huizen. Anders zijn ze bang dat er te veel huizen komen als alle gemeenten hun ambities uitvoeren. Tenminste, dat is wat ze zeggen. Reinier Hoekstra namens de natuurclubs.
1: De noordelijke ambitie was 60.000 woningen voor Drenthe. En dat is nog 3-4 keer zoveel erbij als wat er echt nu nodig is. Of wat je binnen het zicht van de komende 10, 15 jaar zou moeten bouwen. Mm. En daar komt wel spanning op. Want als de gemeente met plannen aankomen bij de provincie, dan heeft de provincie eigenlijk geen weerwoord. Dus wij vinden dat die getallen die de provincie voor de komende 10 jaar zet, dat ongeveer ook de maat moet zijn. Voor
2: die moeten dat vast timmeren in die omgevingsvisie?
1: Nou, ze zeggen, daar gaan we natuurlijk in overleg. Hè. Dus dat is ook een goed principe. Dat doen ze samen met gemeenten. Maar ja, goed, als de optelsom van gemeenten soms toch boven die aantallen van de provincie uitkomen, dan moet je keuzes maken. En dan is de provincie aan zet om daar duidelijkheid over te geven.
2: Jullie zeggen ook, in die omgevingsvisie worden wel allerlei verre ambities geschreven over water, over landschap. Maar er wordt weinig concreet gemaakt. Dat moet concreter.
1: Ja, je ziet, Drenthe heeft een lange termijnvisie nodig. En we staan hier in Langelo. Nou, Drenthe heeft laten weten, ook aan de provincie, dat ze die kwaliteit van Drenthe heel erg willen koesteren. En we hebben een enorme opgave voor de komende tijd. En dat vraagt dat je richting geeft en die richting ook duidelijk bent. En men heeft in deze omgevingsvisie ook heel veel doorgeschoven naar subprogramma's. Wonen, water, enzovoort. Dus,
2: en die programma's moeten allemaal nog gemaakt worden?
1: En dan wordt dat dan een deelkeuze. En men hanteert een soort kompas, zodat ze onderweg ook allerlei kanten nog uit kunnen.
2: Jullie zeggen, doe dat nou niet, zet het nou in die omgevingsvisie.
1: Nou, dat is toch een kwestie van doorzetten. Van een kompas geeft ook echt richting. Hè. Ik wil dat Drenthe niet gaat lijken op de Randstad. Ik wil dat Drenthe gezond blijft. Ik wil dat Drenthe ook natuurlijk voor in de economie hebt. En daarvoor kies ik deze richting. En wat je ziet in deze omgevingsvisie is dat het deels die richting ontbreekt, omdat het doorgeschoven wordt in deelprogramma's. Deels begrijpelijk, maar ook wel een zwakte wordt. En daarnaast dat kompas, dat kan nog alle kanten uit. Dus dat kan ook nog zijn dat de ene kant is, we stoppen er hier toch veel woningbouw voor de korte termijn bij. Twee op lange termijn misschien die niet nodig heeft, of andere woningbouw. Of bij waterbodem, belangrijk klimaat komt eraan. Je hebt natte beekdalen nodig om het water te kunnen opvallen straks. En dat is wel een keuze die nu wordt aangekondigd, maar hij wordt nog niet gemaakt. Terwijl de urgentie van het opvangen van het water heel groot wordt. En de waterschappen daar ook zeggen, pak door. Want je moet dan niet bouwen in beekdalen. En als je dat doet, heel erg aangepast. En daar zie je in de omgevingsvisie dat gezegd wordt van, nou, dat zien wij, alleen we kiezen nu nog niet. En dan glijdt het een beetje uit de vingers en dan komt dat kompas erbij. En dan denken we, ja, dat kompas kan alle kanten uitslingeren.
2: Het gevaar is, als je later keuzes gaat maken, als je er een programma voor geschreven hebt, dat misschien, ja, het belangen van dan op dat moment de boventoon voeren?
1: Ja, correct. En ook even een loop naar het bedrijfsleven. Hè. Tuurlijk is de economie ook belangrijk. Maar het bedrijfsleven vraagt ook een lange termijnkoers. Dus waar kan ik investeren? Waar krijg ik ruimte? Maar ook omgekeerd, waar mag ik verwachten dat je niet ruimte krijgt? Dat geldt voor landbouw. Maar ook bijvoorbeeld voor datacenters. Als er een datacenter wil komen in Drenthe, dan moet Drenthe duidelijk zeggen, dat willen we hier, of helemaal niet. En dat wordt veelal in de omgevingsvisie nog opengelaten. En dan weer doorverwezen naar subprogramma's. En wij zeggen, op die hoofdthema's waar de provincie verantwoordelijk voor is, moet zij ook echt richting geven. Dus dat kompas moet een duidelijke keuze bevatten. En wat ons betreft is groen, gezond en ook een welvarend Drenthe met ook de goede economie die hier past. Prima, een prima koers. Maar dat staat er net niet.
3: Radio Drenthe.

0: die wolkenvelden wat meer overheersen. Het blijft wel droog daarentegen. En het is wel een eerste aankondiging dat we een ander weertype krijgen volgende week. Want die redelijke goede temperaturen op moederdag, dat is op maandag fors, in één keer fors afgesneden. Dat gaat niet meer gebeuren. We krijgen dan een graad of 10 tot 11. Dat is echt kil. Oh. Met een matige noordwestelijke wind. En dan krijgen we wat zon, maar vooral ook wolkenvelden. En er kan vooral later op de dag een enkele lichte bui overtrekken. Maar die wind die maakt het gewoon wel gevoelig fris met al die wolkenvelden die er zijn. Dus het is genieten de komende dagen. En vanaf volgende week wordt het eventjes wat ander weer met, nou, misschien een enkele bui, wat ook wel weer mag, want de bovenlaag is toch echt wel weer uitgedroogd.
1: Ja. Oké. Dus geniet zolang het kan, zeg jij.
0: Ja, geniet zolang het kan. Laat er maar een paar buien vallen volgende week. Geen probleem. Dat mooie, stabiele weer, dat komt vanzelf wel weer terug. En ik verwacht eigenlijk dat we, en dat kondig ik al eerder aan, later in mei en begin juni, dan gaat eindelijk de wind wat vaker uit het zuidwesten waaien. En dan begint het echte zomerseizoen. En misschien wel precies als ons voorjaar, die eigenlijk op 1 juni dan stopt, overgaat in de zomerperiode. Ja,
1: ja, oké, hartstikke fijn. Roland, we zijn helemaal bij. Ik wens jou een prettig weekend.
0: Fijn weekend. Doei.
1: Fijn weekend. Hoi, hoi. Zometeen op Radio Drenthe muziek van America. En Douwe Bob komt er ook aan.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
11: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
16: Studio Steenbergen.

0: met Douwe Bob hoorde je en nog even blijven. Het is 6:12. Iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd hier op Radio Drenthe vandaag. Wat als de stroom uitvalt en je geen bereik meer hebt op je telefoon? Of de telefoonmasten werken niet meer. Om dan toch met je familie of anderen in contact te komen, werkt Hackerspace Drenthe aan een noodnetwerk. En een van de leden van Hackerspace is Rijn Veld.
1: Het noodnetwerk is iets wat ons een beetje bij elkaar brengt. Want in Drenthe hebben we het allemaal nodig. Het is een erg handig, het noodnetwerk. Het is erg gezellig. En we proberen op die manier eigenlijk te verbinden.
2: Maar zorgt onze overheid er al niet voor dat wij een noodnetwerk hebben als er een probleem is met de telefoonmasten bijvoorbeeld?
1: Er zijn een heleboel noodnetwerken. En die zijn ook voor de overheid zelf en voor de brandweer om met elkaar te communiceren.
2: Ja.
1: Maar wij burgers willen natuurlijk ook met elkaar contact kunnen houden als het nood is.
2: En dus daar werkt u dan?
1: Contact kunnen hebben met je buren en met de brandweer, ja.
2: En hoe werkt dat dan?
1: Het zijn een soort hele kleine apparaatjes, een soort walkie-talkies, die berichten aan elkaar kunnen doorgeven. En dan kan het zo zijn dat als ik een bericht verstuur vanuit Emmen Kompaskum, dat hij dan een Bargen-Kompaskum wordt doorgestuurd en van Bargen-Kompaskum naar Plasina Veen. En dat hij via uiteindelijk aan de andere kant van Nederland aankomt.
2: Oké, het kan steeds kleine hupjes maken, zeg maar.
1: Het maakt steeds kleine hupjes van een kilometer of 5. En als je een hele hoge antenne hebt, dan kan je zo'n sprong maken van wel 30 of 50 kilometer. Maar het maakt elke keer kleine sprongetjes, ja.
2: Maar hoe weet dat walkie-talkie zaakie nou waar die uit moet komen aan de andere kant van Nederland?
1: Ja, dat is heel slim geprogrammeerd. Een paar slimme mensen hebben dat bedacht. En die hebben iets bedacht waardoor het automatisch goed gaat. Dat is heel erg ingewikkeld om dat hier uit te leggen. Maar
2: als ik Tante Truus wil bereiken in Den Haag bijvoorbeeld, of in Rotterdam. Dan zal het via die hubs, via die kleine sprongetjes, uiteindelijk bij Truus uitkomen.
1: Als er verbinding is, dan zal die inderdaad bij Tante Truus uitkomen.
2: Ja, als er verbinding is, die moet er toch zijn, want het is toch een noodnetwerk?
1: Ja, maar als je van Nederland naar Engeland wil, dan zou je toch over de Noordzee moeten. En dat is soms net iets te ver.
3: Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe. En elke werkdag tussen 5 en 6 blikken we terug op wat er is gebeurd op de radio hier vandaag. Dylan Groenewegen is gevallen in de eerste etappe van de Giro d'Italia. En bij die val zat bijna het hele peloton achter Groenewegen. Een massale valpartij was het gevolg. Het peloton kon dus ook niet meer de weg naar de eindstreep vervolgen. De Fransman Paul Magnier die won de etappe en is de eerste leider in de ronde. Wielrenner Elmar Reinders uit Zeijen die maakte vandaag zijn debuut in de Giro d'Italia. Reinders probeerde vandaag de roze trui voor kopman Dylan Groenewegen te veroveren. Dat is dus niet gelukt. Vooraf had Reinders er vertrouwen in dat zijn team een rol van betekenis kan spelen in de Giro.
1: Ja, ik denk dat hij goed genoeg is om sprints te winnen daar. Als je kijkt naar 2 weken geleden in België, als hij daar 3 koersen wint in een week, dan denk ik dat je ook favoriet bent in de Giro.
2: Als jij naar jezelf kijkt, hè, hoe heb jij jezelf voorbereid? Want een rol in een sprintterrein is anders dan je in het verleden wel eens een tour hebt gereden of zo. Is dat heel anders geweest?
1: Ja, we hebben zeker minder gekoerst dan het afgelopen jaar en alleen de koersen gedaan waar de kansen waren om te sprinten. En nu hebben we ons in Spanje voorbereid voor de Giro. Kijken naar wat de finales zijn en ja, dat erover hebben.
2: Want weet jij nu hoe de finales eruit zien?
1: Ja, ik weet wel. De finale van rit 1, hoe dat precies in elkaar zit.
2: De weg rechtstreeks naar de roze trui?
1: Ja, dat is het grote doel. Maar ik denk dat we daar niet te veel druk op moeten leggen. En als het gebeurt, is het prachtig. Maar we moeten gewoon een rit winnen.
2: Marcel Kittel, die is toegevoegd natuurlijk aan jullie ploeg. Goed voor 14 toer-etappes volgens mij. Wat voegt die man toe?
1: Ja, die heeft het natuurlijk allemaal zelf van dichtbij meegemaakt. En die voelt hetzelfde als wat wij voelen. Dus dat is zeker belangrijk om hem erbij te hebben. Ja, het is wel interessant om te horen hoe hij tegen dingen aankijkt en wat hij over finales denkt. En ja, daar heb je het dan over van tevoren.
2: Betekent het voor jou ook dat jij als captain van de sprinttrein altijd bij Dylan moet blijven? Of mag jij ook een keer in een etappe die niet zo geschikt voor Dylan is, zelf iets?
1: Nee, ik blijf wel bij Dylan en we gaan gewoon waar er geen kansen zijn, gaan we zo zuinig mogelijk naar de finish om de ritten eruit te pikken waar er wel een kans is. Ik denk dat er 6, 7 ritten zijn die wat zeker een sprint gaat zijn en dan ja, met een beetje geluk misschien nog 1 of 2.
2: Hoe anders is de Giro dan de Tour, denk jij?
1: Ja, de Tour is denk ik de grootste koers ter wereld, maar ik denk dat de Giro dichtbij komt. Het is ook 21 dagen en gaat niet veel anders zijn, denk ik.
2: Vind je het nog spannend op een of andere manier?
1: Nee, ik heb er wel zin in eigenlijk. Ik denk dat we goede kansen hebben en kijken of we ze kunnen pakken.
2: Nou heb jij op YouTube een soort van afspraak gemaakt, hè?
1: Ik ben hem al vergeten.
2: Moet ik je helpen, herinneren? Ja. Wat heb je gezegd?
1: Nee, ik zei als we de eerste rit winnen, dan maken we een raket aan de zijkant van ons haar.
2: En?
1: Ja, misschien komt hij er wel. Misschien.

0: Lady Antebellum. Op Radio Drenthe. Bijna 6 uur, na 6 uur, de man die je vanavond weer op de televisie ziet, Johan Derksen. Ja, eerst een uur lang te horen hier op Radio Drenthe met het programma Muziek voor Volwassenen. En iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd op de radio hier bij Radio Drenthe. De nieuwe opleiding tot dronepiloot van het Noorderpoortcollege is mateloos populair. Volgend jaar start de opleiding met 20 studenten. Maar er is inmiddels een wachtlijst ontstaan met jongeren die ook de opleiding willen volgen. Volgens docent Sjaak Visser is het een bewuste keuze om maar met een klein klasje te beginnen.
1: Op het moment is het nog vrij klein. Ja, en als je dan als het ware de sluizen openzet, dan loop je ook meteen het risico dat er gewoon geen stageplekken zijn en dergelijke. Dus en om het eerst klein te houden, dan kun je het ook eerst goed neerzetten. En ja, zo zorg je ervoor dat je de eerste studenten ook een mooie vliegende start mee kan geven.
2: Wat leren studenten? Een vliegende start, ja.
1: Ja, flauwgrapje. Nee, ja, ze leren eigenlijk hoe zij een drone professional kunnen zijn in de breedste zin van het woord. Een drone is natuurlijk, je hebt 101 soorten drones. En onze studenten die leren eigenlijk met alle soorten drones omgaan. Hoofdzakelijk vliegend, maar ook varend en rijdend. Want technisch is die vertaalslag vrij klein. En wanneer ze dan in een bedrijf komen, dan kunnen zij met wat het bedrijf mee bezig is, kunnen zij in één keer gewoon oppakken en meerennen met wat het bedrijf doet.
2: Aan wat voor bedrijven moeten we dan denken? Waar komen dan dronepiloten terecht?
1: Nou, dat is wel, ja, dat zijn 101 soorten drones en zo zijn er ook 101 soorten bedrijven. Dus dat zit in inspecties. Je kan akkers inspecteren en dan met een drone precies gif spuiten. Je kan, wat al gebeurt, medicijnen en medische spullen vervoeren tussen Meppen en Zwolle bijvoorbeeld. Daar komt een heel netwerk van dronesnelwegen. Ja. Rijkswaterstaat, dijken inspecteren. Dat is natuurlijk veel sneller met een drone dan dat je daar iemand met een autootje laat rijden de hele tijd.
2: Ik hoor u niet het leger Defensie zeggen. Daar denk ik toch ook direct aan.
1: Ja, Defensie doet ook natuurlijk van alles met drones. Maar daar worden onze studenten in eerste instantie niet voor opgeleid. Dus ze worden dronepiloten, drone professionals zullen we maar zeggen. En als een student met zijn diploma vervolgens besluit om droomprofessional bij Defensie te worden, dan is dat natuurlijk zijn goed recht. Ja. Maar we zijn geen VEFA of zo, hè? We zijn geen militaire opleiding.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra, de wereld
1: aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
5: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
6: Damesmode Dekker.
5: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
6: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
9: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
10: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
11: Blijenberg.nl.
12: Oh, die van die deuren.
11: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
13: Nieuw bij Marktkauf Mappen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Mappen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken.
12: Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Radio Drenthe.
21: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Tracy Chapman uit Ohio studeerde aan de Tufts University. En deze universiteit had een eigen radiostation en daar nam ze dit nummer op. En de vader van een medestudent werkte bij een platenmaatschappij en hij regelde een contract bij Elektra Records voor haar. En haar eerste single werd een hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Nederland, Italië, Frankrijk, Canada, België, Oostenrijk en Australië. Tracy Chapman, Talking About a Revolution.

Tracy Chapman, talking about the revolution. De Warm Sounds uit Londen werden ontdekt door Rolling Stones producer Andrew Oldham. En hij contracteerde de band meteen voor zijn eigen platenlabel. Het nummer haalde de Engelse hitparade niet. Het was wel een top 10 hit in de Fab 40 van Radio Londen. De Warm Sounds, Angeline.

The Warm Sounds. Angeline. Pam Tillis uit Florida is de dochter van countryzanger Mel Tillis. Ze was in Nashville de zangeres van de band The High Country Swing Band. Toen verhuisde ze naar San Francisco en probeerde ze daar een carrière als jazzzangeres van de grond te krijgen. Ze was daar de zangeres van Free Light, maar dat werd geen succes. En in 1981 kreeg ze een solocontract bij Elektra Records. Intussen heeft ze 20 albums gemaakt, ze heeft 32 hits. Dit is een nummer van Jackie DeShannon uit 1963. En het werd ook nog opgenomen door The Searchers en Paul Carrack. Pam Tillis, When You Walk in the Room.

tremtillers when you walk in the room. De Tremolo's, dat was de voormalige begeleidingsband van Brian Poole. En na het vertrek van Brian Poole werd de band een hitmachine. De Tremolo's behoorden bij de best verkopende singlesartiesten, achter de Beatles, de Monkees en de Supremes. Silence is Golden werd een wereldhit en dit was een top 5 hit in Engeland voor de Tremolo's. Even the bad times are good.

The Tremolos, Even the Bad Times Are Good. Richard Manuel, Rick Danko, Levon Helm en Robbie Robinson zijn intussen overleden. Alleen Garth Hudson leeft nog, maar de band maakte tijdloze muziek. The Band, It Makes No Difference.

0: The Band, It Makes No Difference. Buddy Guy kwam in 1957 vanuit Louisiana naar Chicago, waar hij een unieke prestatie leverde door rijk te worden als bluesmuzikant. Hij runt al jaren de populaire bluesclub Buddy Guy's Legend en is na de dood van de beroemde gitaristen Freddie King, Albert King, Johnny Copeland, Luther Allison en B.B. King de enige bluesgitarist uit de jaren 50 die nog actief is. Buddy Guy, born to play guitar.
1: I was born in Louisiana. And at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born play the guitar, and I got a reputation.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Morgen. RTP Noord.
1: Radio Drenthe.
0: En Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Morgenmiddag wordt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Morgenmiddag wordt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: groeten, ik ga.
1: Radio Drenthe. De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Vanmiddag met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Luister mee en kijk mee naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Vanmiddag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee
2: in Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.